0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Goedemorgen. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

altijd een feest op de radio, toch? Of als je zelf een feestje aan het vieren bent. Of ergens anders bent. Maar bij ons ben je altijd lekker thuis. En de zomer vier je ook bij ons. Ik vond het een zonnige zomerse stad met Marianne Rosenberg. En ik ben wie du? 1976. 6:06 is het geworden. En een hele goede morgen natuurlijk. Radio MU Utrecht, te luisteren hiernaar. En daarvoor ben je ook opgestaan. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek op de vrijdag. Het is 3 juli. Gezellig dat je er bent. Utrecht is wakker.

Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 14 minuten voor 6:30 is het inmiddels geworden. We gaan verderop in de uitzending het hebben over wandelen. Sterker nog, je zou het er nu over kunnen hebben. Het is wel vroeg. Maar aan de andere kant, waarom ook niet? Met mooi weer in het vooruitzicht en een mooi weekendje. Een vraagstelling op onze Facebookpagina. Maak duidelijk waarom. Ik ga het je zo op de radio nog even uitleggen. Facebook, Radio M Utrecht. En wat staat er in de kranten van vandaag? Ook dat ga ik je vertellen. En we blikken vooruit naar zondag, want dan is het zonnekijkdag. En dit is Billy.

Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Billy Joel en de pianoman, zeg ik altijd netjes. Op zijn Nederlands uit 1973 komt het nummer. 8 minuten voor 6:30 is het geworden. Je wordt wakker en je hebt de krant. Of je hebt geen krant, maar wij wel. We hebben hier de 5 landelijke ochtendkranten voor ons. Ik ga je vertellen waar ze vandaag mee openen. NRC doet dat met de forse toename van euthanasie. Een logische ontwikkeling. In Nederland is het aantal euthanasiegevallen de afgelopen 25 jaar flink gestegen. Van 2 naar ongeveer 10.000 per jaar. Studie wijst naar vergrijzing, mondige patiënten en ook een falend zorgsysteem. Trouw bericht op de voorpagina: geen aanpak van problemen in de Oekraïne-opvang. Hoe moet het verder met de Oekraïners in Nederland? Verschillende organisaties maken zich zorgen, maar de minister schuift oplossingen voor zich uit. Breed aangepakt op de voorpagina van Trouw vanmorgen. De Volkskrant schrijft over post-covid-patiënten die nergens heen kunnen. Enkele honderden post-covid-patiënten hebben intensieve zorg nodig, maar kunnen die nergens krijgen. Genoemd worden Nicole en Linda. We zien Linda ook op de voorpagina van de Volkskrant vanmorgen. Zij moeten hun weg uit de revalidatiekliniek, omdat ze niet herstellen. Daar moeten ze weg, maar een nieuwe plek is er ook niet, omdat formeel onduidelijk is of hun ziekte blijvend is. De uitspraak is dat ik voel me onbestelbaar. En meer een onbestelbaar postpakketje. Nicole van Keulen en haar lotgenoot Linda in de krant vandaag op de voorpagina. Van de Volkskrant naar het Algemeen Dagblad, waar het gaat over de oversterfte na de hittegolf. Bijna 500 extra doden zijn geteld. Tijdens de hittegolf van vorige week 480 mensen meer overleden dan normaal. Vooral de Nederlanders van 80 jaar en ouder stierven door de hitte, al dus de cijfers van het RIVM bij ons in Bilthoven. En als laatste de 5e ochtendkrant is de Telegraaf, overigens willekeurige volgorde. Het zijn de haatreacties die prioriteit hebben voor het Openbaar Ministerie. En de KNVB kan ook zelf naar de politie stappen, zo schrijft de krant. De kwestie over de voetballers van Oranje die racistisch zijn bejegend na de gemiste strafschop op het WK is een prioriteit voor het Openbaar Ministerie. Er is momenteel nog geen aangifte gedaan en als dat te lang duurt, dan kan justitie zelf beslissen om de zaak op te pakken. Dat kan in het geval van maatschappelijke ophef, en daar is sprake van, zegt Willem Nijkerk. Hij is hoofd van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie.

0: FCC. Was alles nog goed in ei bij de mannen? Ik weet het niet meer. Het is altijd wel een beetje gezellig en een beetje minder gezellig geweest met de groep. Terwijl ze wel grote hits hadden, hebben ze best lang volgehouden. En op een gegeven moment splitsten ze. Ja, toen gingen ze met 2 en 2 verder. Ik wil bijna zeggen solo, maar het waren 2 soorten met van projecten. 10cc in The Things We Do For Love. Het is bijna 7:02. Radio M Utrecht, te luisteren hiernaar. Zometeen horen we van Robert-Jan Boy waar hij verslag van gaat doen vandaag. Is het een actueel onderwerp van vandaag, morgen, overmorgen? Het weekend ligt voor ons. En sowieso zijn er leuke activiteiten het weekend. Daarover zometeen meer in Utrecht is wakker. Even een kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. Het is vandaag een zonnige vrijdag. Overigens wel later vandaag wat kleine stapelwolken. En gaandeweg vanochtend steekt er ook nog een matige wind op uit west tot noordwestelijke richting. De temperatuur komt uit op een graad of 2 of 23.
1: Utrecht is wakker. Met...

0: Wonderful Beliefs van de Doobies. De Doobie Brothers op Radio M Utrecht. En een van die vele hits van de man. Ik mocht ze ooit een jaar of 2, is het inmiddels al bijna weer 3 jaar geleden. Nee, 2 jaar geleden volgens mij, mocht ik ze aanschouwen. Toen traden ze op in het voorprogramma van de Eagles. En ook niet de eerste, de beste natuurlijk. De Doobies, om die te zien en mee te mogen maken. In het Gelre Dome in Arnhem. Wonderful Beliefs. Hier zit hij bij mij in de studio. Maar zometeen gaat hij lekker het ruime sop kiezen. Of hij gaat dan afval op pad. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, het ruime sop is het.
0: Ga je niet het water op?
1: Niet waar, wel naar buiten toe.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga zo meteen naar Hoogland. In verband met de gebeurtenissen die zich zondag dagen afspelen.
0: En dat is?
1: Dan wordt Hoogland wordt Dweilland.
0: Dweilland? Gaat het regenen? Dweiland. Gaat het regenen, zullen veel mensen zich afvragen nu.
1: Nee, er valt weinig te dweilen. Dat wil zeggen, het is een muzikaal festijn.
0: Ah,
1: er komen meer dan 20 dweilorkesten en
0: bas. Oh, wat gezellig.
1: Daar optreden.
0: Mm-hmm.
1: En we krijgen alvast een voorproefje van een samengesteld dweilorkest.
0: Wat leuk.
1: Mensen uit Hoogland doen dat met trompet, saxofoon, ja, slagwerk.
0: Is het een vaste samenstelling al?
1: Ja, dat ga ik vragen. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Het dweilorkest moet ook altijd denken aan Kleintje Pils. Ja. Uit Sassenheim. Dat altijd de schaatsen in Tialf, Heerenveen, extra luisterend bijzet. Sinds jaar en dag al.
0: Ja.
1: Maar het is in ieder geval een orkest wat in beweging is.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we zo meteen ook een beetje testen. Eigenlijk.
0: Oh, dat is leuk.
1: Binnen in de gelegenheid.
0: Ja.
1: En daarna, rond 8:30, toch even kijken of we een beetje de beginnende drukte in Hoogland kunnen opzoeken. Om daar de boel een beetje te ontregelen.
0: Ik wil je dat al niet eerder doen. Ik bedoel, wil je niet lekker zo om nu of 7:15 lekker gelopen toeteren buiten? Dat is
1: ja,
0: grappig.
1: Nee, we bouwen een beetje rustig op, Wolf. Nee, een beetje dingen weten en zo, wat er verder achter zit. Dit initiatief Hoogland.
0: Mm-hmm.
1: Ken natuurlijk ook van het carnaval.
0: Ja, dat vieren ze volop daar, hè? Altijd.
1: En zeer speciaal, met zeer gedetailleerde versieringen, zeg maar. Wat mij altijd opvalt. En in september weer het grote dorpsfeest. Hebben ze daar een enorme tent waar van alles plaatsvindt.
0: Ja.
1: Kortom, dit is een van de vele festiviteiten die wordt gehouden daar.
0: Ja, in Hoogland weten ze van wanten, zeg maar. Er is altijd wel feestje te bedenken wat dat dan gaat.
1: Ja,
0: leuk inderdaad.
1: Ja, het is een echte gemeenschap daar, hè, van oorsprong. Vroeger was het een apart dorp, maar nu is jaar en dag al een wijk in Amersfoort.
0: Ja, dat is wat eigenlijk. Als je daar nog even bij stilstaat. Ik zat vroeger ook bij de omroep in Amersfoort, midden jaren 80.
1: Ja.
0: En dan reed ik weer naar richting de A1, richting Bunschoten-Spakenburg.
1: Ja.
0: En er was een heel stuk weiland had je. En dan ineens zat je bij de snelweg. Maar dan had je nog rechts het dorpje Hoogland liggen.
1: Ja, ja.
0: Maar nu is het helemaal ontsloten. Amersfoort is helemaal gaan uitbreiden. Zelfs over de weg heen natuurlijk. Dus...
1: Ja, dat is natuurlijk compleet veranderd. Dat geldt ook voor andere dorpen. Kijk naar Houten bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook allemaal...
0: Ook zo natuurlijk, ja.
1: Gigantisch gegroeid, et cetera. Ja, dat zie je overal. Maar goed, dit zijn we nog veel verenigingen. En we gaan nu eens ons verdiepen in het Dweilorkest.
0: Ik vind het hartstikke leuk. Überhaupt
1: een gelegenheidssamenstelling met trompetten en saxofoon en slagwerk.
0: Wordt er niet ook zo'n grote zo...
1: Ongetwijfeld.
0: Is dat een tuba, zeg ik dan even, zo'n hele grote horen, zeg maar.
1: Maar het is ook heel wat dat we dit soms voor elkaar kunnen krijgen, natuurlijk. Er hoort van alles bij, maar dat gaan we allemaal vragen.
0: Fantastisch. Hoogland, hij komt eraan, mensen. En als je de radio aanleidt, ik zou straks misschien wel een klein beetje zachter zetten voor het geluid. Maar aan de andere kant willen we je graag horen. En het heeft dus te maken met het weekend.
1: Zondag. Ja,
0: zondag
1: kunnen mensen persoonlijk gaan kijken.
0: Met allemaal dweilorkesten in het hele dorp, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat een feest. Leuk om alvast even gehoord te hebben. Succes daar, we horen je straks na 7. Hè.
1: Tot op het dek.
0: Tot zo. Utrecht is wakker met nieuws, weerverkeer en lekkere muziek. Dweilorkesten. En Juanes bijvoorbeeld. La Camisa Negra.

Greenfield en Cook. Don't turn me loose. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 6:15 geworden. Grieta is zometeen bij ons en het weer voor midden Nederland. Je wil natuurlijk weten wat voor weer het vandaag gaat worden. Maar zeker ook het weekend, want dat ligt voor ons. Zeker belangrijk voor de mensen die morgen mee gaan doen aan de eerste Utrecht City Walk. Ja, het gaat ervan komen. Je gaat er meer over horen in Utrecht is wakker. Maar de vraag is eigenlijk van ons uit voor jou, voor jullie allemaal. Welke wandeling zal je nooit vergeten? Maakte je ooit een bijzondere tocht? Was je misschien ook wel gewoon de koning van de avondvierdaagse? Dat kan natuurlijk ook. We horen graag de wandelervaringen vandaag. In Utrecht komt thuis bij Aart vanmiddag vanaf 5:00. En ook bij mij in Utrecht is wakker. Ik ben benieuwd. En misschien heb je ook wel goede tips om de spirit erin te houden. Ik ben benieuwd. Dus om een keertje te gaan lopen. Morgen kan dat dus voor de eerste Utrecht City Walk. En reacties zijn welkom natuurlijk. En dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. En daar zag ik al het een en ander binnenkomen. En ook op Facebook van Radio M Utrecht. Waar we de vraag gesteld hebben. Een leuke wandeling. Nou, we zijn een keer op Kreta geweest, lees ik die van Marieke. En Henny zegt, mijn leukste wandeling was met mijn hondje Rico. Altijd gezellig om met hem te wandelen. Goed om te horen. Even een selectie hiervan. Dit is Donna Summer, State of Indiana.

0: Donna Summer. Van 44 jaar geleden de State of Independence. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nu Grieta Spannenburg. Het werd er ook tijd voor, hoor, vind ik. Goedemorgen.
1: Ja, toch? Het is al 9:49. Goedemorgen.
0: Zo snel gaat dat allemaal, ja. Gelukkig had je ons al even een weerberichtje toegestuurd. Ja? Dus we weten ongeveer, als je het om 6:30 gehoord hebt, als je dit nu voor de eerste hoort niet, maar dan ben je al een beetje op de hoogte. Ik denk best een mooie temperatuur. En
1: ja,
0: best
1: mooie
0: met de zon er nu
1: al
0: bij. Dat is best een aardig
1: temperatuur. Ja, het is nu echt, volgens mij is het eigenlijk overal nu zon overgoten bij ons in Midden-Nederland. Mm-hmm. Er zitten wolkenvelden boven het noorden en noordoosten van het land, tot en met de Noordoostpolder en Overijssel. En er zitten wolkenvelden boven Zeeland. Wij zitten daar heel mooi tussenin. En de zon blijft er de komende uren denk ik behoorlijk bij. Er kunnen af en toe wel later vanochtend wat stapelwolken gaan ontstaan. Ik zat een beetje te stoeien. Hoe groot worden die stapelwolken? Of meer, beter gezegd, hoe uitgestrekt?
0: Ja.
1: In de horizontaal worden ze. Gaan ze het hele luchtruim bedekken? Dat denk ik niet. Maar ik denk dat er vanmiddag een beeld is van zon en stapelwolken, terwijl we de ochtend grotendeels

0: vrij zonnig doorlopen. Met temperaturen die vannacht zijn gedaald naar een goed slaapbare voor de meeste mensen 8 tot 12 graden. En de temperatuur gaat vanmiddag naar 21 tot 23 graden. Bij een opstekende westelijke wind. Hij is nu heel rustig, maar het windje gaat opsteken. Nou, gisteren hadden we natuurlijk een aardige wind, hè?
1: Ja,
0: de volle windkracht 4 tot 5.
1: Nou, we waren net vragen, het was best wel veel wind inderdaad.
0: Ja, dat waaide het huis door. Ik heb ook mijn droomwensen voor de zomer kunnen verwezenlijken. Want er viel namelijk mijn droomwens is in het buitenbad gaan nadat het heel erg heet is geweest. En op een dag met lichte regen. Nou, dat was gisteren. Het water was lekker. Was wel 4, 25 graden. Ja. Er viel regen en ik kon buiten zwemmen en er was geen kip in het water. Dus ik heb mijn zomerdroomwens hebben kunnen inwisselen. Dat was heel mooi.
1: Dus je bent klaar voor dit jaar, zeg maar.
0: Ik ben klaar voor dit jaar. Ja, je moet je wensen klein houden. En vandaag blijft het in ieder geval droog. Ja. Met vanmiddag 21 tot 23 graden. Bescheiden temperatuur. Ik denk voor veel mensen fijne temperatuur.
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja, ja. Ja. En die nachten zijn inderdaad gelukkig in vergelijking met vorige week een stuk koeler geworden.
0: Ja, dat is ook wel fijn. Dat scheelt maar echt een heel stuk.
1: Toch wel veel mensen last van hebben is als het niet donker genoeg is in de slaapkamer, toch?
0: Ja, ik ook. Ja, ik krijg het gewoon niet donker. En ik heb geen grote luiken voor de raam, wat ook veel mensen hebben. Ik vind het in de zomer lastig slapen. Soms doe ik een soort doekje voor mijn ogen. Ja. Dat ik toch het gevoel heb dat het te donker wordt. Of ik trek 's ochtends snel eventjes iets voor mijn ogen om het donker te maken. Mm. En wat je ook nog hebt is dat de warmte uit sommige huizen echt lastig gaat. En veel mensen hoor ik nog dat die warmte in de stenen zit. Ik bedoel, gisteren lekker doorluchten, de ramen open. Je doet de ramen dicht en je ziet de temperatuur in huis alweer stijgen. Omdat het gewoon vanuit de stenen nog komt. Dus zo'n hittegolf heeft best wel een lange tijd om uit te doven, als het ware.
1: Ja, dat is waar. Ik beaam dat, want de warmte blijft bij mij thuis ook best wel nog even lang.
0: Ja, en het hangt echt een beetje af van hoe je huis is, hoe het gebouwd is, hoe het staat en van alles wat. Maar er zijn gebouwen die echt lang gewoon nog eigenlijk warm blijven. Daarom is het lekker dat de mogelijke hitte die nog op komst is, dat die pas vanaf later volgende week in zicht is.
1: Zeg, nou ligt het weekend voor ons. Even een klein tipje van de sluier oplichten voor het weekend.
0: Tipje van de sluier is redelijk fraai zomerweer met wolken en zon. Ook wel Noordzeewolken en temperaturen 's middags zo. Nou, ik denk dat je steeds moet rekenen op 2, 23 graden als maximum temperatuur.
1: Oh. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar qua temperatuur met nu. Dus.
0: Ja, dat zijn eigenlijk fraaie dagen. Af en toe wat wolkenvelden vanaf de Noordzee. Soms misschien ook een klein buitje. Ik denk vooral ten noorden van Midden-Nederland dat af en toe een buitje valt. Dus over de noordelijke helft van het land. Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Dat zijn een beetje de plekken met grotere buienkansen bij ons. Nou, misschien een enkel verfrissend buitje.
1: Kijk eens aan. Nou, meer over het weekend en de week daarna. De komende week, dat horen we graag van je. Tot zometeen weer.
0: Tot zometeen.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Zeven uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
6: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hanta-virus over.
5: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden die betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Het Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten, die komen er niet. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk, Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1... en Zwitserland was net met 2-0 te sterk voor Algerije. En die extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclame uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. Normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
7: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
5: En toch gaan de meeste mensen nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc. Het weer in het noordoosten, lokaal nog wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden van het land. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, dit is Radio M Utrecht. Met je fluit in de pauze natuurlijk naar de WC. Dan komt het eigenlijk op de eerste keer. Na het fluitsignaal, toch? Goed, ik heb ook gefloten. En daar ben je dan, Casper Kooi, bij mij in de studio. Goedemorgen, Casper.
9: Goedemorgen.
8: Het nieuws uit de regio.
9: In IJsselstein zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Oranje-Nassau-laan. 1 persoon moest naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn zwaar beschadigd. Kringloopwinkels die staan onder druk, dat zegt de brancheorganisatie in Utrecht. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten. En een verpleegkundige uit Vianen mag niet meer in de zorg werken, zegt het TUG-college. De man heeft een drankprobleem en dat ging flink mis bij een reanimatie.
8: Weer hierover zometeen om 19:30.
9: Tot straks.
8: Tot zo.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: De zomer vuur je bij ons.
15: In summertime, summertime, summertime, summertime.
16: In summertime.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Ja, je kent de uitdrukking dweilen met de kraan open. Maar dat heeft niks te maken met komende zondag. Want alles staat in het teken van het dweilorkesten in Hoogland, in de gemeente Amersfoort. Robert-Jan Bouw, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen. Dat is natuurlijk zondag. Maar wij krijgen al een gigantisch voorproefje over de achtergrond van het dweilorkest. Wat is het nou eigenlijk precies en waarom heet het eigenlijk dweilorkest?
8: Ja.
18: Ja, ze verzamelen zich in Hoogland. En we gaan er niet alleen over praten. Er wordt ook nog muziek gemaakt.
8: Ja.
18: Eerst binnen. Vervolgens is de bedoeling op straat. Dus we gaan het allemaal meemaken.
8: Wat leuk. Zondag dus is het zover. Dus dan wordt er gedweild. Maar vandaag horen we de orkesten hopelijk toch ook al in Utrecht te zwakken.
18: Om in vorm te komen, zo is het.
8: Lijkt me geweldig, ja. Zo gauw mogelijk de straat op, denk ik dan. Om Hoogland een beetje wakker te maken. En iedereen in Midden-Nederland. Robert-Jan, tot zometeen, hè, na 19:30 als je op je plekje bent.
18: Tot zo.
8: Komende zondag is het trouwens ook zonnekijkdag. Landelijke zonnekijkdag. En wij nemen zometeen een kijkje bij de Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio en UT.

0: Bente 321 en vandaag maak je ook weer kennis met een nieuwe nationale nieuwe waffel. Morgen krijgt ze nog een extra duwtje in de rug. Bente, 7:15, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, de Utrecht City Walk gaat eraan komen. We gaan het er zometeen over hebben en ook over wandelen. Hartstikke leuk om dat te gaan doen van het weekend. En we hebben er een mooie vraag voor je opgesteld op onze Facebookpagina. Kun je lekker antwoord op geven en ook via WhatsApp reageren via de RTV Utrecht app. Als ik het heb over zondag, dan heb ik het echt over zondag, want dan staat de zon letterlijk in de schijnwerpers. Het is namelijk landelijke zonnekijkdag. En bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht kun je echt op bijzondere manieren naar de zon kijken. Dat kan altijd al, maar ik wil er toch even wat meer over weten. Bijzondere verschijnselen van de zon. Hoe gaan we dat bekijken? Nu door de ogen van Matthijs Kuiper van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijken naar de zon in het algemeen, hè? Dat is natuurlijk niet te doen. Dat moet je niet doen, wordt toch altijd gezegd?
1: Nee, klopt. Dat is ook niet goed voor je ogen. Maar daarom hebben wij op Zonneborg speciale telescopen met hele grote filters erop. Een soort sterke zonnebril die 99% van het zonlicht wegfilteren. En op die manier kunnen we toch veilig naar de zon kijken.
0: Ja, en de zon wordt zondag letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. De grote ster, ook wel de motor achter het leven op aarde genoemd. Wat doet de zon ook weer eigenlijk voor ons?
1: Nee, absoluut. Ja, de zon is de bron van al het leven op aarde natuurlijk, maar ook eigenlijk bijna van alle energie om ons heen. Die is allemaal terug te leiden naar de zon. Zelfs als je straks naar je werk fietst op het broodje kaas wat je misschien gegeten hebt. Het brood is gemaakt van graan dat groeit door energie van de zon op te nemen. Maar ook de kaas die via de melk van de koe, via het gras dat die koe gegeten heeft, is ook weer... daar zit ook weer zonne-energie in gevangen, zeg maar. Dus op die manier... Ja. Is de zon heel erg belangrijk voor ons en dat maakt hem ook zo bijzonder.
0: Ja, zo had ik het nog niet bekeken met een broodje kaas, moet ik je zeggen. Maar dat is wel heel duidelijk, ja. Hey, zondag dus, hè, landelijke zonnekijkdag. Diverse activiteiten, licht even wat toe. Wat is interessant om hoe we naar de zon kijken zondag bij jullie?
1: Speciale lezingen worden er bij ons op Zonneborg gegeven over de zon. Met allerlei leuke proefjes om te laten zien hoe de zon werkt. Dus zo wordt het allemaal heel begrijpelijk gemaakt voor iedereen. Hoe de zon functioneert en hoe die zijn energie aan ons geeft. Daarnaast kunnen ook de creatievelingen onder ons een blauwdruk maken met een kunstwerkje met behulp van zonlicht. En kan er ook bij zonnig weer door verschillende telescopen gekeken worden naar de zon om bijvoorbeeld naar zonnevlekken of uitbarstingen op het oppervlak van de zon te kijken.
0: Mm-hmm. De zon is toch een grote vuurbal trouwens, Matthijs? Ik bedoel, je ziet toch continu, denk ik dan, want ik heb het nog nooit gezien met speciale kijkers zoals bij jullie. Dat zijn toch altijd zonneuitbarstingen, dus vuurzeeën die je kunt zien?
1: Die zijn er inderdaad altijd, maar ja, goed, op een normale dag kun je natuurlijk niet echt naar de zon kijken. Daar heb je die speciale filters voor nodig. Mm-hmm. Dus dat maakt het nog steeds heel erg bijzonder om een keer mee te maken. Juist omdat het iets is wat je normaal niet ziet.
0: En ik las iets over de Super Sunday, zondag hoop ik, Solar Science Show. Wacht even, de Super Sunday Solar Science Show. Je zal toch maar moeite hebben met de S trouwens. Wat is dat voor jullie show? Wat doen jullie dan?
1: Dat is een goede tongbreker, maar dat is een van die speciale lezingen die we aanstaande zondag hebben. Dus wordt het verhaal verteld over de zon. Met tussendoor allerlei proefjes om de werking van de zon zo begrijpbaar mogelijk uit te leggen voor iedereen. Ja. Ook geschikt voor kinderen.
0: Gelukkig, want dat is leuk. Het is echt een familieaangelegenheid om samen naar de zon te gaan kijken. Het lijkt mij sowieso bijzonder. Als je dan kijkt naar de maan, als je het dan zou vergelijken. Matthijs, voor jezelf ook. Wat is nou leuker, wat is interessanter om te zien? De maan of de zon?
1: Ja, die twee zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken.
0: Oh, nee?
1: De maan is ook heel bijzonder om naar te kijken. Normaal zie je dat schijfje aan de hemel staan. Maar kijk je daar door een telescoop doorheen, dan zie je echt de kraters die tientallen kilometers doorsnee hebben met randen die kilometers hoog zijn. Dus dan wordt het echt ineens een wereld die gaat spreken.
0: Uh-huh.
1: Maar juist op de zon zie je dan structuren als zonnevlekken en van die uitbarstingen die 15.000 kilometer groot kunnen zijn, groter dan de hele planeet Aarde.
0: Uh-huh.
1: Dat is in zijn eigen manier ook adembenemend.
0: Ja, en kun je de zon ook horen, heb ik wel eens gehoord?
1: Dat klopt. De zon zet natuurlijk verschillende soorten licht uit. Als wij om ons heen kijken, dan zien wij het zichtbare licht. Dat het van groene planten afstuit of een rood t-shirt wat je aan hebt, noem maar op.
0: Ja?
1: Maar daarnaast zendt de zon ook nog radiostraling uit, wat we niet kunnen zien. Maar met een simpele schotel kun je dat signaal wel opvangen. Een schotel die je ook wel eens op daken van huizen ziet staan om televisie via de satelliet te ontvangen. En met een speciaal apparaatje kunnen we dat signaal omzetten naar een hoorbaar signaal. Op die manier kun je dus naar de zon luisteren. En dat hoor je dan door een, als een pieptoon die steeds harder wordt als je die schotel op de zon richt. En die neemt hem weer af als je hem van de zon africht.
0: Ah ja, en is dat een beetje een krakend geluid dan of zo?
1: Ja, piepend, krakend geluid, want er vindt natuurlijk ook een hoop verstoring plaats. Maar het voordeel ook is dat zichtbaar licht gaat natuurlijk niet zo makkelijk door wolken heen, maar radiosignalen wel. Dus zelfs als het een beetje bewolkt is, kunnen we toch op die manier een beetje naar de zon kijken.
0: Ja, want zondag is het landelijke zonnekijkdag. Wat nu als het heel erg bewolkt is zondag?
1: We zijn helaas overgeleverd aan het weer altijd. Dat hebben we zelf niet in de hand. Maar bijvoorbeeld met dus deze zonneschotel en met onze lezingen is het toch ook daarnaast een hoop te doen en te leren over onze zon.
0: Ja, ja. Dus ook al als de zon minder goed zichtbaar is, dan is er ook een landelijke zonnekijkdag bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht van alles te bekijken. Die lezingen gaan sowieso door, neem ik aan. Dus.
1: Ja. Absoluut, absoluut.
0: Leuk om erover gehoord te hebben. Vanaf hoe laat kunnen we terecht bij Sonneborg?
1: Het museum is vanaf 1:00 middags geopend, aanstaande zondag.
0: Kijk eens aan. Goed om te weten. Hey, fijne zondag alvast voor iedereen natuurlijk. En dankjewel voor je tijd nu, Matthijs.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Matthijs Kuiper van Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Utrecht is wakker.

Lekker terug naar de jaren 70 met de Tremolo's. En Here Comes My Baby. Nou, dat is een feest. 6 minuten voor 19:30 is het geworden. Zometeen het nieuws uit de regio. Sander gaat je... Sorry? Sander, ik heb hier Sander voor mij. Die zegt wandelen, dat vind ik hartstikke leuk. Oh nee, natuurlijk niet. Kasper zometeen met het nieuws uit Midden-Nederland. Houden we 2 namen door elkaar. Ja, wandelen, het is een bijzondere zorg. Morgen is het zover, de Utrecht City Walk die gaat plaatsvinden. Misschien ga je wel meewandelen, maar wat was voor jou een hele leuke wandeling? Nou, Sander zegt, ik vind wandelen altijd heerlijk. Vooral 's morgens vroeg opstaan en dan nog even een ommetje maken. Hartstikke goed. Via WhatsApp kun je reageren en ook via de Facebook van Radio M Utrecht. Marieke had ik al gemeld, maar ik ga het verhaal nog even uitdiepen. Want zij maakt geregeld een rondje en heeft ook een hele mooie tocht gemaakt. Las ik al eventjes. En via WhatsApp, even kijken of ik dat nog tevoorschijn kan toveren. Nee, op dit moment niet meer. Nou, ik ga nog even zoeken en dan komt dat er zometeen wel uit. Aan, zo moet ik zeggen. 6 minuten voor 19:30, zo zei ik al. We gaan

0: Billy Ocean. Uit de film The Jewel of the Nile komt die muziek ook. Vond het een waardeloze film, maar ik hou daar gewoon niet van dat soort films. Maakt niet uit. When the Going Gets Tough, The Tough Get Going is gewoon wel een geweldig nummer uit 1986. Zoals gezegd, Billy Ocean. In de studio, zometeen over 2 minuten uitgebreid, horen we Casper Kooij. Casper, wat heb je in het nieuws?
1: Ik zit naar je koptelefoon te kijken. Is hij nieuw of is het een tweedehandsje?
0: Ik heb alles. Ik heb heel veel oldschool, zeg ik altijd. Dus ook tweedehands. Nee, deze is wel nieuw. Hoezo?
1: Ja, nee, bijna iedereen heeft vorig jaar wel iets gekocht bij de kringloop.
0: Oh ja, nee, dan ben ik koning klant.
1: Oh, echt?
0: Ja, zeker wel. Ja,
1: maar daar komt die koptelefoon toch niet vandaan, toch?
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Toch gaat het met die kringloopwinkels niet zo goed. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Oké.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Waar gewerkt wordt, werkt exact.
5: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Half 8, Radio 1 Utrecht, het nieuws uit de regio nu met Casper. Sorry Casper, jij hebt je nieuws, je gaat beginnen met recyclen, heb ik dat goed?
1: Ja, want kringloopwinkels die staan onder druk, dat zegt de brancheorganisatie in Utrecht. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten, zo wordt er wel meer verkocht, maar personeel en energie zijn ook duurder geworden. En ook krijgen de winkels minder subsidie. Vorig jaar kocht bijna iedereen wel iets bij de kringloop. Een verpleegkundige uit Vianen mag niet langer in de zorg werken. Dat heeft het Tuchcollege bepaald. Hij is verslaafd aan drank en werkte onder invloed. Mogelijk ging het toen mis bij een reanimatie. Ook had hij wat op zijn werk gejat. Hij deed dat 5 jaar geleden. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van in een verkrachtingszaak van een 17-jarig meisje. Dat meisje zou vorig jaar herfst zijn verkracht op een parkeerplek in Nieuwegein. Volgens de rechter was ze niet kwetsbaar. Het Openbaar Ministerie zegt van wel, onder meer door haar leeftijd en alcoholgebruik. En in Soesterberg komen na ruim 30 jaar weer militairen terug in het dorp. Een bataljon van 700 mensen wordt verdeeld over 4 kazernes in de buurt. Ze komen uit Drenthe. En een deel van de inwoners in Soesterberg, ja, die is er wel blij mee.
9: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, wat meer reuring in het dorp.
10: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar 1 supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog 1 bij kwam.
1: Ja, toch zijn er ook inwoners die bang zijn dat de woningmarkt het niet aan kan.
0: Ja, kan me ook wel een beetje bij voorstellen. En ook wel een beetje gek weer dat die militairen weer terug zijn. Het is natuurlijk de vliegbasis altijd geweest over de Amerikanen die er zaten.
1: Ja, zeker, daarom. Ja, precies.
0: Dus wel een beeld wat je weer terugkrijgt dan. Ja. Back to the 80s in dit geval.
1: Zo. Dan nog het weer. Het is droog. Vandaag zon, stapelwolken, maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde, alleen zonder die wolken en een graadje warmer.
0: Casper, dankjewel.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl. Yes!
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Utrecht is wakker met Bob van

0: Hollies. De Hollies en Basstop op Radio M Utrecht. En wij stoppen ook, want bij een dweilorkest denk je misschien aan schaatswedstrijden in Tialf, Heerenveen. En het bekendste dweilorkest van Nederland is volgens mij toch wel kleintje Pils uit Sassenheim. Maar Hoogland kan er ook wat van. Zondag verandert de Amersfoortse wijk in Dweiland. We gaan ze al horen volgens mij. Meer dan 20 dweilorkesten en blaaskapellen zullen er de lucht laten trillen. We krijgen alvast een voorproefje, want we willen natuurlijk het weekend niet ingaan zonder dat voorproefje. Verslaggever Robert-Jan Boy in Hoogland. Nou, dit klinkt lekker.
1: Ja, ik moet zeggen,

0: wat te worden.
1: En wie is dit?
2: Angela.
1: Angela?
2: Ja.
1: Achternaam?
2: Van Hattem.
1: En wie ben jij?
3: Tijmen.
1: Tijmen.
4: Jury.
1: Jury, slagwerk. Even naar de overkant. Staan de grote tafelen er binnen.
5: Het is bijna niet te verstaan, zeg Robert-Jan. Wat een enorme geluid.
1: Het is bijna niet te verstaan.
5: Nee, precies. Kunnen ze wat zachter spelen?
1: Ik geef met Jolanda. Ja, kom maar even deze kant op, Jolanda. Ja? Oh, dat zou nu ineens op. Het klinkt al fantastisch. Het klinkt zo door dat ik begrijp van Bob, de presentator, dat het moeilijk te verstaan is. Maar daar trekken we ons helemaal niks van aan, natuurlijk.
2: Nee,
1: natuurlijk. Bovendien is nu stil.
2: Ja.
1: Jolanda op zijn saxofoon.
2: Dat klopt, ja.
1: Zeg, wat wonderlijk. Jullie zijn nu bijeengekomen. Ik zag jullie wat rommel in het begin, wat stemmen. En ineens klinkt er wat. Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Ja, nou ja, dat gaat natuurlijk wel jarenlang van repeteren en muziekles aan vooraf.
1: Ja, maar jullie zijn toch nu een gelegenheidsformatie?
2: Wij zijn nu een gelegenheidsformatie. Wij komen allemaal uit verschillende kapellen.
1: Ja.
2: En eigenlijk speciaal voor deze live-uitzending bij elkaar gekomen.
1: Wat voor kapellen?
2: Wat voor een kapellen? Blaaskapellen, dweilkapellen.
1: Allemaal in Hoogland?
2: Nee, in Amersfoort.
1: Ja?
2: Deze komen allemaal uit Amersfoort. Ja.
1: Wat is nou eigenlijk een dweilorkest? Want het heet het dweilorkest.
2: Het heet een dweilorkest.
1: Dweilorkest,
2: ja.
1: Dit ook, hè?
2: Ja,
1: toch?
2: Dit is ook een dweilorkest, dat klopt. En dat komt eigenlijk vanuit het zuiden van het land.
1: Ja?
2: Vroeger gingen orkesten van kroeg naar kroeg. En zo is eigenlijk het dweil ontstaan.
1: Maar wat is dan het dweileffect?
2: Het dweileffect, dat is het heen en weer gaan van locatie naar locatie.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat je dan onderweg tegenkomt, dat wordt als het ware opgedweild.
2: Dat wordt
1: opgezogen.
2: Ja, dat wordt opgezogen.
1: En weer uitgetoeterd als het ware.
2: Ja.
1: Dus er wordt naar deze manier gewezen. Alle vingers wijzen naar deze manier.
4: Ja. En waarom?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
4: Oh, okay.
1: Kijk, dit is Sjaak, die wees ook.
6: Ja, ik kan heel goed wijzen namelijk.
1: Ja, ja, ja. Maar waarom speel jij in een dweilorkest, Sjaak?
6: Omdat het een prachtig manier van ontspanning is. De vrijheid. Het losjes op straat spelen. Het publiek probeert te vermaken. Je staat recht op je publiek.
1: Ja.
6: Dat
1: ja.
6: Vind ik fantastisch.
1: En je loopt ook rond, hè?
6: Ja, ja, ja, ja, ja. Klopt allemaal.
1: En dan moet je spelen. Dan het publiek is verrast.
6: Ja, je probeert het publiek erbij te betrekken. En dat vind ik ook het mooiste. Dat je niet je partijtje gewoon alleen staat te spelen voor jezelf. Mm-hmm. En het publiek mag luisteren. Maar het is juist leuk om het publiek enthousiast te maken. Mee te krijgen met lallen. Zingen.
1: Lallen. Ja.
6: Gewoon lekker meelallen, zingen, dansen. Maakt niet uit. Als je maar meekrijgt.
1: Ja. Ja, ik zei net al om 6:30 in de uitzending van je kleintje Pils. Wel bekend, neem ik aan.
6: Ja, wel
1: uit
6: bekend. Ja. Ja, klopt.
1: Altijd in Tielf, bij de schaatswedstrijden gaat dat allemaal tekeer.
6: Ja, niet meer. Proberen ook het publiek mee te krijgen.
1: Doen jullie ook zoiets?
6: Ja, we proberen wel natuurlijk allemaal. Ja.
4: Het leuke is dat je op verschillende evenementen speelt. Hè? Mm. Van het carnaval tot aan een lokaal feestje.
1: Mm.
4: Of dat je een festival doet met meer dan 350 muzikanten.
1: Kijk,
4: dat is natuurlijk veel leuker.
1: Als het maar feestelijk is.
4: Als het maar feestelijk is.
1: De serieuze, dat zit er wat minder in bij het wijlorkest.
4: Dat doen we zo weer, maar doen we maandag ook weer. Hè?
1: Maandag al, ja, als het werk weer begint.
4: Precies.
1: Zeg, jullie zijn nog verder elkaar aan het aftasten op de een of andere manier?
4: Ja.
0: Au!
1: Ja, ik wou net zeggen, hoe gaat dat? Maar dat kan pijn doen.
0: Ja, het begint te komen.
1: Dat mag schuren, dat mag
0: pijn
1: doen.
0: Ja, het begint te komen.
1: Dan is de toon des te mooier.
0: Ja,
1: wellicht.
0: Ja, dank u wel.
1: Ik zou zeggen, ga lekker verder. We komen straks nog uitgebreid terug. Maar zet hem er even aan de mond. En maak er wat moois van.
4: Maak er wat moois van.
1: En zometeen, Bob, gaan wij de straat op, inderdaad. Want Hoogland moet natuurlijk volkomen wakker worden.
5: Dat lijkt me geweldig. Nou, dat gaan we dan meemaken. Ook op de radio hier in Utrecht. Het is wakker op Radio M Utrecht. Nou, nog even kijken. Wil nog even een klein stukje horen dan? Geweldig.
7: Utrecht is

Miles Smith en Nile Horan in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 7:15 geworden met de groet uit Hooiwersda. Ik vind het een mooie plaatsnaam trouwens. Ja. Daar zijn de chauffeur. Hooiwersda moet ik natuurlijk zeggen, dat weet ik kwalijk. Daar zijn de mannen die onderweg zijn voor het Nederlands transport. Martien en Danny, even veel plezier mannen daar. En leuk jullie te horen en leuk dat jullie het hadden over Kleintje Pils. En Martien schrijft, dat is uit mijn geboortedorp, Kleintje Pils. Daar hadden we het even over. Dweilorkest, dat altijd speelt in Tialf in Heerenveen. We gaan meer horen over de Dweilorkesten, want zondag is het zover in Hoogland. Eerder al, een wandeling die je nooit zal vergeten als je morgen meedoet met de Utrecht City Walk. Die wordt voor het eerst georganiseerd. En sowieso gaan we het hebben over wandelen, want dat is hartstikke lekker natuurlijk. En vooral als het lekker weer is, denk ik dan. Veel reacties erop. Wat is een mooie wandeling die je ooit hebt gemaakt? Ik noemde al even eerder haar naam. Marieke, die zegt, we zijn een keer op Kreta geweest. En we hebben toen een kloofwandeling gemaakt van zo'n 4 uur. Ik heb er wel eens over gelezen. Ik ben er ook wel geweest, maar ik heb die toch nooit gemaakt. Zo'n Maria-kloof of zo, iets in die geest. Het was in elk geval, zegt Marieke, indrukwekkend. Het laatste stukje ging over een zonovergoten paar honderd meier. En toen nog een lange trap om op een, in een restaurantje te eindigen. Wauw. Mijn man had het laatste stukje in zijn tempo gedaan. En alvast drinken en een schaaltje olijven besteld. Hoe lekker is dat, zegt. Nou, dat was een mooie verrassing toen je aankwam, Marieke. Leuk om dit zo te lezen. Henny zegt, mijn leukste wandeling is toch altijd dat met mijn hondje Rico. Altijd gezellig om met hem te wandelen. Een fijne uitzending en iedereen alvast een heel lekker weekend toegewenst. Nou, kijk aan. En in de Facebookgroep van Radio M Utrecht kun je je melden. Maar ook via WhatsApp, bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. Even WhatsApp en met mij. Mijn bijzondere wandeling, zo schrijft Riekje, dat waren toch wel de nachten van de vluchteling. Samen met mijn lieve man Sander. Zie je, ik roemde die naam al even straks. Sander en Riekje, 2 keer Rotterdam, Den Haag en 1 keer rond Utrecht en 1 keer rond Amsterdam. De nacht van de vluchteling. Goed doel en bijzonder zo in de nacht. En een lieve groet van Riekje. Uit Hilversum vandaan. Dankjewel, Riekje. Meer reacties? Kom dan maar mee. We zijn benieuwd naar jouw wandelervaring. Kan hier op Facebook van Radio M Utrecht. Of rechtstreeks op de Facebookpagina waar al veel meer reacties staan. Zometeen het. Nou, ik denk dat het wel tijd wordt voor een mooi weeroverzicht van Greta Spannenburg. Maar eerst muziek van Freda Payne.

0: Fred Appeen en de Band of Gold in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zo, Grieta Spallenburg is er weer, mensen. Goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Want je was er voorgaande uur er ook bij. We gaan wat uitgebreider in op het weekend. En zometeen ook over volgende week misschien wel even voor uitblikken, daarover praten. Mm-hmm. Laten we eerst maar met de dag van vandaag beginnen. Zeg, die zon had het niet echt moeilijk vanmorgen, volgens mij.
1: Nee, die is blakend tevoorschijn gekomen met overal blauwe luchten. Is nu ook nog zo, voor zover ik dat kan zien. Je ziet dat Zeeland met wat wolkenvelden te maken heeft. En het noordoosten van het land heeft ook met wat wolkenvelden te maken. En wij zitten daar heel netjes tussenin. Ik denk wel dat er wat wolken gaan ontstaan. Later vanochtend en vanmiddag. Meer stapelwolken. Stapelwolken.
0: Ja.
1: Die, ja, ik heb het idee, zich niet helemaal gaan uitspreiden over het hele luchtruim. Dus dat je ook nog veel zon daartussendoor overhoudt. Misschien wat wolkensluiers daar ook nog bij. Maar ik denk dat het zonnige weer van nu overgaat vanmiddag op een weerbeeld van zon. En wat stapelwolken, niet al te veel. Het ziet er dus eigenlijk vriendelijk uit. Een westelijk windje daarbij en temperaturen vanmiddag zo'n 21 tot 23 graden. Beetje 21 graden in de regio's, meer bij Zuid-Holland en 23 graden op de plekken meer richting de Lek of richting Gelderland.
0: Nou, met die bewolking moet ik ook denken dat het een kans is op een spettertje regen, of is die kans superklein dan wel niet?
1: Ja, ik denk dat die er niet is. Nee, ik hou hem op gewoon helemaal droog. Het is vooral het noorden van het land waar een spettertje zou kunnen vallen, maar bij ons, ja, ook die stapelwolk, die stoot zijn hoofd tegen een zogeheten inversie. Die kan helemaal niet zo hoog uitgroeien om een bui te veroorzaken. Dus een droge dag, een westelijk windje en beschaafde temperaturen eigenlijk, hè?
0: Een dag waarop je nog wat kunt doen, zeg maar.
1: Ja, een dag waarop je wat kan doen. Ja, je kunt erop uit. En zon is natuurlijk wel sterk. Dat hebben we natuurlijk begin juli. Maar een heel vriendelijk zomers weerbeeld voor ons.
0: Deze vrijdag, ik denk dat vorige week vrijdag hadden we die heetste vrijdag, hè?
1: Zo, toen hebben we de hele dag binnen gezeten.
0: Ja?
1: Ja, ik wilde er op een gegeven moment wel uit. Maar ondertussen was het 7, 38 graden. Ja. En dat op zich kan dan nog wel. Maar omdat de luchtvochtigheid toen zo hoog was. Ja, ik stapte een paar passen naar buiten. Ik denk, ik ga toch even een rondje lopen. Maar ik denk, nou, nee, ik kreeg zulke zweetuitbarstingen. Ja. Nou, dat het allemaal niet meer lekker was.
0: Veel mensen hebben het toch binnen het als meest verkoelend ervaren. Of minst hete, zeg maar. Denk ik.
1: Ja, maar je voelt je wel heel erg opgesloten op zo'n moment. Dat is heel raar. Ja. Een rare gewaarwording, vond ik het. Ik weet niet hoe jij het heb ervaren, maar...
0: Ja, ook zo. Ja, ik was met een kleine verhuizing bezig. Dus ik heb wat buiten gestaan, ook met inderdaad 33 graden op een gegeven moment. Ik denk dat het wel warmer geweest is, 38 of zo. Maar het gaf een heel warm gevoel. En de mannen die mij aan het helpen waren, ja, of beter gezegd, ik hielp de mannen een handje mee om een beetje wat tempo erin te houden. Want ja, het was zo warm inderdaad.
1: Dus, je hebt staan wapperen met een waaier.
0: Wat dozen tillen, Grieta.
1: En dingen moeten, op een gegeven moment gaan dingen gewoon door, weet je wel. Ja, dat is ook logisch, alleen je moet je tempo inderdaad een beetje aanpassen.
0: Nou, een petje aan voor diegenen die wel moesten werken, hè, want het was natuurlijk code rood, hè, zoals er gezegd werd. Het was gewoon ontzettend warm.
1: Ja, maar heel veel banen gaan gewoon door, hè. Dat is wel code rood. Ik heb soms het idee dat de mensen die dan daar rekening mee houden, dat die op zich al een vrij rustige baan hebben. Terwijl heel veel banen buiten of in de zorg, die kunnen mensen niet stoppen. Dat vind ik wel is lastig.
0: Nee, ik vond het ook helemaal niet erg om hier in de studio te zitten.
1: Nee,
0: hè? Maar goed. Hey, vrijdag vandaag dus. Voor ons ligt het weekend. Hoe gaat

0: Ja.
1: Het weekend heeft voor ons westelijke winden, dus winden vanaf de Noordzee. Dus mensen die hittehater zijn, die zijn sowieso blij, want dat is een redelijk verkoelend weerbeeld. Boven de Noordzee liggen tamelijk veel wolkenvelden die ook wel af en toe voorbij zullen schuiven. Nou, denk ik dat de meeste bewolking steeds boven de noordelijke delen van het land gaat liggen en minder boven ons, maar af en toe wat wolkenvelden. Ik denk morgen dat er flink wat ruimte is voor de zon. In de ochtend een paar wolken, die lossen dan weer op. Dan krijg je in de loop van de middag een paar stapelwolken, 23 graden. Nou, eigenlijk een prima puike dag. En zondag, dan komt er waarschijnlijk iets meer bewolking. De wind is iets meer west-noordwest, dus iets meer Noordzee-invloed. En dan kan de bewolking toch wel enige tijd de boventoon voeren. Mm-hmm. Maar ook dan temperaturen op veel plekken van 23 graden. Misschien dan een spetterbuitje op de zondag. Het kan zomaar zijn dat die Noordzee-bewolking toch net dik genoeg is om daar een beetje regen uit te trekken. Ja. Maar ja, dan moet je... Ja, ik zou bijna zeggen, je moet bijna geluk hebben om die regen bij op te vangen. Ja, maar het kan wel. Ja.
0: In Midden-Nederland zijn er nog geen vakanties. Wel in de aantocht over een paar weken. Noord-Nederland krijgt wel vakantie. Er komen mensen deze kant ook op. Hoe zijn de verwachtingen voor de komende week? De eerste paar dagen in elk geval. Even heel kort hoor.
1: Ja, de eerste paar dagen nog van die Noordzeebewolking. Dus wolkenvelden, zonneschijn en bescheiden, fraaie zomertemperaturen. Voor sommigen te kil, de anderen weer te warm. En daarna zitten we nog steeds te kijken naar Frankrijk. Wat gebeurt er met de hitte die daar ontstaat? En gaat dat hittebastion aan het eind van volgende week weer op de wandel naar ons toe? Of valt het mee? Dat is nu eigenlijk de focus.
0: Oké, dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe zich dat bij ons gaat manifesteren.
1: Nee, het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar het risico blijft in alle kaarten zitten dat later volgende week behoorlijk heet wordt.
0: Dan weer terug naar vandaag, want we hebben nog een weerspreuk van je te goed. Tenminste, als jij een beetje bent gaan kijken in de kast, in de boeken. En,
1: ik heb inderdaad het boek erbij gepakt. Ja? Valt uit elkaar, er zitten allemaal losse bladeren in. Dus ik heb één blaadje in mijn hand.
0: Welke pagina is dat? Pagina 622?
1: Pagina 281. Het is een dik boek.
0: Ja, inderdaad, ja. Vertel.
1: Vliegt de zwaluw hoog, dan blijft het droog. Vliegt ze laag over de weide, verwacht ze regen aan haar zijde.
0: Lekker, ja, leuk.
1: Van het oude boek.
0: Goed zo. Dankjewel, geniet dat zo meteen.
1: Tot zo.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
8: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
7: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodoor Bert de Smit.
9: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
7: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is Radio M Utrecht. Casper, bij mij in de studio. Goedemorgen, Casper.
11: Goedemorgen.
10: Met het nieuws uit Midden-Nederland.
11: 2 mannen zijn veroordeeld voor mensenhandel en het maken van kinderporno met een minderjarig meisje in Lunetten 3 jaar geleden. 180 dagen cel kregen ze, maar ze hoeven de bak niet in, want de zaak duurde te lang. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, blijkt uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht. We zijn anders over de dood gaan denken. En de allerlaatste zomergast is een Utrechter, namelijk psychiater Jim van Os van het UMC. Meer erover over een half uur.
10: Tot zo.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: De zomer vuur je bij ons.
19: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Ik wandel heel even door de uitzending heen, door dit uur, de derde uur van Utrecht is wakker met je. Want morgen is de eerste Utrecht City Walk. Heb je wel eens een lekkere wandeling gemaakt? Of wat is de wandeling die je echt is bijgebleven? Was het er in het buitenland, gewoon in Nederland? Was dat een simpele wandeling met de hond? Of, nou ja, we willen er graag over horen van je. En dat kan via Radio M Utrecht op Facebook of via WhatsApp. En dat kan ook heel makkelijk via de RTV Utrecht app. Even reageren, kom je gelijk hier in de studio binnen. En dan kan ik eens even kijken wat je, nou ja, wat je ondernomen hebt. Met elkaar of alleen of zo. Kan ook Santiago de Compostela geweest zijn. Bijvoorbeeld zo'n lange tocht met een goed doel. Ik ben benieuwd. Dus laat me weten. Facebook, Radio M Utrecht. Je wandeling. Of via de RTV Utrecht app. En zondag is het zover. Dan komen er heel wat dweilorkesten op straat die zich laten horen. Toeten en blazen en blaaskapellen en zo in Hoogland in Amersfoort. En vanmorgen krijgen we al de nodige voorproeven. Sterker nog, luister mee.
21: Ja, moet je eens even horen. Dit is nog maar een gelegenheidsformatie. Zometeen gaan we de straat op. Nu zitten we nog in...

0: En dat is een... Wat is... Oh, geweldig dit. Geweldig. Hoe groot is die toeter, Robert-Jan? Want het is een flinke toeter, hè?
1: Dat is een sousafoon. Die een is sousafoon. Ontzettend groot. Daar pas jij helemaal in. maar goed, we gaan zo meteen naar buiten toe... en dan gaan we de buurt onveilig maken.
0: Oké, luister nog even een stukje mee. Dat wil je niet missen. Je hoort er zometeen meer over. Hoogland in het teken van blaaskapellen en, nou ja, dweilorkesten. Zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. En ja, die oude piano die staat hier ook nog steeds in de studio. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer.

0: It's the time of the season. Het is zomer. En zomer vier bij ons. Radio M Utrecht, 14 over 8 is het inmiddels geworden. Wij gaan weer naar Hoogland. En Hoogland zelf gaat via Radio M kennis maken. En anders in de straten wel. Met het Dweilorkest Dweiland. Want komende zondag is het zover. En we krijgen vandaag echt heel wat voorproefjes. 20 dweilorkesten en blaaskapellen die laten de lucht trillen. Robert Jan, mooi zijn microfoon. Die trilt ook.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want het gezelschap is naar buiten gegaan. We zijn nu vlakbij een rotonde en een soort winkelstraat.

0: blazen. Jolanda, Jolanda.
1: Ja.
0: Het klinkt allemaal zo golvend.
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, kijk, wat een rust meteen weer, zeg. Hey, goedemorgen.
1: Ja? Goedemorgen.
0: Maar het klinkt allemaal of u het allemaal geoefend hebben, maar dat is helemaal niet zo, hè?
1: Nee, wij zijn op dit moment eventjes een gelegenheidsdweilbandje.
0: Ja.
1: Ook omdat het natuurlijk heel erg vroeg is.
0: Ze gaan maar door.
1: Ja, ze gaan maar door. Ja, ze weten niet van ophouden. Ja. En dus wij, hartstikke leuk zo, toch?
0: Welke samenstelling heeft een dweil?

0: Ja.
1: Maar dat mag je zo uitbreiden als je zelf wilt?
0: Ja, over het algemeen wel. Ja.
1: Is er niet, zit er geen eisen aan of zo?
0: Nee hoor, nee. Als je maar kan spelen en er plezier in hebt, dat is het belangrijkste.
1: We staan nu hier bij de Rotonde en de Winkelstraat van Hoog.

0: om je lichaam. Waarom speel je dit instrument?
1: Ik wou vroeger altijd al de bas spelen. De bas tuba. Ja. Als klein jochie hield ik al van de lage noten. Nou, nu mag ik dit spelen.
0: Maar waarom hou jij van de lage noten? Kun je dat uitleggen voor het grote publiek?
1: Nou, gewoon, het is lekker toeteren. Ik leid het orkest samen met het slagwerk. Samen met de trommels.
0: Ja.
1: En dat is het leukste wat er is. Gewoon het publiek meenemen. Heerlijk.
0: Je vormt de basis. Kijk, in de tussentijd de reacties van een mevrouw. Kijk, goedemorgen mevrouw.
2: Goedemorgen.
0: U komt hier vers aan.
2: Ja, ik kom
0: heel serieus.
2: Ja, heel serieus.
0: En ineens ziet u dit.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er dan met u?
2: Ja, helemaal vrolijk.
0: Ja.
2: Natuurlijk. Lekker gaan sporten nu.
0: Ja. Ja. Kijk, dit is speciaal voor u.
2: Ja.
0: Bent u jarig vandaag?
2: Nee.
0: Nou, toch van harte gefeliciteerd.
2: Dank u.
0: Bob, dit gaat er wel eventjes door. We komen zo meteen nog een keer terug. Want we willen natuurlijk nog veel meer weten. Want er worden hier tevens wedstrijden gehouden zondag. Nou ja, wat dat dan weer inhoudt.
3: Oh, kijk.
0: Het is te gek. Het is te gek.
3: Gaan we meer van horen. Ja, voor alle mensen die dit nu horen die jarig zijn... of iemand kennen die jarig is. Gefeliciteerd. Tot zover. Voor dit moment. Het is 8:45 geworden. Zometeen weer live vanuit Hoogland. Verslaggever Robert Jan Boy. En dit is Bluff en Nielson.
4: Utrecht is wakker.
3: Goedemorgen. Oh.

0: gewoon zo'n lekkere klassieker, deze van Stevie Wonder. Uit 1977, I Wish. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 8:54 geworden. En ja, Casper zit weer bij mij in de studio. Vaak sta jij, je wil nu graag zitten, hè?
1: Ja, ik zit graag, ja.
0: We hebben het niet over plassen, hè? We hebben het over staan in de studio voor de microfoon. Jij gaat het wel over plassen hebben, zo?
1: Zeker. Het waterbedrijf ziet precies wanneer veel mensen naar de wc gaan. En tijdens het WK zien ze daar een nieuwe piek.
0: Oké, nou, we gaan er meer over horen. Zo meteen om 7:30 in het regionieuws hier bij Radio M Utrecht. Met nu...

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij ruikte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht en het nieuws uit Midden-Nederland van 8:30. Met Casper begint met 2 mannen die veroordeeld zijn voor mensenhandel.
10: En ook voor het maken van kinderporno met een minderjarig meisje. Dat gebeurde 3 jaar geleden in Lunetten. Ze kregen 180 dagen cel, maar hoeven niet vast te zitten. De zaak duurde lang. Wel krijgen ze een taakstraf en duizenden euro schadevergoeding moet betaald worden. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, blijkt uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht. We zijn anders over de dood gaan denken. Dat komt ook door vergrijzing en de druk op de zorg. Het aantal meldingen ligt nu boven de 10.000 per jaar. In IJsselstein zijn 2 auto's op elkaar gebotst gisteravond. Een witte en een zwarte. Die witte sloeg af, de zwarte botste, die had moeten wachten. Een automobilist zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. En dit WK is anders dan anders. En dat merken ze ook bij het Utrechts waterbedrijf. Zo zijn de drinkpauzes tijdens de wedstrijden. En dat zien ze dus bij Vitens.
11: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
10: Ja, toch gaan de meeste mensen na de wedstrijd naar de wc.
9: Die houden er nog even op, die willen echt die spanning erin houden.
10: Precies.
9: Moet je voorstellen dat je zoveel spanning hebt dat je bijna knapt, zeg maar. Ja, dan kun je toch beter die plaspauze gebruiken. Die vol, ja. Althans, eerder inlossen. Ander nieuws?
10: Ja, nog eentje nog. De allerlaatste zomergast. Dat is een Utrechter, namelijk psychiater Jim van Os van het UMC. Hij is bekend om zijn kritiek op zijn vak. TV-programma Zomergasten stopt na dit seizoen na jaren van dalende kijkcijfers. Dit en meer op rtvutrecht.nl en ook in onze app natuurlijk. Nog het weer, het is droog. Vandaag zon, stapelwolken, maximaal 23 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde, alleen zonder de wolken en een graadje warmer.
9: Oh ja, in de studio is een lekkere temperatuur, dus kom jij straks weer helemaal 9:30.
10: Lekker afkoelen, ja.
9: Oké, okay, tot zometeen. Casper Kooij, dankjewel. Dan verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. En dat gaat over de A12 als eerste van Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten Oost en Knoopend Oude Rijn. Ongeluk heeft er plaatsgevonden, dan wel een auto met pech. De bergingswerkzaamheden vinden nu plaats. Rechterreis ook is dicht. 10 minuten extra reistijd. Arnhem-Den Haag dus tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn. En natuurlijk is de A27 op een gegeven moment dicht bij Knoopend Everdingen naar het zuiden. Vice versa ook trouwens. A27 Utrecht-Gorkum. Tot die tijd tussen Nieuwegein en Everdingen heb je 4 à 5 minuten extra reistijd nodig.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: maakt deze mannen. Ja, en over muziek gesproken, je zit goed bij Radio M Utrecht met zometeen natuurlijk de hits uit Holland. Pieter is er zometeen vanaf 9 uur, dus dat was een hele gezellige muzikale ochtend. Maar ja, over muziek gesproken, Hoogland wordt vanmorgen wakker met diverse dweil... ja, orkestgeluiden, blaaskapellen, alles bij elkaar. En dat doe je bij Radio M Utrecht vanmorgen, ook op deze vrijdag de 3e. Zondag is het zover, dan maakt Hoogland echt zich op voor een groot dweiland, zeg maar. Met al die dweilorkesten en blaaskapellen bij elkaar. Robert-Jan, met een microfoon bij de mannen en de vrouwen.
1: Ja, het gebeurt allemaal in het centrum van Hoogland. Bij de rotonde, bij de Hamseweg, de Winkelstraat. En dan, nou ja, dan wordt er ook wat afgelopen volgens mij. In ieder geval loop ik nu achter het gezelschap aan. Ze lopen een beetje informatie. Waar de rit naartoe gaat, weet ik niet. Deze mevrouw woont hier in de buurt.
2: Ja, ik
1: heeft heel veel gehoord al vanochtend, hè?
2: Ja, dit waren al vroeg aan het spelen.
1: Wat vindt u ervan?
2: Ik vind het hartstikke gezellig.
1: Ja.
2: Het geeft wel een smeertje. Ja.
1: Ook in de vroege ochtend, hè?
2: Ook al in de vroege ochtend. We moeten toch vroeg op.
1: U gaat wat beleven zondag.
2: We gaan zeker wat beleven. Ja, leuk. Gezellig.
1: Ja, ik ga even een beetje naar voren toe. Want begrijp, het dweilorkest, dat moet het publiek grijpen. Jolanda hier op de saxofoon.
2: Ja.
1: Wil net gaan blazen.
2: Wil net gaan blazen.

0: terwijl Jordi hier op de trommel bezig is, hoorde ik net Tijmen al.
1: Zegt u?
0: Sousafoon, dat hij de basis legt voor alles voor dit gezelschap.
1: Inderdaad.
0: Pas op, dus wat, dit is het moment. Deze mensen moeten gegrepen worden. Eens kijken wat er nu gaat gebeuren.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Ja? Het gezelschap stopt hier. Voor de mevrouw. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: Waarom bent u hier?
2: Oh, wij gaan op vakantie.
0: Wat zegt u?
2: Wij gaan op vakantie.
0: En wat zegt u hiervan?
2: Ja, gezellig. Zondag, hè?
0: Ja, het is een dweilorkest. Het publiek moet gegrepen worden.
2: Oh, oké. Okay. Ja, wij zijn er niet. We zijn op vakantie.
0: Hoe kan dat nou?
2: Ja, dat is jammer.
0: Dit is Angela.
3: Hallo.
0: Het ziet er toch tamelijk serieus uit allemaal.
3: Ziet het er serieus uit?
0: Ja, ja, ja, maar toch tegelijkertijd wil je wel die kwaliteit hebben, hè?
3: Nou, gewoon lekker muziek maken. Ja. Dat is het belangrijkste, toch?
0: Hebben jullie allemaal les?
3: Allemaal les of gehad?
0: Ja.
3: Ja, ik ben klaar met les, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar ik leer nog...

0: plezier hebt.
1: En uitstraling. En wat versta je onder uitstraling?
0: Dat je... Ja, dat oog is heel belangrijk. Ik vind oog meestal nog belangrijker dan de muziek.
1: Ja.
0: Het gaat om wat je laat zien.
1: Dat je blijft kijken of dat je een startpakje aan hebt of zo.
0: Dat mensen echt gaan kijken. En niet staan te ouwehoeren met elkaar. En dan jij je rieltje afdraait. Ja. Maar dat ze echt serieus gaan kijken. Omdat ze het heel leuk vinden. Of meezingen, meelallen. Dus, ja.
1: Meelallen.
0: Ja. Ja. Want niemand kent alle teksten natuurlijk gelijk.

0: Dus het is heel divers. Dus ja. Ik zou zeggen, kom gewoon kijken en kijk wat je smaak is als publiek zijn. Ja,
1: ja, hoe laat gaat het beginnen eigenlijk? Zondag?
0: 12 uur.
1: 12 uur?
0: Ja, ja, ja, de half 1 beginnen geloof ik de blaaskapellen. Maar daarvoor is er denk ik al de braderie op gestart.
1: Dus. Ja, dat lijkt mij het mooie in deze tijd.

0: Oh, daar komt de bus aan. We kunnen de bus in. We kunnen... Oh, ze stoppen ze net. Ik denk, we kunnen de bus in. Niet te geloven.
1: Goed, de clown met z'n allen.
2: Hoogland, laat van zich horen. Vanmorgen al in Utrecht is wakker met dit dweilorkest. En zondag zijn er een stuk of 20 dweilorkesten en blaaskapellen die van zich laten horen. In Hoogland, daar moet je zijn vanaf een uur of 12. Zometeen gaan we wandelen, want de Utrecht City Walk vindt morgen voor het eerst plaats. En wie wandel je mee?
3: Kennst du die momenten?
2: Met ons?
3: Wenn gestern nicht mehr zählt.
2: Natuurlijk.
3: Wenn wir das

En in de Viesje op Radio M Utrecht. Ja, 14 minuten voor 9 uur. Morgen vindt hij plaats voor de allereerste keer in Utrecht. De Utrecht City Marathon zou je bijna willen denken. Ja, voor sommigen wel, maar het is gelukkig niet zo warm. Morgen voor het eerst is de Utrecht City Walk een feit. En misschien ga je er wel aan deelnemen. Maar wat is jouw allerleukste wandeltocht? Daar zijn we wel naar op zoek wat dat betreft. Dus laat eens even weten aan ons. Radio M Utrecht praat er graag met je over door. Facebook, al veel reactie. Ook natuurlijk via de app, via de RTV Utrecht app. Kun je even WhatsAppen met mij en met Aart vanmiddag bij Utrecht Komt Thuis. Praten we graag ook door over het wandelen. Corrie zegt, ik heb het Pieterpad en het Utrechtpad gelopen en mijn man naar Santiago de Compostela. Daar had ik het vanmorgen eerder over. Geweldig zeg. Leuk om te lezen, Corrie, dank je wel. Nou, leuke vraag hoor, Johanna zegt dat. Wij houden van wandelen, het liefst in de bergen, maar in 2004 maakten we een campertocht door de Rocky Mountains van Canada. Geweldig. Onze start was in Calgary. De eerste dag kwamen we in Lake Louise aan. En een vrij groot meer, dat geloof ik graag, ja, waar je omheen kon lopen. En je kwam hoog in de bergen terecht tot aan de gletsjers aan toe, waar je in een hut iets kon drinken. Een onvergetelijke wandeltocht. Kijk, fantastisch. Marco Vlieger die zegt Ulapool Hill. Zo mag ik het volgens mij uitspreken. Het is in Schotland. Het blijft prachtig. En als je dan wilt kijken op de Facebookpagina naar die foto, ja, dan word je er helemaal verliefd op, volgens mij. En Hans die zegt, mijn mooiste wandelervaring is de laatste dag van de Vierdaagse Nijmegen. Als militaire eenheid liepen we achter de luchtmachtkapel, kijk eens aan, net zoiets als wat we net hoorden in Hoogland, over de hele breedte van de Via Gladiola Nijmegen. Zo kwamen we binnen en je kreeg van wildvreemde mensen de gladiolen. Nou, op zo'n moment ben je al die vermoeidheid, dus na 4 keer 40 kilometer met 10 kilo bagage, bepakking, helemaal kwijt. Hans, dankjewel voor je reactie. Zo. Nou, nog veel meer reacties zijn te vinden al op Facebook. Jouw reactie staat er nog niet bij. Doe het even. Facebook, Radio M Utrecht. Of reageer even via de RTV Utrecht app. Want bijzondere wandelingen.

0: zo blij dat er ooit elektriciteit is uitgevonden. Uitgevonden tussen aanhalingstekens. Anders hadden we nooit ILO kunnen horen. The Electric Light Orchestra. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8 minuten voor 9 uur. Meer muziek in de Nederlandse taal. En ook wel in het Engels. En misschien ook wel in een andere taal. Dat kan zo meteen met de hits uit Holland. Dus muziek van Nederlandse bodem vanaf 9 uur bij Radio M Utrecht met Pieter. En nu alle ruimte. Nou, in een paar minuten tijd moet het toch wel lukken. Giet, hou iets over
1: zeker.
0: Het weer van vandaag en de komende dagen of wel het weekend
1: uiteraard,
0: te
1: gaat
0: vertellen.
1: Uiteraard, zeker lukken. Ja, zeker lukken. En het is nu op dit moment 18 graden. De eerste kleine stapelwolkjes zijn ontstaan, zo her en der. Maar zon is de bovenliggende partij. Lijkt dat ook te blijven. Ik denk dat die stapelwolken niet het hele luchtruim gaan vol boetseren.
0: Nee?
1: Maar dat je een leuke afwisseling krijgt van zon, wat stapelwolken, het blijft droog. Westelijk windje, dat gaat langzaam opsteken. Die is nu zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Hij zwelt nog langzaam een beetje aan naar windkracht 3, 4. En dan komen we vanmiddag op een hele vriendelijke, hele schappelijke 21 tot 23 graden.
0: Nou, als we dat in het weekend dan ook hebben, dan hebben we een heel mooi weekend qua temperatuur dan. Hoe ziet dat er verder uit?
1: Qua temperaturen zit het goed. Ongeveer op die 21 tot 23 graden. En met aanhoudend een westelijke wind. En steeds zie je hem dan, of voel je hem in de loop van avond wegzakken. En in de ochtend steekt hij weer op. Een beetje zo'n ritme van 's nachts wind stil, 's ochtends wind stil. En dan begint hij op te steken en dan daalt hij weer af. En geleidelijk aan wat meer bewolking. Vandaag valt het met die wolkenvelden heel erg mee. Wat stapelwolkjes. Maar morgen en zeker zondag, dan drijft er toch vrij veel Noordzeebewolking ook over ons heen. Dus dan wordt de bewolking echt wel de overheersende partij, zeg maar. En daar zou dan lokaal een licht buitje of een klein...

0: een beetje regen uit kunnen vallen. Dus het is niet helemaal droog, maar om nou te zeggen nat en een stevige bui, dat is ook weer niet aan de orde.
1: Nee, nee.
0: Dus ja, wat bescheiden. Voor veel mensen denk ik prettig weer, waarbij als dat lichte regenbuitje passeert, dat enkele buitje, dan kun je nog even schuilen.
1: Dat lijkt me wel, ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, die paraplu moet je dan even bij de hand houden, of je gaat even schuilen of zo.
0: Ja, ja. Even schuilen. Het zal weinig voorstellen. De meeste neerslag, wat regen, zit meer in Friesland, Groningen, Drenthe, daar is het iets actiever.
1: Ja.
0: Het heeft allemaal weinig om het lijf, maar goed ook.
1: Ja?
0: Want, of nee, het moet eigenlijk wat meer zijn, want eind volgende week wordt het droog en warm.
1: Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Voor de natuur ook een stukje beter, misschien. Ja. Nou ja, we maken er gewoon een feestje van het weekend. En vandaag ook. Gita, dankjewel voor je bijdrage. U te wakken. En tot vanmiddag natuurlijk weer, hè?
0: Ja, ben ik er weer.
1: Dit is cool. En de gang celebration. Ja, schreeuwend van de daken. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, daar luister je naar. Maandag weer vanaf 6 uur met nieuws en actualiteiten. Fijne muziek en leuke onderwerpen. En natuurlijk een hele mooie dag en een prettig weekend geweest. En blijf luisteren zo naar Pieter

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire
11: dit is
10: voorstelling.
11: Is Eemland 1.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
13: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
12: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
14: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
12: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
17: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
18: Het is vrijdag 3 juli. Dit is Eemland Actueel. Een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met in deze uitzending...
19: Vrouwen die aan het hardlopen zijn en worden lastig gevallen. Het is helaas geen uitzondering. We praten er straks over met Sarah Kolpaar. We nemen voorts plaats in het nieuwe stadsbestuur van Amersfoort. Verslaggever Peter de Lange heeft zometeen de namen en rugnummers. En na het weer met Klaas Bijker hebben we nieuws voor de fans van André Hazes. En na de volgende plaat hebben we het over de Oude Eem. Het begin van de rivier lag vroeger een stukje noordelijker dan in Amersfoort. Zaterdag is er een festival op plekken die herinneren aan de Oude Eem. Muzika!
4: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjan

0: Dit nummer komt uit 1987 op het album Tango in the Night. Dan heb ik het natuurlijk over Everything van het dynamische kwartet Fleetwood Mac.
1: De rivier de Eem begint bij de Koppelpoort in de binnenstad van Amersfoort. Maar de eerste kilometers van de rivier liepen vroeger anders dan nu. In de omgeving van die eerste kilometers zijn er restanten van de oude loop van de Eem terug te vinden. Op die locaties vindt dit weekend een festival plaats. En gangmaker en betrokken burger Kai Cullen is een van de organisatoren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De oude Eem, waar liep die ongeveer ten opzichte van wat wij nu als de Eem kennen?
2: Ja, dat is lastig. Er zijn nog restanten te vinden. Er zijn een heleboel verschillende kaarten van terug te vinden. We hebben geprobeerd dat te reconstrueren. Maar die oude Eem heeft een heleboel verschillende lopen gehad. En als je even niet vanaf de Koppelpoort, maar vanaf de brug richting Bunschoten gaat denken, dus van noord naar zuid, dan is eigenlijk het laatste deel van wat wij nu als Eem zien, is eigenlijk een kanaal. En eigenlijk vanaf die plek liep vroeger de rivier, toen nog de Eem of de Amer, liep door een soort moerassig landschap en kronkelde eigenlijk zeg maar ten oosten van de huidige Eem. En eigenlijk op vier plekken is die oude Eem nog goed te zien. Ja. Onder andere achter het ziekenhuis Meander. Daar is archeologisch onderzoek gedaan en is eigenlijk de loop van die oude Eem opnieuw opgegraven. Dus daar kan je hem heel mooi zien. Als je dan een stukje doorloopt richting Koppelpoort, zeg maar, dan hebben we de Schans. Dat is een militair bolwerk, waarin het bolwerk zeg maar ook gebruik gemaakt is van het water van de oude Eem. Maar dat is eigenlijk een vesting geworden.
1: Ja, en dat ligt naast de jachthaven, hè?
2: Ja, net ervoor, zeg maar, vanaf als je denkt vanaf noord naar zuid loopt. Ja. Richting de stad loopt. Ligt net voor de jachthaven. Dat is een vrij groot terrein. Het is een particulier terrein. Dat is een prachtig gebied. Mm-hmm. Dat gaat ook speciaal voor deze middag gaat dat open. Ah. Als je dan weer een stukje verder loopt, dan kom je bij waar het Valleikanaal in de Eem stroomt. We hebben zogenaamd de Bult of de Eemdriehoek. Daar vind je, als je daarvan afloopt, ook weer restanten van die oude Eem. En als je dan weer een stukje verder loopt, kom je in het moerasje. En dat is eigenlijk nog het meest authentieke, nou het heet ook niet voor niks het moerasje, het meest authentieke deel zoals het er ooit vroeger uitgezien zou kunnen hebben.
1: Ja, en daar is trouwens ook nog nieuws over, hè? Over dat het moerasje. Daar loopt een vlonderpad doorheen, maar dat is aan het verzakken en is inmiddels gesloten.
2: Klopt.
1: De wethouder heeft van de week in de raad aangegeven dat het 6 ton gaat kosten om dat eventueel weer te herstellen. Dus daar gaat uw festival niet overheen, maar langs al die routes, al die plekken die u net noemde, daar is wel van alles te beleven. Want wat kunnen we daar komende zaterdag allemaal tegenkomen dan?
2: Nou, we hebben eigenlijk 4 bijzondere plekken. We beginnen bij inderdaad het moerasje. Het vlonderpad is dicht, maar er loopt nog een pad langs. Daar worden op verschillende tijden excursies georganiseerd. Mensen meegenomen door gidsen van de IVN. Die kunnen je alles vertellen over de flora en fauna en geschiedenis van het moerasje.
1: Is dat bijzondere flora en fauna te vinden?
2: Ja, dus daar is nog van alles te zien. Maar je moet er echt goed naar kijken.
1: Ja, en dat is wel bijzonder dan zo midden in de stad.
2: Ja, het is zeker bijzonder. En het ligt ook langs de Hooglandse dijk, wat een deel is van de Grebbelinie. Dus daar ligt ook nog een stuk geschiedenis.
1: Ja.
2: Als je dan doorloopt, dan kom je zeg maar over de Kwekersweg oversteekt, kom je bij de zogenaamde Bult. En dat is eigenlijk waar net de oude Eem nog in het Valleikanaal stroomt. En op de Bult gaan we een aantal verschillende activiteiten organiseren. Er komt muziek, er komt een kunstenaar van het Amersfoortse Stadsgilden, gaat een kunstwerk onthullen. En de vroegere stadsdichter gaat een aantal gedichten voorlezen. We hebben daar ook een informatiestandje en er ligt een sloepje wat een pendeldienst gaat onderhouden naar een stukje verderop. Dan komen we zeg maar bij Roer en het algemeen, het ABC, het ambachtelijk bootbouwcentrum. Hmm. Daar moet je even de dijk oversteken en dan kom je bij het hek naar de Schans, wat speciaal voor deze dag open gaat. En ook daar gaan we een aantal activiteiten organiseren. Daar gaan gidsen van het Gilde kunnen je meenemen op een wandeling. Een docent van School in de Kunst gaat mensen met houtskool bezighouden. We hebben een presentatie van een boek wat we gemaakt hebben over de oude Eem. Het Chantikoor Westenwind gaat prachtige liederen zingen over het water en andere nostalgische zeeliederen.
1: Mm-hmm.
2: En vervolgens kun je ook nog naar de achterkant van het Meander. Het hek gaat open daar. En daar is iemand die je nog alles kan vertellen over de geschiedenis. En sowieso is het mooi om daar te lopen. Het is eigenlijk een heel mooi gebied.
1: Is dat normaal gesloten dan? Je zegt het hek gaat open.
2: Nee, je kan door het ziekenhuis. Je kan door het ziekenhuis lopen.
1: Oh, ja.
2: Maar
1: nu kan je buitenom.
2: Nu kan je buitenom. Ja. En hoef je niet door het ziekenhuis. En het is een heel mooi, het heet het Inspiratiepad. Dat zijn kunstwerken, zijn gedichten. Het is echt dan ook een heel mooi stukje. En dan kan je teruglopen over de dijk en eventueel met het sloepje weer terug. Of je kan ook gewoon lopen.
1: Ja, en dit festival is een samenwerking onder andere van de Stichting Gildekwartier en de Vrienden van de Eem. En daar bent u nou bij betrokken.
2: Ja, en Siesta, dat is Stichting Industrieel Erfgoed in de stad Amersfoort. Mm-hmm. Maar ook tal van andere organisaties die meedoen, zoals in de buurt 033, inderdaad Stichting Vrienden van de Eem. Mensen van de Grebbelinie, de mensen van het Gilde. Nou, ik geloof er nog een aantal, vergeet er vast nog wel een paar.
1: Een grote groep mensen in ieder geval die zich inzetten om het mogelijk te maken.
2: Ja, zeker. We doen ons best om er wat moois van te maken. En het is van 12 tot 5.
1: En dit is van 12 tot 5. Hebben we nog enige bijdrage toe te leveren of om mee te mogen doen?
2: Nee, je mag gewoon meedoen. Je kan nog meer informatie vinden. We hebben ook een wandeling door het gebied op amersfoortsepareltjes.nl. Mm-hmm. En als je daar kijkt over amersfoortsepareltjes.nl/eem/festival, daar staat ook nog een keer het hele programma van de middag.
1: Aha.
2: En het is eigenlijk een wijkfestival, maar ook uit geïnteresseerden zijn ook natuurlijk van harte welkom. En je kan kiezen, je hoeft niet alles te doen. Je kan zeggen van nou, ik wil dit of ik wil dat doen, of ik wil alles doen. En het is mooi weer, daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, gelukkig maar, zeker. En is dit nou iets om wat voor herhaling vatbaar is? Gaan we dit elk jaar meemaken?
2: Dat gaan we merken, of het een succes is of niet. En als het leuk is, dan doen we het nog een keer.
1: Ja, want als ik goed heb begrepen, is dit wel de eerste keer dat het wordt georganiseerd.
2: Dit is de eerste keer, maar de wandeling eigenlijk, de Amersfoortse pareltjes, die is een staande wandeling. Die vind je ook op die website. Daar hebben we ook een wandelgids. Dat loopt eigenlijk al een jaar, dus dat gaat gewoon door. En inderdaad, nou ja, zoals jij begon, het is wel afhankelijk van wat de gemeente beslist over onder andere het moerasje.
1: Ja,
2: er is een grote opknapbeurt geweest, maar het vlonderpad, dat is natuurlijk een ander verhaal.
1: Ja, en dat gaan we dus afwachten. Dat zal de raad nog moeten besluiten of ze die 6 ton ervoor over hebben om dat weer in ere te herstellen. Dat gaan we meemaken. In ieder geval zaterdag genoeg te doen rondom de Oude Eem. En meneer Keulen, heel veel succes daarbij. Bedankt.
2: Nou, dankjewel.

0: De Doobie Brothers, Listen to the Music.
1: Ja, dat is zo. Mooi, mooi nummer.
0: Jazeker, al 1972.
1: Ja, van de CD of LP Toulouse Street, als het goed is. Vrouwen die aan het hardlopen zijn, worden vaak lastiggevallen. De politie kondigde gelukkig een offensief aan tegen de daders. Veelal jonge jongens op fatbikes. Voorbeeld, in Utrecht kwamen vorig jaar meldingen van straatintimidaties binnen. En ook Amersfoort voert beleid speciaal tegen onveiligheid op straat. Al met al schrijnend, en dat vraag ik aan Sarah Kolpaar. Ze heeft het hardlopen in de stad inmiddels ingewisseld voor onder meer een rondje in Baardse Bos. En dat klopt, Sarah. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Arjan.
1: Dus zo onveilig is het inmiddels in de stad? Of is het een beetje overdreven?
2: Kijk, je kan natuurlijk gewoon hardlopen in de stad. Maar ik denk dat ik voor een hoop vrouwen spreek als ik zeg dat het niet altijd even comfortabel is. Dus dat er veel nageroepen wordt. Incidenten met fatbikes inderdaad. En voor mij geldt in ieder geval, het is fijn om daar af en toe een uitvlucht in te zoeken.
1: Ja, noodgedwongen dus.
2: Nou, misschien wel, ja. Ja. Ik zou kunnen zeggen dat ik me soms veiliger voel in het bos dan midden in de stad, ja.
1: Maar doe je dan aangifte voor hetgeen wat er dan is gebeurd in de stad?
2: Nee, op zich niet. En ik denk, ik werk voor een bedrijf wat daar hard voor werkt om dat aan te kunnen passen.
1: Ja.
2: Dus ik werk voor Runnerway. Runnerway is een stichting die werkt aan de veiligheid en het vertrouwen van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte. En inderdaad, het aangifte durven doen en de wegen daar naartoe is iets waar we hard aan werken. Omdat dat zeker nog op dit moment nog altijd niet zo makkelijk is als dat je denkt dat het is.
1: Nee. Hoe lang is die ellende al aan de gang eigenlijk?
2: Goh.
1: Is dat al sinds 2000 of zo? Of net de afgelopen 10 jaar?
2: Ja, ik denk dat dit een probleem van alle tijden is. Absoluut.
1: Ja, ja. Neemt het toe?
2: Ja, de afgelopen jaren lijkt het toe te nemen.
1: Ja,
2: en zeker de fatbike-incidenten, dat neemt zeker toe.
1: En is het ook afhankelijk van de wijk waar je loopt?
2: Ja, daar werken wij veel aan. Dus wij kijken samen met gemeenten naar steden. En we kijken eigenlijk naar het gehele plan van de stad. En in welke wijken komt het meer naar boven, welke wijken niet. Dus het is zeker afhankelijk van de wijk.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Ja.
1: Maar goed, de wethouder is hiervan op de hoogte, neem ik aan, en heeft stappen ondernomen.
2: We werken onder andere in Utrecht. Dus we hebben projecten in verschillende steden in Nederland. En we werken met de gemeente samen. Dus de gemeente die zegt, we willen dat jullie kijken naar onze stad, naar ons stadsplan. En dat doen wij dan door middel van surveys en gesprekken met deelnemers, met hardlopers. Samen routes lopen. En daar maken we echt een grote kaart van, waardoor de gemeente meer inzicht krijgt op welke plekken dit inderdaad is, in welke wijken, waar er hotspots zijn.
1: Ja, en het aantal meldingen neemt wel af. In 2025 ging het om aardig wat. En in 2024... Oh nee, wacht even, ik kijk het helemaal verkeerd. Nee, in 2025 waren er meer meldingen. Dus het neemt niet af, het neemt alleen maar toe.
2: Nee. Dat kan ik me voorstellen inderdaad met onze. Het loopt in lijn met onze onderzoek.
1: Ja, geldt dat voor elke stad?
2: Dat zou ik niet zo kunnen vertellen, omdat wij niet in elke stad Nederland bezig zijn. Maar er zullen absoluut wat dit probleem betreft veiligere steden zijn dan andere. Dat durf ik wel te zeggen, ja.
1: Ja, goed, maar in Amersfoort hebben ze dus ook een speciale aanpak. Daar zijn in de campagne omstanders gerecruiteerd. Om te stimuleren om in te grijpen. Gaat dat ook in Utrecht gebeuren?
2: Ja, wij proberen zogeheten local champions op te trommelen. Die eigenlijk op bepaalde routes bewust zijn. Dus daar vaak lopen, daar meldingen doen als er iets is. En op die manier de community versterken is denk ik een hele fijne aanpak.
1: Ja. Ik zou wel eens even willen weten wat jij dan gewoon tegenkomt. Neem ons eens mee met een hele vervelende hardlooprondje. Een heel vervelend rondje dan, hè?
2: Een heel vervelend rondje. Nou, je bent aan het lopen en het begint dan op de hoek met een twee jongens op een fiets die beginnen met bellen en je achterna te roepen of te fluiten. Vervolgens ga je verder en is er een auto die drie keer toetert en een raampje van naar beneden gaat en uit het raam wordt geschreeuwd. Ik praat natuurlijk heel veel met vrouwen. Allerlei verhalen mee. Vrouwen die s'avonds over een straat rennen, een auto die stapvoets met ze meerent. Achterna gerend worden, in de weg met armen wijd gestrekt, de weg worden versperd.
1: Ja, dat is wel heel erg intimiderend, vind ik.
2: Ja. En dat wil niet zeggen dat dat op elk hardlooprondje gebeurt, absoluut niet. Maar het gebeurt wel en dat is heel schrikbarend.
1: Mm-hmm. Goed, daarom heb jij gewoon gekozen en zeker ook misschien collega's van je, collega hardlopers, om de auto te pakken of de trein en dan richting het bos. En waaronder het Barendse Bos.
2: Ja, heerlijk.
1: Dat vind jij dus gewoon veiliger?
2: Ja, dat klinkt soms een beetje gek, hè? Maar ja. Ik voel me inderdaad meer op mijn gemak als ik alleen in het bos loop.
1: En dan loop je alleen in het bos?
2: Ja.
1: En dan voel je je veiliger in het bos?
2: Ja,
1: ten opzichte van gewoon zeg maar een stedelijk rondje.
2: Ja.
1: Dat is toch wel wat?
2: Dat is wel wat, ja.
1: Ja.
2: En ben ik heel graag in het bos. Dus ik weet niet in hoeverre dat meespeelt, maar ja, het klopt.
1: Ja, denken jouw collega's er ook zo over?
2: Niet iedereen hoor, nee. Ik run zelf een trailrun club voor vrouwen. Heb ik opgezet. En daar spreek ik ook veel vrouwen in die zeggen van goh, ik vind het het fijnst om met dus onze groep vrouwen het bos in te gaan. Want ik loop liever zelf niet alleen in het bos. En dat kan ik ook heel goed begrijpen. Dus ik wil zeker niet zeggen dat dat voor iedereen zo geldt.
0: Dat is preventief, Sarah. Maar zie je ook een oplossing voor het voorkomen van dit soort gedrag van bepaalde mensen ten opzichte van vrouwen die op straat aan het hardlopen zijn?
2: Ja. Uiteindelijk wil je natuurlijk heel erg op het gedrag zelf gaan zitten. Maar ik denk dat dat een proces is wat niet morgen is opgelost. Dat de mannen die dit doen ineens wel beseffen wat het met vrouwen doet. Dus daar werken we aan. Maar ik denk dat zoals ik zei, niet morgen is opgelost.
0: Hoe doe je dat dan? Hoe kan je daar dan aan werken om dat dan toch te verbeteren?
2: Nou, kijk, op het moment dat je die data hebt over steden en je kan bijvoorbeeld bepaalde hotspots lokaliseren, kan je zeggen, je hebt allerlei soorten posters ik ben het woord kwijt.
0: Communicatiemiddelen.
2: Slogans, maar stel je kan die veel beter targeten op de plek waar het ook gebeurt.
0: Ja.
2: Dat is een deel waarop je aan het gedrag zelf zou kunnen werken, maar wij denken ook dat er zoveel nog gedaan kan worden gewoon aan het gevoel van veiligheid zelf. Dus denk aan betere verlichting, maar ook dat het een agendapunt wordt voor de gemeente in hoe de routes worden ontworpen en beheerd.
1: Ja, maar het staat in ieder geval al op de radar in de gemeente Utrecht. Hè? In Amersfoort ook gelukkig. Dus ik neem aan gewoon in elke stad. Ga je vandaag nog lopen?
2: Ik ga zo lopen, ja, zeker.
1: Dus je pakt de auto, je gaat naar het Barendse Bos, neem ik aan.
2: Ja, heerlijk.
1: Goed zo, Sarah Kolpaar, mag ik jou danken?
2: Ja, natuurlijk. Jij ook bedankt.
1: En een prettige loop.
2: Dank je wel.

0: De gepunterde sisters. Nee, de gepunterde zusters. Nee, wat zeg ik allemaal? De Pointer Sisters.
1: De Pointer Sisters.
0: Met Jump.
1: Ja, ze zijn allemaal overleden.
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is hier lekker weer. Ik hoefde mijn jas niet aan vanochtend. Nee. Licht briesje. Het ziet er heerlijk uit, maar komt er nou weer een hittegolf aan, Klaas?
3: Nou, niet op de korte termijn hoor. Op de lange termijn moet je natuurlijk voorzichtig zijn, hè? Dus als ik een hittegolf aankondig voor zaterdag volgende week, dan is dat niet helemaal verantwoord.
0: Nee, dat zou iets prematuur zijn. Ja. Ja.
3: Maar het zit er wel een poos in en ik vraag me ook af of het een hittegolf wordt, want de temperatuur komt toch niet veel hoger dan 30 graden, dus iets eroverheen.
0: Mm-hmm.
3: En bij de hittegolf moeten er 3 dagen boven de 30 graden zijn, dus ik vraag me af of dat gaat lukken. Maar goed, betrouwbaarder is wat ik de komende dagen zeg, en dat is de temperatuur vandaag die wel een beetje achterblijft hoor. Dus veel bewolking. Bijna overal droog, dat wel, maar komen nauwelijks boven de 20 graden uit. Dus dat is iets onder normaal. Normaal is 2 à 23 graden.
0: Ja.
3: Maar die temperaturen bereiken we wel in het weekend hoor. Maar ook dan is het bewolkt en zondag kan er wat regen vallen. Oh. Gisteren is er ook wat gevallen, 1 mm of 2. Ook zondag, dat zijn die hoeveelheden. Dus het stelt niet al te veel voor, maar je bent er toch, wordt er toch even nat van. En daarna, wat wel duidelijk is, is dat de rest van de week dat het nauwelijks gaat regen en dat het steeds zonniger wordt. Vanaf donderdag al.
0: Mm-hmm.
3: En dan gaat de temperatuur ja, richting Wieter, toch richting 30 graden. En dan moeten we even ons afvragen of dat maar kort duurt, of dat weer een langere periode is met heet tot misschien wel zeer heet weer.
0: Ja, precies. En dat
3: daarover volgende week meer.
0: Ja, en het neerslagtekort dat blijft dus nog wel oplopen, denk ik.
3: Nou ja, het neerslagtekort. Juni was bijvoorbeeld een zeer warme maand. Niet record, maar wel zeer warm. Mm-hmm. En ook behoorlijk nat. Dus daar hebben we natuurlijk nog wel even profijt van. Vooral de komende dagen als het niet al te warm wordt en er wat regen bijvalt. Maar vanaf woensdag, donderdag krijg je weer dat het neerslagtekort een rol gaat spelen. Dus dat het brandgevaar weer toeneemt.
0: Ach, nou, daar zijn we daar voor gewaarschuwd. Kortom, Klaas.
3: Kortom, de komende dagen niet al te zonnig en lagere temperaturen dan nog gewend zijn de afgelopen tijd. En een klein beetje regen op zondag. En daarna droog en een kans op een nieuwe hittegolf. Maar waarschijnlijk niet zo heet als de vorige keer. En we moeten nog even afwachten. Goed, of het echt doorgaat.
0: Dankjewel weer, Klaas. Tot maandag.
3: Graag gedaan. Een mooi weekend.
0: Hetzelfde.

0: de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar
1: ja, Diggy Dex, daar word ik echt vrolijk van. Maar het nummer heet Treur niet. Ja, het zat er haaks op. Maar goed, André Hazes zou op 30 juni 75 jaar zijn geworden. Natuurlijk alle reden om terug te blikken op een legendarische volkszanger die een tijdje in Baren heeft gewoond. En we blijven in Baren met de volkszanger. Er is materiaal van Hazes op een stoffig boekenplankje ontdekt. Paul Scheurman uit Bunschoten-Spakenburg weet daar alles van. Paul, goedemorgen.
2: Ja, hallo. Goedemorgen.
1: Op een stoffig boekenplankje. Vind je opeens materiaal?
2: Zo is het niet helemaal, hoor. Het was wel bekend dat het er allemaal was.
1: Ja. Vertel maar, me erover.
2: Het wordt zo neergezet. We hebben dat toen in 98 hebben we dat met de mobiele studio in Benidorm opgenomen, dat concert. Mm-hmm. En ja, dat is 48 sporen digitaal opgenomen toen de tijd. En dat heb ik eigenlijk altijd bewaard. En doordat ik eigenlijk met 600 keer Herman van Veen en Carré had opgenomen, kwam ik eigenlijk in contact met Universal Music, met de directeur, zeg maar. En die was bij mij in de studio en ik vertel eigenlijk zo, nou, ik heb dit allemaal nog liggen van André, ook een 98 Ahoy concert en ik heb nog een 2000 kerstconcert nog liggen. Maar dat was bij hun dus niet bekend dat ik dat dus had.
1: Ja.
2: Dus in één keer blijk ik in één keer het best bewaarde archief te hebben.
1: Ja, goud in handen.
2: Ja, zeker, ja.
1: Of is het anders? Is het er alweer weer rechten op en ellende?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk gewoon toen de tijd keurig betaald door de platenmaatschappij. En ja, ik heb het gewoon bewaard. En op een gegeven moment is dat gewoon in de vergetelheid geraakt, zeg maar.
1: Ja, het is op band, dus dat betekent dus dat die banden zijn, ja, die zijn er enigszins aangetast. Die moet je dus helemaal modificeren.
2: Nou, het was al digitaal, want het waren Tascam DA88 machines. Dat waren 8 sporen digitaal recorders. Daar hadden we dan 6 aan elkaar gekoppeld. Maar die machines die had ik zelf niet meer in huis. Dus dat heb ik elders later kopiëren weer. Okay. Dat weer omgezet. Maar dat was nog wel, bleef wel wat goed in de aarde. Want af en toe loopt zo'n bandje vast en zo. En dan, dus dat, het ging niet met gemak, zeg maar.
1: Nee, dat was een buitenlandse optreden van André Hazes. En dat wist jij,
2: ja,
1: want anders ging je natuurlijk niet met het
2: maken. Plaza del Torres, ja.
1: Ja. En goed, dat heb je dus allemaal opgenomen. Het was een superconcert natuurlijk. Het was midden in de zomer, neem ik aan.
2: Ja, ja, zeker. In vakantietijd. En dat was dus... kijk, het heeft altijd te boek gestaan als een slecht bezocht concert. Het probleem was gewoon in Benidorm. Dus al die cafés en discotheken. Ja, die hadden allemaal een Hazes lookalike ingehuurd. Want die wilden eigenlijk hun publiek natuurlijk helemaal niet kwijt.
1: Nee.
2: Dus ja, tijdens die concerten. Dus ja, die kaartverkoop ging veel minder snel dan verwacht.
1: Mm-hmm.
2: Maar uiteindelijk is daar toch, ja, ik denk in mijn beleving, ik denk dat toch een man of 3000 binnen was.
1: Nou ja, dat is toch, redelijk voor meneer Hazes.
2: Zeker, zeker. En ook op die plek natuurlijk. Ja, en het was echt altijd bijgebleven. Hij heeft dat toen fantastisch gezongen. Het is echt een super concert, echt.
1: Ja, wat maakt dit concert, behalve dan super gezongen, tot een pareltje eigenlijk?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon sowieso dat het daar is opgenomen, in Spanje. Weet je, hij refereert er ook naar, weet je, dat hij zegt ook van, ik ben de enige die wat vandaag heeft gewerkt in Spanje. Hij zegt, de rest is natuurlijk al lekker op vakantie. Dus het is gewoon de hele algemene sfeer, zeg maar, van het concert maakt het zo bijzonder.
1: Ja, was het een onderdeel van een serie concerten langs de Spaanse de Spaanse kust?
2: Nee. Dit was echt gewoon een eenmalige. Het zou eigenlijk 2 avonden zijn. En het is uiteindelijk na de laatste avond alles verplaatst. Omdat ze het gewoon niet vol kregen.
1: Ja, waarom is er destijds eigenlijk helemaal niks meer mee gedaan?
2: Nou ja, kijk, het was natuurlijk ook die documentaire, Zij gelooft in mij. Daar zijn een paar kleine fragmenten toen uitgehaald ook, zeg maar. En ja, uiteindelijk, dat was toen de tijd, zat het bij platenmaatschappij IMI. En dat is uiteindelijk dan weer overgegaan naar Universal Music.
1: Mm-hmm.
2: En waardoor natuurlijk weer toch, op een gegeven moment, dat het een beetje achter, dat dat gewoon verwaterd bij die platenmaatschappij, dat het er is.
1: Ja, nu zitten een heleboel fans onrustig op een stoeltje van, oh, wanneer komt het uit? Wanneer komt deze plaat uit?
2: Volgens mij uit mijn hoofd even 21 augustus.
1: Dus dat is vrij snel dus?
2: Dat is, ik check het heel even. Ja, release datum is 21-8-26. Ja.
1: Doe je daar nog een feestelijk tintje bij?
2: Nou, volgens mij wordt ook op die dag ook die documentaire nog Zij gelooft in mij uitgezonden.
1: Ja, dat is slim.
2: En nou ja, grap, dat is natuurlijk toe. En het is een hartstikke mooie editie, een dubbel LP in rood vinyl.
1: Ja, wordt alleen op LP uitgegeven of ook op CD? En,
2: ook op CD, ja. En ja, het is gewoon een mooi document. Het is echt een dubbel LP met dat concert erop.
1: Ja, en hij wordt natuurlijk bijgestaan door een orkest.
2: Ja, de First Show Band heeft dat toen de tijd gespeeld. En dat is, ja, er is ook echt, we hebben dus ook niks gerepareerd. Het is echt, ik heb het helemaal opnieuw gemixt. Dus in de studio het helemaal opnieuw weer in de stijgers gezet. Ja, bijna een maand aan gewerkt om het om de sound weer te maken, zeg maar. Dat het helemaal te gek klinkt.
1: Een maand aan gewerkt, dat is nogal wat.
2: Ja, dat is echt, ja, toch gewoon het uitzoeken van wat is daar gespeeld. En weet je, dan een beetje, ja, gewoon noteren wat zijn goede stukken, wat kan ik gebruiken. Ik heb af en toe wel dat als er bijvoorbeeld een koortje niet helemaal lekker was en het verderop wel goed, zeg maar, dan heb ik dat koortje, zeg maar, wat beter was op de plek gezet waar het wat slechter was weer en zo. Dus er is ook best wel wat editwerk aan gegaan. En natuurlijk ook gewoon met toch met autotune en ja, gewoon met de moderne technologie een betere sound gemaakt.
1: Ja, ja. En André was ook nuchter op de planken?
2: Zeker, ja. Dit was echt gewoon, ja, hij heeft hier echt gewoon fenomenaal een concert gegeven. Ja.
3: Heb je dan ook autotune op André Haase zelf moeten toepassen?
2: Nee, eigenlijk meer op de koortjes, zeg maar. Maar André heeft dit zelf, het is echt gewoon zoals het op de plaat staat, zo is die puur geweest. Ja.
1: Hoe gaat de CD heten?
2: Het is André Haase's Benidorm. Live concert André Haase's Benidorm.
1: Nou, dat is een one half eigenlijk voor alle fans.
2: Zeker, ja. Nou, ja, en dat is echt genieten. Dat is echt, dat wordt er hartstikke goed meegezongen door het publiek en zo. Dus ook die sfeer hebben we er ongelooflijk goed ingebracht.
1: Ja, en zeker dit jaar. Hè, hij is 75 jaar geworden, ja. 30 juni dit jaar. Dus dat is wel een bijzonder mijlpaal.
2: Nou, zeker, ja. God, en dat grappige is ook wel. Ik ben dus nu op dit moment, afgelopen week was het zo heet. En ik heb ook het Ahoy Concert 2000 kerstconcert van hem opgenomen. Mm-hmm. En ja, dat ben ik. Ik zit dus nu in de hitte zit ik nu kerstliedjes te mixen van hem.
1: Ja, dat is wat. Ja. Ja. Maar goed, je gaat er ook goed aan verdienen natuurlijk, hè?
2: Nou ja, dat.
1: Ja,
2: dat
1: je bent directeur van de.
2: Dat laat ik in het midden.
1: Je bent directeur van de Vent Studios. En dat is een veel gevraagde gerenommeerd muziek- en filmproducent, regisseur. Dat ben jij dus ook.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Geweldig. We gaan kijken in de platenbakken wanneer eigenlijk deze plaat uitkomt. Wanneer kwam hij uit?
2: 21 augustus dit jaar.
1: Hij staat genoteerd in mijn agenda.
2: Helemaal goed.
1: Mag ik jou danken, Paul Schuurman.
2: Graag gedaan.
1: En succes met de kerstliedjes.
2: Ja, zeker, we gaan door. Yo.

0: bestuur van de Keistad en zitten daar nieuwe mensen bij.
1: Goedemorgen, ja. We gaan met 6 nieuwe wethouders aan de slag. In plaats van 8, dus dat is 2 minder dan we hadden. En er gaan 4 vrouwen en 2 mannen ons stad besturen de komende 4 jaar.
0: Kijk, vrouwen aan de top.
1: Zo is dat. En dat is eigenlijk wel vrij uniek. Ik kan me niet herinneren dat het eerder is geweest.
0: Voor Amersfoort een unicum, ja.
1: Ja. En er is ook gekozen voor raadsleden die doorschuiven naar het college. Dus geen wethouders van buiten. Dat is ook anders dan vorige keren. En we krijgen te maken met 3 zittende wethouders. Dat zijn je al. Dus Nadia Abouyou, Koeip van Pro, Jeroen Bulthuis. En dat zijn 2 namen die Pro al eerder geleverd heeft.
0: Ja.
1: En daarnaast ook Micheline Paffen van het CDA. Die kennen we natuurlijk ook. En dan hebben we de eerste nieuwkomer, Tom Kranen. Van Keihard voor Amersfoort. En dat is natuurlijk vrij onbekend nog. En hij is gekozen dit keer nieuw in de raad. Hij kwam samen met zijn fractie met 6 zetels in de raad. Dus ja, het was wel logisch dat men naar deze partij keek om te kijken of er samengewerkt mag gaan worden.
0: Hij is ook de jonkie van het gezelschap, 32 jaar.
1: Exact. En als je verder naar de vrouw in kijkt, ja,
2: en de zoon van.
1: De beruchte zoon van. Ja.
2: Dat is een politieke familie.
1: Ja,
0: Kees Kranen was natuurlijk lang raadslid voor de VVD en ook zelfs nog wethouder geweest. Maar Tom Kranen, zijn zoon, die heeft eigenlijk geen politieke ervaring. Die is stafadviseur bij de Koninklijke Landmacht. Bepaalde dingen bij de afdelingen van Defensie gedaan.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat dan werken? Hoe kom je dan binnen als wethouder, zeg maar?
1: Ik denk dat dat best lastig gaat worden. Want hij heeft geen enkele bestuurlijke ervaring. Behalve dat hij in zijn studietijd wat gecoacht en gerugbied heeft. Maar hij heeft nergens, zeg maar, een bestuurlijke ervaring opgedaan. Hij heeft zelfs geen managementervaring. En ja, het is niet per se noodzakelijk. Maar het betekent wel, het hangt natuurlijk ook wel een beetje van de portefeuille af. Maar ik vermoed dat hij zware portefeuilles gaat krijgen.
0: Ja.
1: En ja, als je dan helemaal geen bestuurlijke ervaring en jong en geen managementervaring hebt, ja, dan krijg je een beetje dezelfde situatie als met Thiers Beyaert, denk ik.
0: Ja, dat was de wethouder van D66. Die vertrekt nu naar Stadsdeel in Amsterdam. Maar hij heeft natuurlijk heel lang het parkeren in Amersfoort in zijn portefeuille gehad. We weten overigens nog niet welke portefeuilles deze wethouders gaan krijgen. Dat wordt vanmiddag nog bekendgemaakt.
1: Ja.
0: Het is belangrijk natuurlijk voor een wethouder om management skills te hebben. Want hij moet zijn ambtenaren kunnen aansturen.
1: Exact.
0: Hij heeft allerlei afdelingen per portefeuille. En die mensen moet hij goed aan het werk kunnen zetten. En daar zit een lacune, denk je.
1: Ik denk het wel. Het is wel iemand die zich een beetje er doorheen zal gaan bluffen, vermoed ik. Maar ik denk dat hij wel even moet ervaren dat het een wethouderschap iets heel anders is dan zoiets als bij een ministerie werken. Toch redelijk veilig. Zeker bij Defensie natuurlijk. Ik denk dat hij dat best wel lastig gaat krijgen.
0: Geldt datzelfde dan ook niet bijvoorbeeld voor Marjolein Pardok, die juridisch adviseur arbeidsrecht is geweest?
1: Ja.
0: Is ook niet echt een managementfunctie?
1: Zeker niet. En nu heeft ze een soort parttime baan bij Holland Events. Dat is ook niet echt een hele verantwoordelijke stad. Alleen zij heeft natuurlijk wel al behoorlijk lang in de gemeenteraad gezeten. Zij is in 2018 in de gemeenteraad gekomen.
0: Ja.
1: En ook al lijsttrekker geweest, fractievoorzitter.
0: Ja, dus daar heeft ze al wat gemanaged, zullen we maar zeggen. Want zij is namens D66 ook nu de beoogde wethouder.
1: Ja. En op de website van D66 staat dat zij, hoe zij het aankijkt, dat ze zegt van ik wil mij inzetten voor een groene stad. Die klaar is voor de toekomst. Een eerlijke stad waar iedereen mee kan doen en een bruisende stad. Van cultuur en evenementen en ontmoetingen te krijgen. En dat betekent denk ik dat zij vooral een portefeuille gaat krijgen op het gebied van milieu,

0: Ik denk dat de portefeuille die Tias bij had.
1: Nee, geen mobiliteit waarschijnlijk.
0: Ja, dat is omdat zij zeg maar, wel cultuur en dergelijke gaat krijgen, maar niet parkeren.
1: Nee, precies. Want dat wordt waarschijnlijk een van de twee grotere partijen. De grootste is natuurlijk Pro met 7 zetels. En 6 zetels voor Tom Kranen zijn keihard voor Amersfoort.
0: Ja.
1: Daar is natuurlijk veel campagne over gevoerd. Dus een van die twee partijen zal dat zware dossier waarschijnlijk op zich nemen. Dat horen we vanmiddag. Nou ja, als we het dan over management skills hebben, dan kunnen we denk ik wel terecht bij Joyce Huurman. Die een eigen bedrijf heeft opgezet. Voor milieutechnische oplossingen en het daarna ook nog heeft verkocht waarschijnlijk een mooie prijs. Dus Joyce Huurman, die voor de VVD wethouder wordt, 56 jaar, geboren in Velsen, groeide op in de Bollestreek, die zal wel haar mannetje staan, denk ik.
0: Ja, die staat zeker haar vrouwtje. In de debatten, die heeft, laat zich ook niet zo snel een oor aannaaien. Dus ik denk dat dat wel iemand is die was wat ook wat makkelijker in haar vel zal zitten in zo'n situatie als wethouder.
1: Ja, dus we krijgen een heel divers college. Hoe hou je iedereen binnenboord en hoe hou je het gezellig? Peter, heb jij daar nog tips voor?
0: Nou, ja. Af en toe kan ik al een beetje meelijden met onze burgemeester. Die zal deze mensen toch bij collegevergaderingen bij elkaar moeten halen.
1: Ja.
0: En dat had hij in het vorige college, had hij daar af en toe al moeite mee. Dat kunnen wij wel eens laten vertellen. Met een college waar zoveel verschillende partijen in zitten. Die zich ook waarschijnlijk allemaal graag willen laten horen. Ja, dat zal nog wel een behoorlijke post gaan worden voor hem.
1: Nou, heeft hij gelukkig al een jaar of 16 ervaring in deze stad.
0: Ja.
1: Dat moet hij dan inmiddels wel kunnen, zou je verwachten. We gaan het wat dat betreft meemaken. Vanmiddag is dan de presentatie van het akkoord.
0: Ja.
1: We gaan het meemaken op Nieuwsplein 33 vanmiddag natuurlijk meer over dat akkoord. En ook dit weekend ga jij daar nog op analyseren hoe dat akkoord in elkaar zit. En jouw visie geven, Peter, dat lezen we dan allemaal op Nieuwsplein33.nl. Bedankt zover en succes met het werk en de politiek de komende dagen, ja. Peter. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Fijn dat je afgestemd bent op Eemland Actueel, een samenwerking met Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons ook op de socials. Tot maandag, dan zit hier op deze stoel onze gewaardeerde collega Pearl Mosk.
1: Goed weekend.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Sophie Tucker en Summer in New York. Ook In Excess en Disappear.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenbeurs goed voor deze 3 juli 2026. Tot een uur of 12 sleep ik je door de werkochtend heen. Of tijdens je andere bezigheden. En misschien doe je ook wel helemaal niks. Gewoon onderuit. Op de bank. Voetjes op tafel en lekker luisteren. Kan ook. Ik vind het allemaal prima. Op de gastenlijst vandaag Mungo Jerry. Ook de Creedence Clearwater Revival. En de Le Humphrey Singers. En die hebben iets gemeen, die drie. Hebben alle drie een hit gehad in 1970. En we gaan ze alle drie draaien in De Tijdreis. Want dat is het jaar van De Tijdreis. Ja, een flink stukje terug in de tijd. Oké. Hey, nog 15 dagen, wat dan? Nou, dan begint de zomervakantie voor de scholen in Midden-Nederland. Dat je het even weet, hè? Ja, hou het in de gaten, aftellen. Of misschien ook wel dat je denkt, ja, is leuk allemaal. Maar nu zijn mijn kinderen naar school en dan zijn ze straks allemaal thuis en we gaan nog niet op vakantie. Hoe moet ik het allemaal regelen? Ja, nou, je hebt nu toch even de tijd om je daarop voor te bereiden. Meer op de gastenlijst? Ja, natuurlijk, maar ga niet alles verklappen. Deze in ieder geval, ja, dat vertel ik je wel. Jam en Spoon, Ride in the Night, was een hit in 1994.

0: Jimmy Cliff en Reggae Night.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, dit liedje viert één speciale avond waarop alles even samenkomt. Sfeer ligt aan, muziek harder en iedereen is er. Het nummer ademt de sfeer van een soort van jaarlijks feest waar mensen uit alle windstreken naartoe trekken. Het is zomer. Ja, iedereen is netjes aangekleed, uiteraard met zomerse kleding, familie, vrienden en urenlang dansen. In 1983 krijgt deze reggae-pop-plaat extra glans door de hand van LaToya Jackson en Amir Bayan. Met Ronald Bell uit de kring van Kool & The Gang in de productie. En daardoor klinkt het niet als pure roots reggae, maar als een soepele internationale feestplaat met Jamaicaanse zon en een lekkere jaren 80 sound. Ook in Nederland slaat het wel aan. Reggae Night bereikt de nummer 3 in de top 40. En staat 8 weken in de lijst. Alles draait om hetzelfde gevoel. Eén nacht waarop de zorgen even wijken en de muziek tot vroeg in de ochtend blijft klinken. Jawel. Reggae Night van Jimmy Cliff. Daarvoor een heel ander kaliber. Ja, een prachtig liedje van Snelle. Laat het licht aan. Je luistert naar Spakenburg is goed op jouw streekomroep Eemland 1 met Cressip onderweg. I Would Stay naar Ella Langley. Dit is Choosing Texas. Just when

0: Gressip en I Would Stay uit 2000.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven zoals moord, verkrachting en kindermisbruik hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun zaken duurden te lang en daarom kregen ze strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten die hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting betalen. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten gaan werken. Bij het reddingswerk in Venezuela is na 8 dagen nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Third World is onderweg. Uit 1978 hoor je zometeen Now That We Found Love. We hebben een tijdreis naar 1970. 3 platen uit dat jaar. Ook Son Mieux staat nog op de gastenlijst. Maar eerst gaan we terug naar 1993 met de Four Non Blondes. What's up? What's up?

0: Kurt Wilton, Now That We Found Love uit 1978.
1: Drie hits uit één jaar.
0: We gaan terug naar 1970. Op de Dam slapen hippies rond het Nationaal Monument. Matrozen en mariniers grijpen eigenmachtig in en jagen de damslapers weg. Nederland praat over orde, respect en ruimte voor een nieuwe generatie. Dolomina eist aandacht voor vrouwenrechten met de leus baas in eigen buik. De kabouterbeweging maakt van Amsterdam een speeltuin voor protest, groen en woningnood. De politiek zet een oude verkiezingsplicht opzij. De opkomstplicht verdwijnt. Ja, dat wordt dus vrijblijvender. De loonstop van het kabinet zorgt voor grote stakingen en laat volle hoe gespannen de arbeidsmarkt in 1970 is. De popcultuur krijgt in dat jaar meer kleur. Pinkpop gaat van start. Kralingen wordt het Nederlandse antwoord op Woodstock en Topop komt op de buis met Ad Visser en Penny de Jager. Ja, en Feyenoord geeft Nederland trots in 1970. Het wint de Europa Cup 1 en de Wereldbeker. 3 keer 1970. Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light. Mungo Jerry met In The Summertime en ook de Le Humphrey Singers. To My Father's House, de tijdreis naar 1970.

Creedence Clearwater Revival. Ja, met Long As I Can See The Light. 9 weken in de top 40 en kwam tot nummer 5. We draaiden ook Mungo Jerry. Ja, In The Summertime. Ook een nummer 1 hit. Of ook, nee, een nummer 1 hit. Want de Creedence Clearwater Revival stond dat niet. Ja, wel logisch blijven praten natuurlijk. Summertime dus, nummer 1, 16 weken in de top 40. En dan de Le Humphrey Singers. Die gaan met To My Father's House ook naar de nummer 1. Dat dan weer wel ook. En staan 18 weken in de top 40. 3 keer 1970 in de tijdreis. Verzoekjes, ja, kom erop. larry.koelewijn@eemland1.nl. Dat is larry.koelewijn@eemland1.nl. 3 platen uit 1 jaar. Just Give Me A Reason, zometeen. Pink samen met Nate Roos. Maar eerst San Mieu, Dark Before The Dark.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Harry Styles en American Girls, ook Alison Moyet. En Is This Love uit 1986.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Ja, en zo zijn we aanbeland in het tweede uur voor 3 juli 2026.
2: Goedemorgen.
0: Tot een uur of 12 dus nog op de radio. En dit uur op de gastenlijst muziek van Kaoma. Maar ook Cirque du Soleil. Roxy Dekker. Ja, het gaat alle kanten op. En Armin van Buuren, ja. En die zit in dubbelplay trouwens. Heel samengewerkt natuurlijk ook, Armin van Buuren, met andere artiesten. En we gaan twee platen draaien die allebei samenwerkingen zijn. Dus ik zou zeggen, laat de radio vooral staan op Eemland 1. De streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Barend, Soest, Soesterberg en alles eromheen, daarnaast erboven. Welkom. Onderweg The Farm. Ook live met Run to the Water. Maar eerst nu Shawn Mendes samen met Camila Cabello. Dit is Señorita. Ja.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik neem je mee terug naar de tijd van je voorvaderen. Je moet namelijk weten dat zij voor jou zijn gestorven. Net als al die andere miljoenen mannen die hun leven gaven voor hun vaderland. Jarenlang zaten ze vast in de loopgraven in België. Tot ze op een dag ophielden met vechten en zich verbroederden met de vijand. Want ook al was het oorlog, hun eigen wil was die avond sterker dan de wil van de machthebbers. Het was december 1914, op een koude en heldere avond. Voor één keer werden de muren tussen de strijdende partijen vergeten. De soldaten hadden op die ene avond eindelijk iets met elkaar gemeen. De wil om voor even niet te vechten. Daar in dat niemandsland tussen de loopgraven kwamen ze bij elkaar. Voor één avond waren ze met z'n allen één. Het leek een uitstekende les voor de toekomst, maar achteraf hebben we er eigenlijk niet veel van geleerd. Nog steeds worden er levens zinloos opgeofferd en wordt er gerouwd om mannen die het slagveld niet overleven. Sinds die decembernacht in 1914 is het al meerdere keren helemaal misgegaan. Alleen de hoop is altijd hetzelfde gebleven. Laten we dus maar weer de geest van die koude avond oproepen. De wil om niet zinloos het slachtoffer te worden van oorlog en geweld. Laten we weer met z'n allen één worden. Ook al is het waarschijnlijk maar voor even.

0: Met dank aan Bart van Leeuwen de plaat en zijn verhaal All Together Now van The Farm. Dat was een hit in 1990.
1: Papa, ga je nu een hysterisch feitje... Oh, nee, een historisch feitje voorlezen.
0: Ja, ik denk dat er best wel mensen hysterisch van geworden zijn. In 1886 vraagt Carl Benz in Mannheim patent aan op iets wat nog bijna niemand snapt. Een wagen met een motor. Op 3 juli 1886 rijdt zijn Benz patent motorwagen voor het eerst in het openbaar. Ja, en wie nu een glimmende Mercedes verwacht, ja, die moet ik teleurstellen. Het ding heeft 3 wielen, een bankje, grote spaakwielen en lijkt eigenlijk meer op een gemotoriseerde koets dan op een auto. Maar ja, hij rijdt wel zelf op een benzinemotor en dat maakt hem revolutionair. Het echte bewijs komt op 5 augustus 1888, want dan pakt Bertha Benz zonder overleg de auto van haar man mee, neemt haar 2 zonen mee en rijdt van Mannheim naar Forchheim. Ruim 100 kilometer. Onderweg repareert ze de wagen nog met een haarspeld en een kousenband. In Wiesloch koopt ze brandstof. Waar? Ja, bij een apotheek. En daarmee krijgt de wereld niet alleen de eerste lange autorit, maar ook nog het eerste tankstation. Ja, historie. 1886. Live met Run to the Water zometeen. Maar eerst Roxy Dekker. Dit is

0: Run to the Water uit 1999, dat was live.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Het was overigens niet live, maar wel live. Ja, en het is nu tijd voor de hoofdpunten. Het nieuws.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun zaken duurden te lang en daarom kregen ze strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten die hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting betalen. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten gaan werken. Bij het reddingswerk in Venezuela is na 8 dagen nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks Kaoma met Danzando Lambada, 1990. Armin van Buuren in Double Play. Zoe Tauran samen met Luna nog zometeen. Twin gaan we draaien, nieuw liedje. Eerst gaan we terug naar 1984 met Sheila E. The Bell of St. Mark.

0: Saoma en Danzando Lambada uit 1990.
1: Twee hits van één. In Double Play.
0: Ja, Armin van Buuren is natuurlijk een van de bekendste Nederlandse DJ's in de wereld eigenlijk. Hij komt uit de trancehoek, maar weet met sterke vocalen ook verder buiten mensen te bereiken. In and Out of Love maakt hij met Sharon den Adel, de zangeres van Within Temptation, een hit. Haar stem geeft de plaat iets groots en dramatisch. Het nummer draait om een liefde die blijft trekken. Ook als het eigenlijk niet goed voor je is. En dan This Is What It Feels Like. Daar maakt Armin met Trevor Guthrie een hit. Ja, en die plaat klinkt wat toegankelijker en wat meer poppy. Maar gaat juist over gemis. Hoe het voelt als iemand wegvalt en je ineens merkt hoe leeg het voelt. Eerst In and Out of Love. Armin van Buuren in Double Play. See

Ja, dat was twee keer Armin van Buuren in Double Play. Je hoorde zojuist This Is What It Feels Like samen met Trevor Guthrie. En je hoorde Armin van Buuren samen met Sharon den Adel met In and Out of Love. Verzoekjes voor Double Play mag je natuurlijk ook mailen. larry.kolewijn@eemland1.nl. Het is weer zo goed als dat je zegt afgelopen voor deze vrijdag editie. Van Spakenburg is goed, betekent dat er nog een editie is. En dat is de donderdag editie. En ja, het is niet zo heel gek. Die is aanstaande donderdag weer. Om 1:50 ik hoop je dan weer te spreken voor een nieuwe editie. Ik zou zeggen, fijn weekend. Volgens mij wordt het morgen wel weer wat lekkerder weer. Ja, vandaag.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Het is vrijdag 3 juli. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met in deze uitzending:
3: vrouwen die aan het hardlopen zijn en worden lastig gevallen. Het is helaas geen uitzondering. We praten er straks over met Sarah Kolpaar. We nemen voorts plaats in het nieuwe stadsbestuur van Amersfoort. Verslaggever Peter de Lange heeft zometeen de namen en rugnummers. En na het weer met Klaas Bijker hebben we nieuws voor de fans van André Hazes. En na de volgende plaat hebben we het over de Oude Eem. Het begin van de rivier lag vroeger een stukje noordelijker dan in Amersfoort. Zaterdag is er een festival op plekken die herinneren aan de Oude Eem. Muzika!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjan

0: Dit nummer komt uit 1987 op het album Tango in the Night. Dan heb ik het natuurlijk over Everything van het dynamische kwartet Fleetwood Mac.
1: De rivier de Eem begint bij de Koppenpoort in de binnenstad van Amersfoort. Maar de eerste kilometers van de rivier liepen vroeger anders dan nu. In de omgeving van die eerste kilometers zijn er restanten van de oude loop van de Eem terug te vinden. Op die locaties vindt dit weekend een festival plaats. En gangmaker en betrokken burger Kai Cullen is een van de organisatoren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De oude Eem, waar liep die ongeveer ten opzichte van wat wij nu als de Eem kennen?
2: Ja, dat is lastig. Er zijn nog restanten te vinden. Er zijn een heleboel verschillende kaarten van terug te vinden. We hebben geprobeerd dat te reconstrueren. Maar die oude Eem heeft een heleboel verschillende lopen gehad. En als je even niet vanaf de Koppelpoort, maar vanaf de brug richting Bunschoten gaat denken, dus van noord naar zuid, dan is eigenlijk het laatste deel van wat wij nu als Eem zien, is eigenlijk een kanaal. En eigenlijk vanaf die plek liep vroeger de rivier, toen nog de Eem of de Amer, liep door een soort moerassig landschap en kronkelde eigenlijk zeg maar ten oosten van de huidige Eem. En eigenlijk op vier plekken is die oude Eem nog goed te zien. Ja. Onder andere achter het ziekenhuis Meander. Daar is archeologisch onderzoek gedaan en is eigenlijk de loop van die oude Eem opnieuw opgegraven. Dus daar kan je hem heel mooi zien. Als je dan een stukje doorloopt richting Koppelpoort, zeg maar, dan hebben we de schans. Dat is een militair bolwerk, waarin het bolwerk zeg maar ook gebruik gemaakt is van het water van de oude Eem. Maar dat is eigenlijk een vesting geworden.
1: Ja, en dat ligt naast de jachthaven, hè?
2: Ja, net ervoor, zeg maar, vanaf als je denkt vanaf noord naar zuid loopt. Ja. Richting de stad loopt. Ligt net voor de jachthaven. Dat is een vrij groot terrein. Het is een particulier terrein. Dat is een prachtig gebied. Mm-hmm. Dat gaat ook speciaal voor deze middag gaat dat open. Ah. Als je dan weer een stukje verder loopt, dan kom je bij waar het Valleikanaal in de Eem stroomt. We hebben zogenaamd de Bult of de Eemdriehoek. Daar vind je, als je daarvan afloopt, ook weer restanten van die oude Eem. En als je dan weer een stukje verder loopt, kom je in het moerasje. En dat is eigenlijk nog het meest authentieke, nou het heet ook niet voor niks het moerasje, het meest authentieke deel zoals het er ooit vroeger uitgezien zou kunnen hebben.
1: Ja, en daar is trouwens ook nog nieuws over, hè? Over dat moerasje. Daar loopt een vlonderpad doorheen, maar dat is aan het verzakken en is inmiddels gesloten.
2: Klopt.
1: De wethouder heeft van de week in de raad aangegeven dat het 6 ton gaat kosten om dat eventueel weer te herstellen. Dus daar gaat uw festival niet overheen, maar langs al die routes, al die plekken die u net noemde, daar is wel van alles te beleven. Want wat kunnen we daar komende zaterdag allemaal tegenkomen dan?
2: Nou, we hebben eigenlijk 4 bijzondere plekken. We beginnen bij inderdaad het moerasje. Het vlonderpad is dicht, maar er loopt nog een pad langs. Daar worden op verschillende tijden excursies georganiseerd. Mensen meegenomen door gidsen van de IVN, die kunnen je alles vertellen over de flora en fauna en geschiedenis van het moerasje.
1: Is dat bijzondere flora en fauna te vinden?
2: Ja, dus daar is nog van alles te zien. Maar je moet er echt goed naar kijken.
1: Ja, en dat is wel bijzonder dan zo midden in de stad.
2: Ja, het is zeker bijzonder. En het ligt ook langs de Hooglandse dijk, wat een deel is van de Grebbelinie. Dus daar ligt ook nog een stuk geschiedenis.
1: Ja.
2: Als je dan doorloopt, dan kom je zeg maar over de Kwekersweg oversteekt, kom je bij de zogenaamde Bult. En dat is eigenlijk waar net de oude Eem nog in het Valleikanaal stroomt. En op de Bult gaan we een aantal verschillende activiteiten organiseren. Er komt muziek, er komt een kunstenaar van het Amersfoortse stadsschilder, gaat een kunstwerk onthullen. En de vroegere stadsdichter gaat een aantal gedichten voorlezen. We hebben daar ook een informatiestandje en er ligt een sloepje wat een pendeldienst gaat onderhouden. Naar een stukje verderop, dan komen we zeg maar bij Roer en het algemeen, het ABC, het ambachtelijk bootbouwcentrum. Daar moet je even de dijk oversteken en dan kom je bij het hek naar de Schans, wat speciaal voor deze dag open gaat. En ook daar gaan we een aantal activiteiten organiseren. Daar gaan gidsen van het Schilder kunnen je meenemen op een wandeling. Een docent van School in de Kunst gaat mensen met houtskool bezighouden. We hebben een presentatie van een boek wat we gemaakt hebben over de oude Eem. Het Chantikoor Westenwind gaat prachtige liederen zingen over het water en andere nostalgische zeeliederen.
1: Mm-hmm.
2: En vervolgens kun je ook nog naar de achterkant van het meander. Het hek gaat open daar. En daar is iemand die je nog alles kan vertellen over de geschiedenis. En sowieso is het mooi om daar te lopen. Het is eigenlijk een heel mooi gebied.
1: Is dat normaal gesloten dan? Je zegt het hek gaat open.
2: Nee, je kan door het ziekenhuis. Je kan door het ziekenhuis lopen.
1: Oh, ja.
2: Maar
1: nu kan je buitenom.
2: Nu kan je buitenom. Ja. En hoef je niet door het ziekenhuis. En het is heel mooi, het heet het Inspiratiepad. Er zijn kunstwerken, zijn gedichten. Het is echt dan ook een heel mooi stukje. En dan kan je teruglopen over de dijk en eventueel met het sloepje weer terug. Of je kan ook gewoon lopen.
1: Ja, en dit festival is een samenwerking onder andere van Stichting Gildenkwartier en de Vrienden van de Eem. En daar bent u nou bij betrokken.
2: Ja, en Siesta, dat is Stichting Industrieel Erfgoed in de stad Amersfoort. Mm-hmm. Maar ook tal van andere organisaties die meedoen, zoals in de buurt 033, inderdaad Stichting Vrienden van de Eem. Mensen van de Grebbelinie, de mensen van het Gilde. Nou, ik geloof nog een aantal, ik vergeet er vast nog wel een paar.
1: Een grote groep mensen in ieder geval die zich inzetten om het mogelijk te maken. Ja, zeker.
2: We doen ons best om er wat moois van te maken. Het is van 12 tot 5.
1: Het is van 12 tot 5. Hebben we nog enige bijdrage toe te leveren of om mee te mogen doen?
2: Nee, je mag gewoon meedoen. Je kan nog meer informatie vinden. We hebben ook een wandeling door het gebied op amersfoortsepareltjes.nl. Mm-hmm. En als je daar kijkt over amersfoortsepareltjes.nl/eem/festival, daar staat ook nog een keer het hele programma van de middag.
1: Aha.
2: En het is eigenlijk een wijkfestival, maar ook uit geïnteresseerden zijn ook natuurlijk van harte welkom. En je kan kiezen, je hoeft niet alles te doen. Je kan zeggen van nou, ik wil dit of ik wil dat doen, of ik wil alles doen. En het is mooi weer, daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, gelukkig maar, zeker. En is dit nou iets om wat voor herhaling vatbaar is? Gaan we dit elk jaar meemaken?
2: Dat gaan we merken, of het een succes is of niet. En als het leuk is, dan doen we het nog een keer.
1: Ja, want als ik goed heb begrepen, is dit wel de eerste keer dat het wordt georganiseerd.
2: Dit is de eerste keer, maar de wandeling eigenlijk, de Amersfoortse pareltjes, die is een staande wandeling. Die vind je ook op die website. Daar hebben we ook een wandelgids. Dat loopt eigenlijk al een jaar, dus dat gaat gewoon door. En inderdaad, nou ja, zoals jij begon, het is wel afhankelijk van wat de gemeente beslist over onder andere het moerasje.
1: Ja,
2: er is een grote opknapbeurt geweest, maar het Vlonderpad, dat is natuurlijk een ander verhaal.
1: Ja, en dat gaan we dus afwachten. Dat zal de raad nog moeten besluiten of ze die 6 ton ervoor over hebben om dat weer in ere te herstellen. Dat gaan we meemaken. In ieder geval zaterdag genoeg te doen rondom de Oude Eem. En meneer Keulen, heel veel succes daarbij. Bedankt.
2: Nou, dankjewel.

0: The Doobie Brothers, Listen to the Music.
1: Ja, dat is zo. Mooi. Mooi nummer.
0: Jazeker. Nou, 1972.
1: Ja, van de CD of LP Toulouse Street, als het goed is. Vrouwen die aan het hardlopen zijn, worden vaak lastiggevallen. De politie kondigde gelukkig een offensief aan tegen de daders. Veelal jonge jongens op fatbikes. Voorbeeld, in Utrecht kwamen vorig jaar meldingen van straatintimidaties binnen. En ook Amersfoort voert beleid speciaal tegen onveiligheid op straat. Al met al schrijnend, en dat vraag ik aan Sarah Kolpaier. Ze heeft het hardlopen in de stad inmiddels ingewisseld voor onder meer een rondje in Barendse Bos. En dat klopt, Sarah. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Arjan.
1: Dus zo onveilig is het inmiddels in de stad? Of is het een beetje overdreven?
2: Kijk, je kan natuurlijk gewoon hardlopen in de stad. Maar ik denk dat ik voor een hoop vrouwen spreek als ik zeg dat het niet altijd even comfortabel is. Dus dat er veel nageroepen wordt. Veel incidenten met fatbikes inderdaad. En voor mij geldt in ieder geval, het is fijn om daar af en toe een uitvlucht in te zoeken.
1: Ja, noodgedwongen dus.
2: Nou, misschien wel, ja. Ja. Ik zou kunnen zeggen dat ik me soms veiliger voel in het bos dan midden in de stad, ja.
1: Maar doe je dan aangifte voor hetgeen wat er dan is gebeurd in de stad?
2: Nee, op zich niet. En ik denk, ik werk voor een bedrijf wat daar hard voor werkt om dat aan te kunnen passen.
1: Ja.
2: Dus ik werk voor Runherway. Runherway is een stichting die werkt aan de veiligheid en het vertrouwen van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte. En inderdaad, het aangifte en het aangifte durven doen en de wegen daar naartoe is iets waar we hard aan werken. Omdat dat zeker nog op dit moment nog altijd niet zo makkelijk is als dat je denkt dat het is.
1: Nee. Hoe lang is die ellende al aan de gang eigenlijk?
2: Goh.
1: Is dat al sinds 2000 of zo? Of net de afgelopen 10 jaar?
2: Ja, ik denk dat dit een probleem van alle tijden is. Absoluut.
1: Ja, ja. Neemt het toe?
2: Ja, de afgelopen jaren lijkt het toe te nemen.
1: Ja,
2: en zeker de fatbike incidenten, dat neemt zeker toe.
1: En is het ook afhankelijk van de wijk waar je loopt?
2: Ja, daar... Daar werken wij veel aan. Dus wij kijken samen met gemeenten naar steden. En we kijken eigenlijk naar het gehele plan van de stad. En in welke wijken komt het meer naar boven, welke wijken niet. Dus het is zeker afhankelijk van de wijk.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
1: Maar goed, de wethouder is hiervan op de hoogte, neem ik aan. En heeft stappen ondernomen.
2: Ja, we werken onder andere in Utrecht. Dus we hebben projecten in verschillende steden in Nederland. En we werken met de gemeente samen. Dus de gemeente die zegt, we willen dat jullie kijken naar onze stad, naar ons stadsplan. En dat doen wij dan door middel van surveys en gesprekken met deelnemers, met hardlopers. Samen routes lopen. En daar maken we eigenlijk een grote kaart van, waardoor de gemeente meer inzicht krijgt op welke plekken dit inderdaad is. In welke wijken, waar er hotspots zijn.
1: Ja, en het aantal meldingen neemt wel af. In 2025 ging het om aardig wat. En in 2024... Oh nee, wacht even, ik kijk het helemaal verkeerd. Nee, in 2025 waren er meer meldingen. Dus het neemt niet af, het neemt alleen maar toe.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Het loopt in lijn met onze onderzoek.
1: Ja, geldt dat voor elke stad?
2: Dat zou ik niet zo kunnen vertellen, omdat wij niet in elke stad Nederland bezig zijn. Maar er zullen absoluut, wat dit probleem betreft, veiligere steden zijn dan andere. Dat durf ik wel te zeggen, ja.
1: Ja, goed. Maar in Amersfoort hebben ze dus ook een speciale aanpak. Daar zijn in de campagne omstanders gerecruiteerd om te stimuleren om in te grijpen. Gaat dat ook in Utrecht gebeuren?
2: Ja, wij proberen zogeheten local champions op te trommelen. Die eigenlijk op bepaalde routes bewust zijn. Dus daar vaak lopen, daar meldingen doen als er iets is. En op die manier de community versterken is denk ik een hele fijne aanpak.
1: Ja. Ik zou wel eens even willen weten wat jij dan gewoon tegenkomt. Neem ons eens mee met een hele vervelende hardlooprondje. Een heel vervelend rondje dan, hè?
2: Een heel vervelend rondje. Nou, je bent aan het lopen en begint dan op de hoek met een twee jongens op een fiets die beginnen met bellen en je achterna te roepen of te fluiten. Vervolgens ga je verder en is er een auto die drie keer toetert en een raampje van naar beneden gaat en uit het raam wordt geschreeuwd. Ik praat natuurlijk heel veel met vrouwen. Ja, ja, dus ik krijg allerlei verhalen mee. Vrouwen die 's avonds over een straat rennen, een auto die stapvoets met ze meerent. Achterna gerend worden, in de weg met armen wijdgestrekt, de weg worden versperd. Ja,
1: dat is wel heel erg intimiderend, vind ik.
2: Ja. En dat wil niet zeggen dat dat op elk hardlooprondje gebeurt, absoluut niet. Maar het gebeurt wel en dat is heel schrikbarend.
1: Mm-hmm. Goed, daarom heb jij gewoon gekozen en zeker ook misschien collega's van je, collega hardlopers, om de auto te pakken of de trein en dan richting het bos. En waaronder het Barendse Bos.
2: Ja, heerlijk.
1: Dat vind jij dus gewoon veiliger?
2: Ja, dat klinkt soms een beetje gek, hè? Maar ja. ik voel me inderdaad meer op mijn gemak als ik alleen in het bos loop.
1: En dan loop je alleen in het bos?
2: Ja.
1: En dan voel je je veiliger in het bos?
2: Ja,
1: ten opzichte van gewoon zeg maar een stedelijk rondje.
2: Ja.
1: Dat is toch wel wat?
2: Dat is wel wat, ja.
1: Ja.
2: En ben ik heel graag in het bos. Dus ik weet niet in hoeverre dat meespeelt, maar ja, het klopt.
1: Ja, denken jouw collega's er ook zo over?
2: Niet iedereen hoor, nee. Ik run zelf een trailrunclub voor vrouwen. Heb ik opgezet. En daar spreek ik ook veel vrouwen in die zeggen van goh, ik vind het fijnst om met dus onze groep vrouwen het bos in te gaan. Want ik loop liever zelf niet alleen in het bos. En dat kan ik ook heel goed begrijpen. Dus ik wil zeker niet zeggen dat dat voor iedereen zo geldt.
0: Dat is preventief, Sarah. Maar zie je ook een oplossing voor het voorkomen van dit soort gedrag van bepaalde mensen ten opzichte van vrouwen die op straat aan het hardlopen zijn?
2: Ja. Uiteindelijk wil je natuurlijk heel erg op het gedrag zelf gaan zitten. Maar ik denk dat dat een proces is wat niet morgen is opgelost. Dat de mannen die dit doen ineens wel beseffen wat het met vrouwen doet. Dus daar werken we aan. Maar ik denk dat zoals ik zei, niet morgen is opgelost.
0: Hoe doe je dat dan? Hoe kan je daar dan aan werken om dat dan toch te verbeteren?
2: Nou, kijk, op het moment dat je die data hebt over steden en je kan bijvoorbeeld bepaalde hotspots lokaliseren, kan je zeggen, je hebt allerlei soorten posters
0: communicatiemiddelen.
2: Communicatiemiddelen, slogans, maar stel je kan die veel beter targeten op de plek waar het ook gebeurt.
0: Ja.
2: Dat is een deel waarop je aan het gedrag zelf zou kunnen werken, maar wij denken ook dat er zoveel nog gedaan kan worden gewoon aan het gevoel van veiligheid zelf. Dus denk aan betere verlichting, maar ook dat het een agendapunt wordt voor de gemeente in hoe de routes worden ontworpen en beheerd.
1: Ja, maar het staat in ieder geval al op de radar in de gemeente Utrecht. In Amersfoort ook gelukkig. Dus ik neem aan gewoon in elke stad. Ja. Ga je vandaag nog lopen?
2: Ik ga zo lopen, ja, zeker.
1: Dus je pakt de auto, je gaat naar het Barendse Bos, neem ik aan.
2: Ja, heerlijk.
1: Goed zo, Sarah Kolpaar, mag ik jou danken?
2: Ja, natuurlijk. Jij ook, bedankt.
1: En een prettige loop.
2: Dank je wel.

0: De gepunterde sisters. Nee, de gepunterde zusters. Nee, wat zeg ik allemaal? De Pointer Sisters.
1: De Pointer Sisters.
0: Met Jump.
1: Ja, ze zijn allemaal overleden.
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is hier lekker weer. Ik hoefde mijn jas niet aan vanochtend. Nee. Licht briesje. Het ziet er heerlijk uit, maar komt er nou weer een hittegolf aan, Klaas?
3: Nou, niet op de korte termijn hoor. Op de lange termijn moet je natuurlijk voorzichtig zijn, hè? Dus als ik een hittegolf aankondig voor zaterdag volgende week, dan is dat niet helemaal verantwoord.
0: Nee, dat zou iets prematuur zijn. Ja. Ja.
3: Maar het zit er wel een poos in en ik vraag me ook af of het een hittegolf wordt, want de temperatuur komt toch niet veel hoger dan 30 graden, dus iets eroverheen.
0: Mm-hmm.
3: En bij een hittegolf moet het 3 dagen boven de 30 graden zijn, dus ik vraag me af of dat gaat lukken. Maar goed, betrouwbaarder is wat ik de komende dagen zeg, en dat is de temperatuur vandaag die wel een beetje achterblijft hoor. Dus veel bewolking, bijna overal droog, dat wel, maar komen nauwelijks boven de 20 graden uit. Dus het is iets onder normaal. Normaal is 2 à 23 graden.
0: Ja.
3: Maar die temperaturen bereiken we wel in het weekend hoor. Maar ook dan is het bewolkt en zondag kan er wat regen vallen. Hey. Gisteren is er ook wat gevallen, een millimeter of 2. Ook zondag, dat zijn die hoeveelheden. Dus het stelt niet al te veel voor, maar je bent er toch, wordt er toch even nat van. En daarna, wat wel duidelijk is, is dat de rest van de week dat het nauwelijks gaat regenen en dat het steeds zonniger wordt, vanaf donderdag al.
0: Mm-hmm.
3: En dan gaat de temperatuur richting Wieter, toch richting 30 graden. En dan moeten we even ons afvragen of dat maar kort duurt, of dat weer een langere periode is met heet tot misschien wel zeer heet weer.
0: Ja, precies. En dat
3: daarover volgende week meer.
0: Ja, en het neerslagtekort dat blijft dus nog wel oplopen, denk ik.
3: Nou ja, het neerslagtekort. Juni was bijvoorbeeld een zeer warme maand. Niet record, maar wel zeer warm. Mm. En ook behoorlijk nat. Dus daar hebben we natuurlijk nog wel even profijt van. Vooral de komende dagen als het niet al te warm wordt en er wat regen bijvalt. Maar vanaf woensdag, donderdag krijg je weer dat het neerslagtekort een rol gaat spelen. Dus dat de brandgevaar weer toeneemt.
0: Ach, nou, daar zijn we daar voor gewaarschuwd. Kortom, Klaas.
3: Kortom, de komende dagen niet al te zonnig en lagere temperaturen dan nog gewend zijn de afgelopen tijd. En een klein beetje regen op zondag. En daarna droog en een kans op een nieuwe hittegolf. Maar waarschijnlijk niet zo heet als de vorige keer. En we moeten ook nog even afwachten.
0: Goed
3: of het
0: zo.
3: Echt doorgaat.
0: Dankjewel weer, Klaas. Tot maandag.
3: Graag gedaan. Een mooi weekend.
0: Hetzelfde.

0: Als ik daar Digitex, daar word ik echt vrolijk van. Maar het nummer heet Treur niet. Ja, het zat er haaks op. Maar goed, André Hazes zou op 30 juni 75 jaar zijn geworden. Natuurlijk alle reden om terug te blikken op een legendarische volkszanger die een tijdje in Baren heeft gewoond. En we blijven in Baren met de volkszanger. Er is materiaal van Hazes op een stoffig boekenplankje ontdekt. Paul Scheurman uit Bunschoten-Spakenburg weet daar alles van. Paul, goedemorgen.
1: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Op een stoffig boekenplankje. Vind je opeens materiaal?
1: Zo is het niet helemaal, hoor. Het was wel bekend dat het er allemaal was.
0: Ja. Vertel maar me erover.
1: Het wordt zo neergezet. We hebben dat toen in 98 hebben we dat met de mobiele studio in Benidorm opgenomen, dat concert. Mm-hmm. En ja, dat is 48 sporen digitaal opgenomen toen de tijd. En dat heb ik eigenlijk altijd bewaard. En doordat ik eigenlijk met 600 keer Herman van Veen en Carré had opgenomen, kwam ik eigenlijk in contact met Universal Music, met de directeur, zeg maar. En die was bij mij in de studio en ik vertel eigenlijk zo, nou, ik heb dit allemaal nog liggen van André, ook een 98 Ahoy concert en ik heb nog een 2000 kerstconcert nog liggen. Maar dat was bij hun dus niet bekend dat ik dat dus had.
0: Ja.
1: Dus in één keer blijk ik in één keer het best bewaarde archief te hebben.
0: Ja, goud in handen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Of is het anders? Is het er alweer weer rechten op en ellende?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk gewoon toen de tijd keurig betaald door de platenmaatschappij. En ik heb het gewoon bewaard. En op een gegeven moment is dat gewoon in de vergetelheid geraakt, zeg maar.
0: Ja, het is op band, dus dat betekent dus dat die banden zijn, ja, die zijn er enigszins aangetast. Die moet je dus helemaal modificeren.
1: Nou, het was al digitaal, want het waren Tascam DA88 machines. Dat waren 8 sporen digitaal recorders. Daar hadden we dan 6 aan elkaar gekoppeld. Maar die machines die had ik zelf niet meer in huis. Dus dat heb ik elders later kopiëren weer. Okay. Dat weer omgezet. Maar dat was nog wel, bleef wel wat goed in de aarde. Want af en toe loopt zo'n bandje vast en zo. En dan, het ging niet met gemak, zeg maar.
0: Nee, dat was een buitenlandse optreden van André Hazes. En dat wist jij, want anders ging je natuurlijk niet met het
1: maat. Plaza del Torres, ja.
0: Ja. En goed, dat heb je dus allemaal opgenomen. Het was een superconcert natuurlijk. Het was midden in de zomer, neem ik aan.
1: Ja, zeker. In vakantietijd. En dat was dus... het heeft altijd te boek gestaan als een slecht bezocht concert. Het probleem was gewoon in Benidorm. Dus al die cafés en discotheken. Ja, die hadden allemaal een Hazes lookalike ingehuurd. Want die wilden eigenlijk hun publiek natuurlijk helemaal niet kwijt.
0: Nee.
1: Dus ja, tijdens die concerten. Dus ja, die kaartverkoop ging veel minder snel dan verwacht.
0: Mhm.
1: Maar uiteindelijk is daar toch, ja, ik denk in mijn beleving, ik denk dat toch een man of 3000 binnen was.
0: Nou ja, dat is toch, redelijk voor meneer Hazes.
1: Zeker. En ook op die plek natuurlijk. Ja, en het was echt altijd bijgebleven. Hij heeft dat toen fantastisch gezongen. Het is echt een super concert, echt.
0: Ja, wat maakt dit concert, behalve dan super gezongen, tot een pareltje eigenlijk?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon sowieso dat het daar is opgenomen, in Spanje. Weet je, hij refereert er ook naar, weet je, dat hij zegt ook van, ik ben de enige die wat vandaag heeft gewerkt in Spanje. Hij zegt, de rest is natuurlijk al lekker op vakantie. Dus het is gewoon de hele algemene sfeer, zeg maar, van het concert maakt het zo bijzonder.
0: Ja, was het een onderdeel van een serie concerten langs de Spaanse de Spaanse kust?
1: Nee. Dit was echt gewoon een eenmalige. Het zou eigenlijk 2 avonden zijn. En het is uiteindelijk na de laatste avond alles verplaatst. Omdat ze het gewoon niet vol kregen.
0: Ja, waarom is er destijds eigenlijk helemaal niks meer mee gedaan?
1: Nou ja, kijk, het was natuurlijk ook die documentaire, zij gelooft in mij. Daar zijn een paar kleine fragmenten toen uitgehaald ook, zeg maar. En ja, uiteindelijk, dat was toen de tijd, zat het bij platenmaatschappij IMI. En dat is uiteindelijk dan weer overgegaan naar Universal Music.
0: Mm-hmm.
1: En waardoor natuurlijk weer toch, op een gegeven moment, dat het een beetje achter, dat het gewoon verwaterd bij die platenmaatschappij, dat het er is.
0: Ja, nu zitten een heleboel fans onrustig op een stoeltje van, wanneer komt het uit? Wanneer komt deze plaat uit?
1: Volgens mij uit mijn hoofd even 21 augustus.
0: Dus dat is vrij snel dus?
1: Dat is, ik check het heel even. Ja, release datum is 21-8-26. Ja.
0: Ja, doe je daar nog een, doe je daar nog een feestelijk tintje bij?
1: Nou, volgens mij wordt ook op die dag ook die documentaire nog Zij gelooft in mij uitgezonden.
0: Ja, dat is slim.
1: En nou ja, grap, dat is natuurlijk toe. En het is een hartstikke mooie editie, een dubbel LP in rood vinyl.
0: Ja, wordt alleen op LP uitgegeven of ook op CD? En,
1: ook op CD, ja. En ja, het is gewoon een mooi document. Het is echt een dubbel LP met dat concert erop.
0: Ja, en hij wordt natuurlijk bijgestaan door een orkest.
1: Ja, de First Show Band heeft dat toen de tijd gespeeld. En dat is, ja, er is ook echt, we hebben dus ook niks gerepareerd. Het is echt, ik heb het helemaal opnieuw gemixt. Dus in de studio het helemaal opnieuw weer in de stijgers gezet. Ja, bijna een maand aan gewerkt om het om de sound weer te maken, zeg maar. Dat helemaal te gek klinkt.
0: Een maand aan gewerkt, dat is nogal
1: wat. Ja, dat is echt, ja, toch gewoon het uitzoeken van wat is daar gespeeld. En weet je, dan een beetje, ja, gewoon noteren wat zijn goede stukken, wat kan ik gebruiken. Ik heb af en toe wel dat als er bijvoorbeeld een koortje niet helemaal lekker was en het verderop wel goed, zeg maar, dan heb ik dat koortje, zeg maar, wat beter was op de plek gezet waar het wat slechter was weer zo. Dus er is ook best wel wat editwerk aan gegaan. En natuurlijk ook gewoon met toch met autotune en ja, gewoon met de moderne technologie een betere sound gemaakt.
0: Ja, ja. En André was ook nuchter op de planken?
1: Zeker, ja. Dit was echt gewoon, ja, hij heeft hier echt gewoon fenomenaal een concert gegeven. Ja.
2: Heb je dan ook autotune op André Haase zelf moeten toepassen?
1: Nee, eigenlijk meer op de koortjes, zeg maar. Maar André heeft dit zelf, het is echt gewoon zoals het op de plaat staat, zo is die puur geweest. Ja.
0: Hoe gaat de CD heten?
1: Het is André Haase's Benidorm. Live concert André Haase's Benidorm.
0: Nou, dat is een one half eigenlijk voor alle fans.
1: Zeker, ja. Nou, ja, en dat is echt genieten. Dat is echt, dat wordt er hartstikke goed meegezongen door het publiek en zo. Dus ook die sfeer hebben we er ongelooflijk goed ingebracht.
0: Ja, en zeker dit jaar. Hè, hij is 75 ja, jaar geworden, ja. 30 ja. juni dit jaar. Dus dat is wel een bijzonder mijlpaal.
1: Nou, zeker. Ja, god. En dat grappige is ook wel. Ik ben dus nu op dit moment, afgelopen week was het zo heet. En ik heb ook het Ahoy Concert 2000 kerstconcert van hem opgenomen. En ja, dat ben ik. Ik zit dus nu in de hitte, zit ik nu kerstliedjes te mixen van hem.
0: Ja, dat is wat. Ja. Ja. Maar goed, je gaat er ook goed aan verdienen natuurlijk, hè?
1: Nou ja, dat...
0: Ja,
1: dat
0: je bent directeur van...
1: Dat laat ik in het midden.
0: Je bent directeur van de Vent Studios. En dat is een ja. veelgevraagde gerenommeerd muziek- en filmproducent, regisseur. Dat ben jij dus ook.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Geweldig. We gaan kijken in de platenbakken wanneer eigenlijk deze plaat uitkomt. Wanneer kwam hij uit?
1: 21 augustus dit jaar.
0: Hij staat genoteerd in mijn agenda.
1: Helemaal goed.
0: Mag ik jou danken, Paul Schuurman.
1: Graag gedaan.
0: En succes met de kerstliedjes.
1: Ja, zeker, we gaan door.

0: Ja, dat was Yes met Owner of a Lonely Heart.
1: De nieuwe namen van de nieuwe wethouders, nou ja, niet allemaal nieuwe namen trouwens, van Amersfoort zijn bekend. Ze werden gisteren naar buiten gebracht door de coalitie van Pro, Keihard voor Amersfoort, VVD, D66 en CDA. Aan de lijn onze politiek verslaggever Peter de Lange. Peter, met wie gaan we te maken krijgen in het stadsbestuur van de Keistad en zitten er nieuwe mensen bij?
2: Goedemorgen. Ja, we gaan met 6 nieuwe wethouders aan de slag. In plaats van 8, dus dat is 2 minder dan we hadden. En er gaan 4 vrouwen en 2 mannen ons stad besturen de komende 4 jaar.
1: Kijk, vrouwen aan de top.
2: Zo is dat. En dat is eigenlijk wel vrij uniek. Ik kan me niet herinneren dat het eerder is geweest.
1: Voor Amersfoort een unicum, ja.
2: Ja. En er is ook gekozen voor raadsleden die doorschuiven naar het college. Dus geen wethouders van buiten. Dat is ook anders dan vorige keren. En we krijgen te maken met 3 zittende wethouders. Dat zijn je al. Dus Nadia Abouyou, Koeip van Pro, Jeroen Bulthuis. En dat zijn 2 namen die Pro al eerder geleverd heeft.
1: Ja.
2: En daarnaast ook Micheline Paffen van het CDA. Die kennen we natuurlijk ook. En dan hebben we de eerste nieuwkomer, Tom Kranen. Van Keihard voor Amersfoort. En dat is natuurlijk vrij onbekend nog. En hij is gekozen dit keer nieuw in de raad. Hij kwam samen met zijn fractie met 6 zetels in de raad. Dus ja, het was wel logisch dat men naar deze partij keek om te kijken of er samengewerkt mag gaan worden.
1: Hij is ook de jonkie van het gezelschap, 32 jaar.
2: Exact. En als je verder naar de vrouw in kijkt,
0: ja, en de zoon van.
2: Ja, de beruchte zoon van. Ja.
0: De politieke familie.
2: Ja,
1: Kees Kranen was natuurlijk lang raadslid voor de VVD en ook zelfs nog wethouder geweest. Maar Tom Kranen, zijn zoon, die heeft eigenlijk geen politieke ervaring. Die is stafadviseur bij de Koninklijke Landmacht.

0: managementervaring. En ja, het is niet per se noodzakelijk, maar het betekent wel, ze hadden natuurlijk ook wel een beetje van de portefeuille af, maar ik vermoed dat hij zware portefeuilles gaat krijgen.
1: Ja.
0: En ja, als je dan helemaal geen bestuurlijke ervaring en jong en geen managementervaring hebt, ja, dan krijg je een beetje dezelfde situatie als met Thiers Beyaert, denk ik.
1: Ja, dat was de wethouder van D66. Die vertrekt nu naar Stadsdeel in Amsterdam. Maar hij heeft natuurlijk heel lang het parkeren in Amersfoort in zijn portefeuille gehad. We weten overigens nog niet welke portefeuilles deze wethouders gaan krijgen. Dat wordt vanmiddag nog bekendgemaakt.
0: Ja.
1: Het is belangrijk natuurlijk voor een wethouder om management skills te hebben. Want hij moet zijn ambtenaren kunnen aansturen.
0: Exact.
1: Hij heeft allerlei afdelingen per portefeuille. En die mensen moet hij goed aan het werk kunnen zetten. En daar zit een lacune, denk je?
0: Ik denk het wel. Het is wel iemand die zich een beetje er doorheen zal gaan bluffen, vermoed ik. Maar ik denk dat hij wel even moet ervaren dat het een wethouderschap iets heel anders is dan zoiets als bij een ministerie werken. Toch redelijk veilig. En zeker bij Defensie natuurlijk. Ik denk dat hij dat best wel lastig gaat krijgen.
1: Geldt datzelfde dan ook niet bijvoorbeeld voor Marjolein Pardok, die juridisch adviseur arbeidsrecht is geweest?
0: Ja.
1: Is ook niet echt een managementfunctie?
0: Zeker niet. En nu heeft ze een soort parttime baan bij Holland Events. Dat is ook niet echt een hele verantwoordelijke stad. Alleen zij heeft natuurlijk wel behoorlijk lang in de gemeenteraad gezeten. Dus zij is in 2018 in de gemeenteraad gekomen.
1: Ja.
0: En ook al lijsttrekker geweest, fractievoorzitter.
1: Ja, dus daar heeft ze al wat gemanaged, zullen we maar zeggen. Want zij is namens D66 ook nu de beoogde wethouder.
0: Ja. En op de website van D66 staat dat zij, ze zegt van ik wil mij inzetten voor een groene stad. Die klaar is voor de toekomst. Een eerlijke stad waar iedereen mee kan doen en een bruisende stad. Van cultuur en evenementen en ontmoetingsruimte krijgen. En dat betekent denk ik dat zij vooral een portefeuille gaat krijgen op het gebied van milieu. Dus ik denk dat de portefeuille die Thiers bij ons had.
1: Geen mobiliteit waarschijnlijk.
0: Ja, dat zij wel cultuur en dergelijke gaat krijgen, maar niet parkeren.
1: Nee, precies. Want dat wordt waarschijnlijk een van de twee grotere partijen. De grootste is natuurlijk Pro met 7 zetels. En 6 zetels voor Tom Kranen zijn keihard voor Amersfoort.
0: Ja.
1: Daar is natuurlijk veel campagne over gevoerd. Dus een van die twee partijen zal dat zware dossier waarschijnlijk op zich nemen. Dat horen we vanmiddag. Nou ja, als we het dan over management skills hebben, dan kunnen we denk ik wel terecht bij Joyce Huurman. Die een eigen bedrijf heeft opgezet. Voor milieutechnische oplossingen en het daarna ook nog heeft verkocht waarschijnlijk een mooie prijs. Dus Joyce Huurman, die voor de VVD wethouder wordt, 56 jaar, geboren in Velsen, groeide op in de Bollestreek, die zal wel haar mannetje staan, denk ik.
0: Ja, die staat zeker vrouwtje. Staat in de debatten, die laat zich ook niet zo snel een oor aannaaien. Dus ik denk dat dat wel iemand is die wat makkelijker in haar vel zal zitten in zo'n situatie als wethouder.
1: Ja, dus we krijgen een heel divers college. Hoe hou je iedereen binnenboord en hoe hou je het gezellig? Peter, heb jij daar nog tips voor?
0: Nou, ja. Af en toe kan ik al een beetje meelijden met onze burgemeester. Die zal deze mensen toch bij collegevergaderingen bij elkaar moeten houden.
1: Ja.
0: En dat had hij in het vorige college, had hij daar af en toe al moeite mee. Dat kunnen wij wel eens laten vertellen. Met een college waar zoveel verschillende partijen in zitten, die zich ook waarschijnlijk allemaal graag willen laten horen. Ja, dat zal nog wel een behoorlijke post gaan worden voor hem.
1: Nou, heeft hij gelukkig al een jaar of 16 ervaring in deze stad.
0: Ja.
1: Dat moet hij dan inmiddels wel kunnen, zou je verwachten. We gaan het wat dat betreft meemaken. Vanmiddag is dan de presentatie van het akkoord.
0: Ja.
1: We gaan het meemaken op Nieuwsplein 33 vanmiddag natuurlijk meer over dat akkoord. En ook dit weekend ga jij daar nog op

0: op analyseren hoe dat akkoord in elkaar zit. En jouw visie geven, Peter, dat lezen we dan allemaal op nieuwsplein33.nl. Bedankt zover en succes met het werk en de politiek de komende dagen, ja. Peter. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Fijn dat je afgestemd bent op Eemland Actueel, een samenwerking met Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons ook op de socials. Tot maandag, dan zit hier op deze stoel onze gewaardeerde collega Pearl Mosk.
0: Goed weekend.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Leuk hè, lang vervlogen tijd met The Beach Boys hoorden we en Friends, Dekker Radio van start. Hey, ik ga er even tegenaan dit uur hoor. Terwijl de airco in de studio overuren maakt, hebben we hier de Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Kan dat toch?

Young Cannibals. She Drives Me Crazy. 1989 staat erbij. Nou, dat zal wel kloppen, denk ik. Dekker Radio met Wolfman Jack. Met die wonderlijke stem die hij heeft. Hoor eens. Digging on Mrs. Jones.

Wolfman Jack. Die man die had een stem als een rasp. Hij was een beroemde discjockey in Amerika. Digging on Mrs. Jones heette dat. En Dekkerradio gaat gauw verder met Afrojack en Nike Taylor. Het gaat over een summer thing. Nou, dat komt goed uit.

knalboom uit. Nike Taylor en Afrojack en Summer Thing. Hoi! Wat is er, meneer? Dit is Prince. Niet zomaar iemand. En het gaat over een kiss.

0: Kiss.
1: Jongen. Prince met zijn Kiss. Mooi hoor. Ed Sheeran, kennen we die nog?
2: Jawel.
1: Castle on the Hill zingt hij.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: is het aantal verliefde mensen in Nederland drastisch toegenomen. Kinderen, tieners, volwassenen en zelfs bejaarden zijn verliefder dan ooit. Ben jij wel eens verliefd geweest?
1: Leuk hè? In 1996 hebben ze deze gemaakt. B.E.D. Bed. En wel eens verliefd geweest. Even opschieten, Dekker. Ja, dat doe ik. Oké, met Lenny Kravitz gaan we nog even verder. Met Low.

0: Lenny Gravitz. En we moeten gauw gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Het Nederlands Forensisch Instituut kan met nieuw explosieve onderzoek bewijzen dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan niet toevallig op iemands huid of kleding worden gevonden, zo blijkt. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen. De overvolle passagiersbus reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. En ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Jaarlijks krijgt de nationale ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog, bij 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland.

Mooi gemaakt, hè? Deze Breaking Us In Two uit 1983, afkomstige hit van Joe Jackson. En je bent bij Dekker Radio. We hebben er drie achter elkaar en nummertje drie moet ik nog draaien. En die is van May Britt.

Hans Vermeulen en Hilde. Uit 1982. Hij kraakt en piept een beetje, maar ik draai hem toch. Leuke zanger en producer volgens mij in de tijd. Ik heb nog een andere Nederlandstalige artiest. De Stefanie Struik namelijk. En een erg leuk liedje uit 2018. Elke keer zingt ze. Elke keer wat? Nou, ze zal het wel uitleggen. Ze luistert naar Dekker Radio.

0: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: En weet je hoe deze jingle heet? Het rode mannetje. Kom maar. Op mijn autopet. Ik kan eigenlijk bijna beter zeggen. Vroeger had ik rood haar. Ja. Rara, hoe kan dat? Nederlandstalig. Roxanne Hazes.
2: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Love Unlimited, hoor je. Met Barry White. Chagrijnige stem. Walking in the rain with the one I love. Hé, we moeten even voortmaken, want mevrouw Clemans en Van Geel en juf Helena staan startklaar. En die stonden al de hele tijd te trappelen. Hoor maar. Juf Helena.

0: Nou, ik kijk op de klok en het is gebeurd met de koopman, hoor.
1: Dekker Radio.
0: Zo, tot de volgende keer maar weer. De volgende Dekker Radio spreken we gewoon weer af, oké? Ik laat je achter bij Acapulco en Bebida Magica.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid los staat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Heerlijk over naar het programma Bond voor vandaag, TSS. Ja, 985. De Bengals horen we. Walk like an Egyptian. En horen ook zo'n mooi dansje bij je. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Bergen en ik draai het voor u het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Hedendaagse muziek van Jonas Blue en Malie. Dit is The Edge of Desire.

0: Hedendaagse muziek, Jonas Blue en Malief. The Edge of Desire is hier toch van de plaat. Hoogste tijd om eens even lekker terug gaan in de tijd met...
1: Ouwe meuk!
0: Inderdaad, dat bedoel ik maar. De Shirelles uit 1963.
2: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

0: Even lekker ver terug in de tijd. 1963, de Shirelles horen we hier voorbij komen. Foolish Little Girl heette het plaatje.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En zo is het maar net. We proberen de plaatjes te draaien hier in de Bonte Muziekverzameling. En deze...

0: Ja, de band rondom Jacqueline Gogaert. Terug is het de twee alweer deze. Crashup en een nummer wat geriedeld is. You Can Say.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2013. De tijd dat ik programma's maakte voor Radio Waddenzee. Detail. Ik zit op dit moment op het radiolichtje op Jenny Beten in de haven van Harlingen. Terwijl ik het programma opneem. Het is David Bowie dus. Where are we now?
2: Had to get the train.

0: Jazeker, de meester David Bowie natuurlijk ook al een hele tijd niet meer in het land der levenden. Deze hit van hem nog uit 2013, Where Are We Now? En dan is de hoogste tijd dat wij eens eventjes wat gaan doen aan van wat je zegt. Iets nieuws, dacht ik wel, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: We gaan muziek draaien van Brinsley Swartz. En een nummer wat gedeeld is, What in the World?

0: De muziek van Brinsley Swartz. What in the World, de titel van het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Doe je er gewoon maar best voor. We gaan naar 1995 met The Offspring. Come out and play.

0: Dit was hem, deze van de Offspring. Kom aan en play de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Billy Paul, Me and Mrs. Jones, 1972.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechtbank vindt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Er werd nog even gezocht naar een 3de persoon, maar die bleek er niet te zijn. De sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Het weer morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.

around your bum, bum, bum, bum. Dig that sound and shake it around your bum, bum, bum, bum. Dig that sound and shake it around your bum, bum, bum. De Stray Cats zijn verlegd terug naar 1983. She's 16 and 17. Ja, dat hadden we in die tijd, hè, dit soort muziek. Een beetje rockabilly-achtig was het toch ook wel weer. Hedendaagse muziek van Calvin Harris samen met Jazzy. Dit is Satisfy.

0: hier voorbij komen. Kevin Hoes en Jesse Satisfied, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Jaren 60 muziek, oude meuk van de Rolling Stones.
3: She would never say where she came from.
0: Ruby Tuesday, 1967.

0: Ja, blijft toch altijd weer lekkere muziek, die oude van de Stones. 1967 komt dit, de Ruby Tuesday, de heel van de plaats. Ja, hedendaags ook weer in de hitparade natuurlijk met een huidige single. Hebben we ook al eens gedraaid hier in Programma Bond.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gabriel Rios, we gaan naar 2006. En The Broad Daylight.

0: Daylight. Alweer 20 jaar oud uit deze plaat. Gabriel Rios en The Broad Daylight.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Betekent dat we weer wat nieuws hebben. Danny Vroeger en Mickey van Wijk. Knipperlicht. Gaat het over een relatie? Of hebben ze geen relatie? Wie zal het zeggen? Gaan we eens even luisteren naar het plaatje.

0: gezellig nieuw plaatje van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Knipperlicht.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, even tijd voor een gouden oude extra. 1963, instrumentaal plaatje van The Shadows, The Girls.

0: De Shadows en The Girls, lekker terug in de tijd. Ja, eigenlijk veel te weinig tijd voor om dit soort plaatjes te draaien. Maar vraag wel.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
2: There's a monster under my bed.
0: Chef Special.

Jazeker, de muziek van Chef Special. Een nummer met getiteld Afraid of the Dark. 2021 kwam dat cover uit. Wacht ons alweer op het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was een uurtje van Bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen. Ook vandaag weer met plezier voor u het programma in elkaar gedraaid. Reageer, dat kan nog altijd. janberg.radio@gmail.com. Daar is het postvakje wat er geheel voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst hebben we Blondie voor de klaarstaan uit 1979, Dreaming. En daarna Junior Bosman, Je maakt me crazy. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is human-made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 27. En dat is de week waarin op 30 juni 1951 in de Gerard Douwstraat in Amsterdam André Hazes wordt geboren. In 1976 heeft de zanger zijn eerste hit in Nederland en er zullen er nog vele volgen. Hij overlijdt op 23 september 2004 in het bijzijn van zijn familie. De legendarische zanger werd 53 jaar. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley, want King Creole gaat op 2 juli 1958 in de Amerikaanse bioscopen draaien. De opname van deze vierde film met Elvis in de hoofdrol zijn van 20 januari tot 10 maart 1958 gemaakt. De King of Rock speelt de rol van Danny Fisher. De regie is in handen van Michael Kurbitz. Elvis Presley zingt 11 liedjes in King Creole, waaronder Trouble, New Orleans, Crawfish, Lover Doll en het nummer wat we net hoorden, Hard-Headed Woman. De songs zijn op 15 en 16 januari 1958 in de Radio Record Studio B in Hollywood opgenomen. Zometeen tijdens deze rondleiding een voortvluchtige bankrover die in 1978 op een single van een Britse band zingt. En dadelijk ook nog een nummer van Ray Davies van de Kinks, wat hij zelf een van zijn slechtste nummers vindt. Wonderbaarlijk komt het in Nederland op nummer 1 in de top 40 in 1965 in de uitvoering van een Britse zanger. En muziekvrienden ook, deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 27. Het jaar, daar zeg ik alleen over dat het geboortejaar is van Peter Jean Hernandez. Beter bekend als Bruno Mars, Amerikaanse zanger, songwriter en producer. En onze Jan Smit komt uit hetzelfde jaar, zanger en presentator. Op nummer 1 in die top 40 staat een nummer van een Britse componist en muzikant die zich vooral bezighoudt met synthesizers. In het nummer wat op 1 staat zijn gesproken teksten te horen uit een documentaire over Vietnamsoldaten. En het liedje begint met de volgende tekst, gesproken tekst. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. Ik denk dat ik het weet. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het zijn er drie, allemachtig. Het is een driedubbel LP uit 1970 van een ex-Beatle. En dadelijk ook nog muziek van een van de grootste Amerikaanse soul-artiesten aller tijden. Een paar maanden voor zijn dood in 2006 treedt hij nog op in Nederland in Paradiso en de Haar Ahoy. Nou, oudste nummer, muziekvrienden, 1944. We horen het zo meteen. Maar we gaan nu naar zondag 13 oktober 1963.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles. I'll get you. One, two, three.
4: Oh yeah, oh yeah.

0: muziekvrienden, 1944. We luisterden naar het orkest van Harry James. Hij debuteert in 1935 bij de Ben Pollack Band. En op zijn 21ste speelt hij bij Benny Goodman. En 2 jaar later begint hij zijn eigen band. In 1939 weet hij zanger Frank Sinatra te contracteren. In de Tweede Wereldoorlog is zijn orkest een van de populairste van de Verenigde Staten, met vooral zoetsappige songs. In 1942 scoort hij 7 top 10 hits, waarvan er 3 met zang van Helen Forrest. Na de oorlog ontstond er een periode waarin big bands minder populair waren. James stopt met zijn orkest. In 1947 is hij wel terug met een afgeslankte band waarmee hij meer jazz ging spelen. Op 26 juni 1983 treedt Harry James in Las Vegas voor het laatst op. De Amerikaanse trompetist en orkestleider overlijdt op 5 juli van dat jaar. Hij is 67 jaar geworden. Bijzonder is dat er nog steeds een orkest met de naam Harry James actief is. Het wordt begeleid door trompetist Fred Radke. Wij luisterden naar het orkest, toen nog met Harry James als orkestleider. We hoorden I'm Beginning to See the Light uit 1944 met zang van Kitty Allen. Ze namen het op 21 november 1944 voor Columbia Records. De 78 toerenplaat bereikt in januari 1945 de nummer 1 in de Verenigde Staten. Wat een geweldige song. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four, want de Beatles nemen op 1 juli 1963 in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen She Loves You en I'll Get You op. Beide liedjes zijn bestemd voor hun nieuwe single die op 23 augustus 1963 wordt uitgebracht. Een week later staat de single al op de eerste plaats in de Britse hitparade. Wij luisterden naar I'll Get You, live opgenomen op zondag 13 oktober 1963 in het Palladium in Londen voor de ITV-TV-uitzending Live on Sunday Night. Opvallend is dat in de studio-uitvoering John mondharmonica speelt. En in deze live-uitvoering heeft hij het te druk met zingen. Straks de langspeelplaat van de week en 3-dubbel LP van een ex-Beatle.
1: Dit is de Hitparade.
2: Nummer 2.
0: Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die oude top 40. En daaraan vastgekoppeld is een tipparade. En op nummer 2 in de tipparade staat een nummer van New Order. Het heet Perfect Kiss.

Nummer 2 in de tipperaden. De band New Order met Perfect Kiss. Het is een Engelse new wave band uit Manchester die voortkwam uit Joy Division. Eigenlijk is het een voortzetting van de 3 overgebleven leden van Joy Division na de zelfmoord van frontman Ian Curtis. New Order kennen we misschien het beste van Blue Monday. Dit liedje Perfect Kiss komt in Nederland niet verder dan 2 in de tipperaden. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. En ik zei het net al, het is van een ex-Beatle. Het gaat om een 3-dubbel LP. Dan zou je denken, het gaat om George Harrison. En dat klopt. Maar het gaat niet om het album Bangladesh. Dat was ook een 3-dubbelaar, maar kwam volgens mij in 1973 uit. Dit is All Things Must Pass uit 1970. Het wordt gezien als Harrison's eerste solo-album, ondanks dat hij in 1968 een grotendeels instrumentaal album uitbracht, Wonderwall Music, en een experimenteel album in 1969, Electronic Sound. Voor Harrison is deze 3-dubbel LP zijn bevrijding na de Beatles. Op deze plaat staan onder andere nummers die hij al vanaf 1966 had geschreven, maar die door John Lennon en Paul McCartney niet werden geaccepteerd voor Beatle-platen. Tijdens de opname wordt Harrison bijgestaan door onder andere Eric Clapton, Gary Wright, Jim Gordon, Ringo Starr, Billy Preston, Klaus Voorman, Peter Frampton, Ginger Baker, Gary Brooker en Dave Mason. Op de eerste 2 LP's staan popsongs. De 3e LP wordt bekend als The Apple Jam. Het bestaat uit 4 instrumentale jams, waarvan er 3 tijdens de albumsessies werden opgenomen. Van de 3-dubbel LP komen 2 singles. My Sweet Lord, een poging van Harrison om een gospel te schrijven, en What Is Life. My Sweet Lord stond in de eerste paar maanden van 1971 wereldwijd bovenaan de hitlijsten. Het was de eerste solo-single van een ex-Beatle die nummer 1 werd in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Het album wordt mede geproduceerd door Phil Spector. Hij doet over een aantal nummers zijn overvloedig galmsausje. Voor sommige muziekliefhebbers een verschrikking. All Things Must Pass van George Harrison uit 1970 is een plaat die George Harrison in zijn volledige omvang laat horen vlak nadat de Beatles uit elkaar zijn. En daarom is het deze week

0: Muziekvriendin, drie dubbel LP. Allemachtig, zal wat geld gekost hebben. Volgens mij was dat gewoon zo'n 49 gulden. En dat was toen echt duur, want een gewone plaat kostte toen zo'n 20 gulden. Langspeelplaat van de week dus, het album All Things Must Pass uit 1970 van George Harrison. Muziekvrienden, dan nu wat anders. Een oude top 40, eentje uit week 47. Het jaar, daar zeg ik nog even niks over. Want ze komen vanzelf wel achter als we al die oude liedjes weer horen. Het is altijd leuk om een beetje te raden van welk jaar dat nou is, deze lijst. Als ik naar de lijst kijk, zie ik vier nieuwelingen, vier Nederlandstalige liedjes. Opvallend is drie nummers van Bruce Springsteen in deze lijst. En verder muziek uit de Verenigde Staten, Schotland, Engeland, Nederland, Italië, Noorwegen, Duitsland en Suriname.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Gelijk onderaan de lijst, een nieuweling. Ik denk een eendagsvlieg. Kan niet anders. Dennis de Jong. En dan Jong op zijn Engels geschreven. Het is wel een bekende zanger. Luister goed naar zijn stem. Dan herken je hem misschien van een populaire band. Het liedje heet Desert Moon. Is dit...

geschreven met een Y. Ze hadden een hit in Nederland met onder andere het nummer B. Van het album The Dream of the Blue Turtles van Sting.

0: Het werd een bescheiden hit in Nederland. If You Love Somebody, Set Them Free van Sting.
1: Nummer 38.
0: Schotse band. Het was hun grootste hit in Nederland. De band Marillion. En het nummer Kaylee. Muziekvrienden, weet wel uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. Het is het jaar waarin de 17-jarige Boris Becker Wimbledon wint. Onverwachts.

38 Neil, dus Kaylee van Marillion. En door naar nummer 37. Legendarische band Supertramp. Liedje in de tijd geschreven door Rick Davies. Overleed in 2025. Kunnen nog even genieten van zijn geweldige compositie. 37 de Supertramp met het nummer Cannonball.

what I heard. Kwam er de tijd een single van uit en een 12-inch. En die 12-inch duurt 7,5 minuut. Supertramp met het nummer Cannonball. En het leuke van zo'n oude top 40 is, muziekvrienden, dat we van het ene genre naar het andere springen. Die komen we hier tegen. Het is Jan zelf

0: Prachtig verhaal van Jan Boezeroem.
1: Toen ik eindelijk alles had.
0: En zo heet het liedje. Hij overleed in 2025. Komt er oorspronkelijk uit Limburg toch volgens mij. Johnny Goverder, zoals zijn eigen naam. 35 nu. Legendarische Britse soulzanger. Billy Ocean. En op 35 staat.
2: I used to think that love was just a fairy tale.
0: Het liedje Suddenly. We herkennen de klanken direct. Ja.

Een liedje wat we nooit meer terug horen in deze uitvoering. The Cats 34, She Is So In Love. In de tijd geschreven door Russ Ballard. En die kennen we weer van de band Argent. Daar speelde die gitaar en zong. En componeerde dus ook She Is So In Love. 34 dus de Cats. 33 inmiddels. Nieuweling van...

paar het tweede gedeelte nog weer eens een keer hebben willen beluisteren. Zijn van de liedjes die wij eigenlijk nooit meer terug horen. Squirty Politti met The Word Girl. Het was hun grootste hit in Nederland. Ze hadden nog een andere. Dat was Absolute. Rond dezezelfde periode.

Een liedje uit de soulstal, zeg maar, van Rolls Royce. We kennen het ook van Madonna. Muziekvrienden, dit is Jimmy Nail. Het is niet zijn echte achternaam, want die kreeg hij als jongetje toen hij een spijker door zijn voet heen kreeg. Toen hebben ze hem genoemd Jimmy Nail. Ja. Dan nu de winnaars van het Eurovisie Songfestival. Ik denk dat we ze allemaal nog kunnen herinneren. Uit Noorwegen komen ze.

Muziek dus uit Noorwegen. De band Bobby Sox. Oh ja, zo heet ze. La des Swingen. Op z'n Noors. Leuk. En nu muziek uit Nederland. Van een legendarische zanger.

0: Lucia by Night, zo heet het, de George Baker Selection, zo staat het officieel, werd een grote hit ook in Europa, en Duitsland en België. Inmiddels zijn we beland bij nummer 29. Een band uit het oosten van het land. Normaal.
1: Pietje was een boer, was groot en al en stoer.

tweede gedeelte staat hij gepland om hem helemaal nog weer eens te beluisteren. Liedje van Normaal uit de Achterhoek. Kom derby. Ja, het nummer horen we eigenlijk nooit meer. Denk ik. Nou, het is dan de moeite waard om dat nog eens een keer opnieuw te beluisteren. Maar zo zijn er veel van die liedjes hoor. Die we eigenlijk nooit meer terug horen als we dan zo'n oude hitlijst weer voorbij zeppen. Silver Pozzoli. Uit Italië. Maar hij zingt in het Engels. Uiteraard synthesizer muziek. Maar daar zijn ze goed in hoor, in Italië.

0: Dan denk je natuurlijk, is dit een instrumentaal nummer? Nou, nee. Het duurt gewoon even voordat hij gaat zingen.
1: You are my dream around my sweet desire. You are the air, the moon that's in the sky.
2: Nummer 27.
0: Ja, bekend nummer. Een inzamelingsactie om geld in te zamelen tegen de hongersnood in Ethiopië. Amerikaanse muzikanten, ze noemden zich USA for Africa. Ze hadden zich beter kunnen noemen USA for Ethiopië. Het liedje We Are the World.
3: There comes a time when we heed a certain call.
2: Nummer 26.
0: Ja, kennen we wel, hè, dat USA for Africa, We Are the World. Deze horen we niet zo vaak meer terug. Vandaar dat hij ook weer in het tweede gedeelte ingepland staat. Steve Allen, Engelse zanger. Met het nummer A Letter From My Heart.

Vrienden, weten we al uit welk jaar we deze lijst hebben? Ja, we horen veel synthesizers, toch? En de drummachine horen we ook. Ik denk geen jaren 70. Jaren 80 sowieso. Maar welk jaar nou precies uit de jaren 80? Dat is best lastig. Ik zei het net al, Boris Becker dus... voor het eerst Wimbledon wint als hij 17 jaar is. Wanneer was dat nou? A silent movie, empty glasses on the tabletop. En in Nederland wordt de wet van kracht die het mogelijk maakt dat transseksuele personen hun geslacht en voornamen onder bepaalde voorwaarden kunnen veranderen in de registers van de burgerlijke stand. En dat was revolutionair.

Het pompende geluid van Fluitsma en Van Tijn. Met de meidengroep The Star Sisters. Ja, de zusjes Patricia, Pai, Yvonne Kili en hun moeder Alice Pai. Maar werd later vervangen door Sylvana van Veen. Dus die moeder was hier al weg hoor. Ze heette de Star Sisters. Ze begonnen onder de vleugels van Jaap Eggemond. Maar dit is dus geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. Dat was wel te horen, die dikke bassen. Muziek dus uit Nederland was dat op 25. Het liedje Danger. Dan nu nog meer muziek uit Nederland, Nederlandse bodem. The Time Bandits.

24 Endless Love Time Bandits met zanger Ledis Hidding. We gaan even wat vaart maken, want we zijn nog steeds aan het rechterrijtje. We willen daar natuurlijk die nummer 1 hit draaien. Een lied met teksten erin over Vietnamsoldaten. Alison Moyet, we kennen haar natuurlijk van de band Yazoo. En hier zingt zij totaal wat anders. Een liedje wat we kennen ook van Billie Holiday, That Old Devil Called Love. Muziek nu van de Sister Sledge. Geproduceerd ook door Nile Rodgers, maar zou je niet denken toch? Maar het is wel waar. Hij vond het in eerste instantie vond hij het een vreselijk nummer, maar toen hij het een paar keer had gehoord, kreeg hij het niet meer uit zijn hoofd. Hij zei tegen de dames, we gaan het gewoon opnemen. En het werd een grote hit.

Muziek nu uit een tv-serie. Of was het een film? Nee, het was een film. Of was het later ook een tv-serie? Ik weet niet eens meer. The Beverly Hills Cop met Eddie Murphy. Hij vertolkte daar in die serie of film Alex Foley. En dit is het thema van Alex. Het heet Alex F. En dat is van de Duitse synthesizer virtuoos Harold Faltermeyer. Ja, er staan wat klassiekers hoor, deze lijst. Ik zei net al, er staan 3 liedjes in van Bruce Springsteen. En we hebben er nog geen 1 gehoord. Er staan er zelfs 2 in de top 10. Maar wat dacht je van deze? Hij nam het 5 keer op. Dit is de originele versie zoals die in de tijd op single uitkwam. Pas op als je op Spotify dit liedje gaat beluisteren. Voordat je het weet, luister je naar een hele andere versie. En dit is toch echt wel de beste. Er staat er 20 in deze top 40. Chris Rea, daar hebben we het natuurlijk over. Met het nummer Josephine.

Hij schreef het voor zijn dochter, die heet ook Josephine Quisria. We hebben nog even 9 nummers te gaan voordat we bij de nummer 1 hit komen. En dadelijk natuurlijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het legendarische album van George Harrison. All Things Must Pass uit 1970. Dan nu nummer 19. Ik denk een artiest die iedereen vergeten is. Kan niet anders. Eén das vliegt toch een beetje, ja. Steve Arrington, zo heet hij. En het liedje heet dus zo. Feel so real. Daar is hij, nummer 18. Bruce Springsteen. Het was het jaar van hem hoor in Nederland. Ongelooflijk. Ik vermoed ook dat hij een optreden had in Nederland. Was hij niet in de Ahoy? En vandaar dat al die singeltjes in de top 40 stonden. 18 dus, Born in the USA. 17, Crazy for You, Madonna.

van oorsprong een Grieks instrumentaal nummer. Benny bedacht er een tekst bij. En noemde het Waarom fluister ik je naam nog? Het staat op 16.

Een liedje over prostitutie. Frank Boeiengroep. Kronenburgerpark. Is in Nijmegen, dat park. En daar gaat het eigenlijk ook over.

Spend the Night staat op nummer 14. Nu een legendarische band. Talking Heads natuurlijk met David Byrne. En de zusjes Weymouth, die later de Tom Tom Club starten. 13. The Lady Don't Mind. In My House. Ik denk dat iedereen dit nog wel kan meezingen. Maar weten we nog wie dit zijn? Amerikaanse meidenband, dat kan ik je wel vertellen. De Mary Jane Girls, ja, dat was het, met In My House op nummer 12. Muziek nu uit Oost-Duitsland. Ja. Propaganda, 11 met het nummer Jewel.

0: is de top 10.
1: Top 10. Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 27. Het jaar is 1985. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. All Things Must Pass van George Harrison. Goed, komt die nummer 10. Uit Suriname, Travassi met Wasmachine. Nummer 9, So In Love van Orchestral Maneuvers in the Dark. Nummer 8, Simple Minds met Don't You Forget About Me. Nummer 7, You Can Win If You Want van Modern Talking. Nummer 6, die staat het tweede gedeelte gepland in de originele single-uitvoering, The Raw Band met Clouds Across the Moon. Nummer 5, Lovers in Your Eyes, Gerard Joling. Nummer 4, daar is hij dan, I'm on Fire, Bruce Springsteen. Nummer 3, A View to a Kill, Duran Duran. Nummer 2, nog een keer, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En op 1, het is Paul Hardcastle.
2: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0: 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Als je legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Oscar en Demi. Twee Nederlandse sterren nu samen op de plaat. Een nieuwe schitterende LP.

0: B.
1: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
1: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 27. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1985. Voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, 19 van Paul Hardcastle. In het nummer zijn samples verwerkt uit de Amerikaanse ABC-TV-documentaire Vietnam Requiem uit 1982. De film gaat over veteranen uit de Vietnamoorlog die lijden aan het posttraumatisch stressstoornis PTSS. De tekst in de documentaire werd ingesproken door Pieter Thomas en horen we dus uitgebreid in dit nummer. 19 refereert aan de leeftijd die in de docu wordt genoemd, de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. Deze lag aanzienlijk lager dan de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog, die waren gemiddeld zo'n 26 jaar oud. De beat van het nummer is geïnspireerd op de elektronische muziek van Afrika Bambaataa. Het nummer komt in 15 landen op de 1 en ook in Nederland dus. Het staat 3 weken op de eerste plaats en 15 weken in de Nederlandse top 40. Allemachtig. En de muziek die we net hoorden is van Deep Purple. Want op 29 juni 1973 staan in Japan Ian Gillan en bassist Roger Glover voor het laatst met Deep Purple op de planken. Ze worden opgevolgd door David Coverdale en Glenn Hughes. Wij luisterden net naar de laatste single van Deep Purple, Woman from Tokyo. In die beroemde formatie met Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord en Ian Paice. Het komt van het album Who Do You Think We Are. De single duurt nog minder dan de helft van de albumuitvoering. Het 45 toerenplaatje staat in Nederland 6 weken in de top 40 met 8 als hoogste positie. Dus even kijken, ja, hoe lang duurt dat liedje? Ja, 2 minuten en 39. Terwijl de albumuitvoering bijna 6 minuten duurt. Ja, zonde eigenlijk om die single te draaien. Maar goed, hoort er wel weer een beetje bij. Zometeen tijdens deze rondleiding een voortvluchtige bankrover die in 1978 op een single van een Britse band zingt. Het was een punkband trouwens. En dadelijk ook nog een nummer van Ray Davies van de Kinks, wat hij zelf een van zijn slechtste nummers vindt. Wonderbaarlijk komt het in Nederland op nummer 1 in de top 40 in 1965 in de uitvoering van een Britse zanger. En muziekvrienden, deze week natuurlijk ook weer een langspeelplaat van de week. Het is een driedubbel album van een ex-Beatle. Hij heet George Harrison en de plaat heet All Things Must Pass. En als ik even in de computer kijk wat we nog gaan beluisteren, dan is het Isn't It a Pity. Volgens mij was dat in de tijd de B-zijde van My Sweet Lord. En What Is Life, dus het zijn bekende nummers. En dadelijk ook nog muziek van een van de grootste Amerikaanse soul-artiesten aller tijden. Een paar maanden voor zijn dood in 2006 treedt hij nog op in Nederland in Paradiso en Ahoy. En dan vertel ik je nu dat in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen Cilla Black op 29 juni 64 een nieuwe single opneemt. Het heet It's For You. Officieel is het een compositie van John Lennon en Paul McCartney. John Scott is verantwoordelijk voor het arrangement. Op de B-zijde staat He Won't Ask Me en is geschreven door Bobby Willis, later de echtgenote van Cilla Black. De single wordt geproduceerd door George Martin. It's For You van Cilla Black komt op 6 augustus 1964 de Britse hitparade binnen en haalt uiteindelijk de 7e plaats. Op 3 juni 1964 nam Paul McCartney een demo op van het nummer om aan Cilla Black en producer George Martin te laten horen. Cilla nam het nummer op 2 juli 1964 op in de Abbey Road Studios in Londen met George Martin als producer. En Paul McCartney speelt zelf de jazzachtige pianosolo in het nummer. Op 20 juli 2016 kondigde de Daily Express aan dat de originele demo-opname met Paul's stem samen met andere demos was ontdekt in de collectie van Cilla Black. En dat deze geveild zou gaan worden. En die hebben we uiteraard.

De langspeelplaat van de week is een Tinte Pitty. 7 minuten lang met een enorme dikke saus van Phil Spector eroverheen. Ik zou hem graag een keer zonder die saus willen horen. Op gitaar, lead gitaar, Eric Clapton. Dadelijk nog één track van het album All Things Must Pass, wat dus deze week de langspeelplaat van de week is. Uit 1970, het nummer Isn't It Alive. Wat ik nou wou zeggen, het was vroeger een driedubbel album en dat was gewoon heel veel geld. Dus je kon het gewoon soms niet betalen, zo'n dure plaat. En dat is wel even anders dan tegenwoordig, dat je binnen 3 tellen eigenlijk bijna elke nieuwe release kan beluisteren. Dan nu dat nummer van Ray Davies van de Kinks, wat hij zelf een van zijn slechtste nummers vindt. Wonderbaarlijk komt het in Nederland op nummer 1 in de top 40 in 1965 in de uitvoering van een Britse zanger. Het gaat hier om This Strange Effect in de uitvoering van Dave Barry. Deze versie wordt op 2 juli 65 op Decca Records uitgebracht. Het singeltje komt op 31 juli van dat jaar de Nederlandse top 40 binnen en vanaf 23 oktober staat het 3 weken op de eerste plaats. De studio-uitvoering van de Kinks is nooit officieel uitgebracht. We hebben hem wel.

0: Dit is het Muziekmuseum.
1: Top 40, top 40, top 40. 1985.
2: Week 27.
3: Nummer 29.

Ja, geweldig nummer. Normaal, kom erbij. Staat op nummer 29 in die top 40 week. 27, 1985. Een van hun zoveelste hits. Echt ongelooflijk veel plaatjes hebben ze uitgebracht. En veel hits hebben ze gehad. Bijzonder is dat ze nog nooit een nummer 1 hit hebben gehad in Nederland. Nu muziek van een van de grootste Amerikaanse soul-artiesten aller tijden. Een paar maanden voor zijn dood in 2006 treedt hij nog op in Paradiso en Ahoy. Het gaat hier om James Brown. Op 1 juli 2006 treedt hij op in de Ahoy in Rotterdam. En een dag later geeft The Godfather of Soul een spetterende show in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam. Het wordt zijn laatste optreden in Nederland. In december wordt hij met een ernstige longontsteking in het ziekenhuis in Atlanta opgenomen. Op 25 december 2006 overlijdt hij aan een hartaanval. James Brown is 73 jaar geworden.

bekend nummer kwam in de top 40 terecht in Nederland. George Harrison, What Is Life, komt van de langspeelplaat van de week. All Things Must Pass, een driedubbel album uit 1970. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week weer voor een nieuwe plaat. Daarvoor hadden we nog nummer 6 uit de top 40. The Ra Band met Clouds Across the Moon. Ra schrijf je R-A-H en is eigenlijk een afkorting van Richard Anthony Hewson. Een producer die dit allemaal in de studio bedacht. Interessant is dat zijn vrouw Liz het nummer zingt. Ook nog even belangrijk om te weten, als je dit liedje gaat zoeken op een streamingdienst. Hij bracht het in 2007 opnieuw uit, maar dan wel met een andere zangeres, Emma Charles. Maar dit was dus de originele versie. Dan nu die voortvluchtige bankrover die op een single zingt van een Britse band. Het gaat hier om de Sex Pistols en bankrover Ronald Biggs. Op 8 augustus 1963 is hij de leider van een groep bankrovers die uit een trein van Glasgow naar Londen 2,6 miljoen pond sterling buit maakt. Ronald Biggs wordt opgepakt, maar hij weet op 8 juli 1965 uit de gevangenis te ontsnappen. Hij vlucht naar Brazilië. Dit Zuid-Amerikaanse land kon hem echter niet uitleveren aan de Britse autoriteiten, omdat hij inmiddels een kind had verwekt bij een Braziliaanse vrouw. En de Braziliaanse wet verbiedt nou eenmaal de uitlevering van een vader van een Braziliaans kind aan een ander land. Tot ongenoegen van de Britse overheid woonde Biggs daar 35 jaar lang en was dus ongrijpbaar voor de Britse justitie. Omdat hij ernstig ziek werd, keert Biggs op 7 mei 2001 terug naar Engeland, waar hij onmiddellijk achter de tralies verdwijnt en een deel van zijn straf alsnog uitzit. In 2009 komt hij vrij en 4 jaar later, in 2013, komt hij te overlijden. In de periode dat hij in Brazilië woonde, was hij in bepaalde kringen een beroemdheid. Ook bij de leden van de Sex Pistols. Op 2 songs van deze punkgroep zingt hij. Deze 2 nummers worden op single uitgebracht. Op de B-zijde staat No One Is Innocent. Hierop doet hij de leadzang. Op de A-zijde zingt hij de intro, waarna bassist Sid Vicious het nummer verder zingt. De single wordt in Engeland op 30 juni 1978 op Virgin Records uitgebracht en komt tot 6 in de Britse hitparade. In Nederland doet de single helemaal niets. Sterker nog, in Nederland heeft nog nooit een nummer van de Sex Pistols in de tipparade of de top 40 gestaan. We gaan nu luisteren naar de A-kant waarop Ronald Biggs de intro mompelt. Hier is My Way.

0: 23 in die top 40, week 27, 1985. We kennen het natuurlijk ook van Billie Holiday. Die Old Devil Called Love, maar deze keer in de uitvoering van voormalig Yazoo-zangeres Alison Moyet.
1: Nummer 26.
0: Muziekvrienden, dat is de laatste die we gaan laten horen. Het is van een Engelse zanger, maar officieel is het Italian Disco. Dat wordt geproduceerd door een Italiaanse producer. Steve Allen, zo heet de zanger, en het nummer A Letter From My Heart. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Maar je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
0: Mensen die een vakantiehuis in het gebied

0: gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden en is sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
1: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
2: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
0: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ja, dit is Weekend Jeroen en Peter, aflevering 369.
1: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
2: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
0: Nee, niet 369, maar het is 569. Het gaat allemaal zo snel, hè? Ongelooflijk. Maar het is een uitzending zonder Peter vandaag. En het is een uitzending waar we voornamelijk muziek gaan draaien. Dat heeft ermee te maken dat wij officieel vandaag vanaf een bandje komen. Dat moet af en toe ook gebeuren, dus we hebben leuke muziek voor je. We hebben wat grappige dingetjes tussendoor. Dus geniet ervan de komende 2 uur van bijna Weekend Jeroen en Peter. Jouw donderdag- en vrijdagavondbeleving hier op Eemland 1. En we beginnen met Calvin Harris. Samen met Sam Smith en Desire.

verzameld op een dampende dubbelaar. De grootste koebelhits aller tijden. 40 hits met alleen maar koebellen. Zoals Marianne Rosenberg.

0: deze cd pak je vol bij je horens. Met ook koebellen van eigen bodem.
1: Want er is zoveel te doen.
0: En uiteraard die volle meezinger van Gordon.
2: Ik bel je zomaar even
0: op. Alle 40 koebellen met ook dat lekkere ding uit België. Koebellen Perez. Deze cd is ook een heel leuk cadeau voor Dierendag. Want je bent een rund als je deze cd niemand anders gunt. Alle 40 koebel met ook de hoe.
3: Wie?
0: De hoe.

0: Eén Land 1 voor Baren, Soest en Spakenburg.
1: Weekend Jeroen en Peter.
2: Oh no.
3: Why?
4: Het is niet om aan te gluren.

0: Het kon natuurlijk niet uitblijven. Na het succes van de dubbel CD Alle 40 Koebel deel 1 ligt hij nu dan eindelijk in de schappen. Alle 40 Koebel deel 2 met nu dan toch eindelijk Peter Maffay.
1: I gotta have more cowbell.
0: En ook die grote koeienhit op het Songfestival in 1982.

album de grootste hits van Peter Koelewijn, de Frank Koeienroep, de Koeks en dampende disco voor in de stal met de Gibson Brothers. Alle 40 Koebel deel 2 is het beste gezelschap voor lange en gezellige zomeravonden. En we zijn nog lang niet uitgemelkt, want ook Prince is van de partij. Alle 40 Koebel deel 2, deze week gratis bij een pellet Koeberland karnemelk. Alle 40 Koebel deel 2, deze week met een potje gratis uiensalm.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
0: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale

0: regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

donderdag of vrijdag, maar in ieder geval je weekend gaat beginnen. En wij zijn hier voor je van Weekend Jeroen en Peter. En nog het hele uur ben ik bij je. En natuurlijk ook met lekkere muziek speciaal voor jou. En we beginnen

Na het daverende succes van de Gerard Ekdom Barbecue Box ligt de opvolger nu alweer in de winkel. De Gerard Ekdom Huis- en Tuinbox. Met alleen maar grote hits voor in huis en in de tuin.

0: deze cd staat voor elke boom wel een liedje.
1: Doe maar jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet
0: en
1: hem op.
0: Is het buiten te warm, in de kelder te koud en is het vast koel in de gang?

0: De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD is uitstekend voor je gezond. Voor je het weet heb je een supergras. Al die lekkere zomerhits voor in huis en in de tuin, hè? Hey, telefoon. Hallo?
1: Ja, hallo. Is dit opname voor de Huis en Tuin CD?
0: Jazeker, helemaal.
1: Weet je wat je moet doen als je schoonmoeder door de tuin waggelt?
0: Wat je moet doen als je schoonmoeder door de tuin waggelt? Nee?
1: Nog een keer schieten. Goedemiddag.
0: De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD Box. Deze week met een zak gratis potgrond en een extra verwarmingselement voor je wietplantage op zolder. Ik heb een tijdje in mijn hart. Deze CD is speciaal voor jou, jou, maar ook voor jou. En eigenlijk ook wel voor mij. De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD. Maar vergeet niet op tijd het gras te maaien.

0: jij liefhebber van die Chinees-Indische keuken? Dan is er speciaal voor jou de cd-box
1: Sambalbaar.
0: De cd-box Sambalbaar met de allergrootste hits over de lekkerste gerechten.
1: Sambalbaar.
0: Zoals nummer 86 op de

platenbox Sambal bij. Met ook een hele schijf vol met de lekkerste hits voor tijdens het wokken. En onthoud het goed, wokken doe je nooit alleen. Van een goede Chinees-Indische wok krijg je nooit genoeg. De CD-box Sambal bij met op nummer 114 op de kaart de Hemelse Wok.

0: Deze cd vind je geen pizza's. En ook geen friet. De cd-box Sambal bij met de heet steeds voor tijdens de rijsttafel. Met ook een lekker voorgerecht van de Weather Girls. En je vindt soep.
1: Sambal bij.
0: De pikante cd Sambal bij is af te halen bij elke Chinees-Indische platenzaak. En uiteraard bij de Flea Liquid Shop.
2: Het is rood en een vliegdoor restaurant. Sambal bij.
0: Deze week met gratis sambal poederblusser.

0: AM.
1: Beleggen, is dat niet ingewikkeld?
2: Nee hoor, alleen een mummy is ingewikkeld.
3: Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Heavy Cross, wat een fijne plaat is dat toch ook van Gossip. En we lopen al tegen het einde van bijna die keer met Peter. Leuk dat je geluisterd hebt deze week weer. En we zien je dan volgende week weer terug. Dan zijn we hier beide weer. Jeroen en Peter. Maar ik laat je achter met de Kaizer Chiefs. En daarna hebben we ook nog een stukje van Alan Parsons. Gewoon omdat het kan van elkaar. Tot volgende week en zie je later. Bye bye.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
0: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
2: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
0: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging.

0: Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voesten.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer twee.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja, ja klopt. Het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies. We hebben je, geloof ik, 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen. Maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies. Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? Vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb.
0: Nee.
1: Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, nou, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tadaa, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meet het echt.
1: Ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de leg.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Dat ging oké. Goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in de tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakken Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee, maar dat was wel typisch. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je daar nog meer? Er zijn ook nieuwe bijgekomen,
1: hè? Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Brouwerij Belgium. Daar zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee. Ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus
1: je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nee, er komen natuurlijk veel meer studenten
1: aan.
0: Kritisch
1: publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Het wordt dus tijd dat die Erik Lauw richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En dat is een korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

0: I'm talking about Reed's Coltrane.
1: What is
0: Coltrane?

Erik Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet. Hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Hij heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.
2: Step away from the madness. Breathe the cold air deep in my lungs and submit to the sadness. Commit to withdraw from the battle. Gotta jump ship and

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonius en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonius, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja. Vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Days. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voesten aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Nataria Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Had je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ambient Jazz Ensemble. Ja, we gaan het laatste nummer alweer tegemoet.
1: Jeetje.
0: Voordat ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer. Mo van der Does, altsaxofoon. Wietse Voermans, tenorsaxofoon. En Thijs Klaas op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben je Ambrosia 2, althans die cd-hoes, ben je aan het signeren voor mij. Dat doe je op met een vloeiende pen.
1: Met een vloeiende pen.
0: En een aantal nummers van deze cd, die ga je ook spelen.
1: Ja, het nee, alles zelfs.
0: Jullie gaan alles spelen.
1: Ja, ja, spelen het programma integraal van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet het, gewoon een beetje een wisselwerking van nee. Laten we dat... Nee,
1: nee, nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal wel. Ja.
0: Oh, ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet.
2: Dit is Eemland 1.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
4: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
3: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
5: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
3: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
7: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service

0: voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele bike totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk. Met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom, Ruud Woester. Je hebt al een uur hoor je op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Ja. Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn... Van mijn helden, van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vind. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen, dat ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar ik heb wel
0: in de wandelgangen heb ik dat wel gehoord.
1: Ja, ik ook, ja.
0: Maar goed, het is leuk om gewoon zeg, met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro en mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend en... een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe op uit.
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen, al die studenten. Helemaal wegspelen die jongens. Of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja. Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus ja. Dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Virgilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè?
1: Nee.
0: Nee, dat is iets anders, maar goed.
1: Oké, ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Blackstar. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is daar ligt de lat. Maar ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak, en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat als je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 21:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in Italiaanse of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, dat, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Yeah, you grab me under my skin.
1: Precies, de douchekraat staat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoorde ik. Nee, is helemaal niet waar. Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
2: Ja,
1: toch?
2: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
1: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darivac?
2: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
1: Nou, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk. Sylvain,
2: ja,
1: neem ik aan.
2: Ja.
1: Ja. Nou, flesje wijn erbij, sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Een Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele, ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de groef, zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is, dat dus, is moeilijk is te duiden. Is niet te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind?
0: Ja.
1: Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja, ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb,
0: nee?
1: Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat, zeg ik dat zo, aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel met of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
0: Ja, John Engels, je zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek.
1: Ja.
0: Dat doe je met de drums.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat doet Roy Haynes ook.
1: Absoluut.
0: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: proberen.
0: We doen
1: ons best, hè?
0: Miles Davis, ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké. Okay.
0: 26 mei, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk. Of andersom, Jeroen de Valk doe met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. De muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles, ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, is dat 2022? Dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat
1: is van zijn tweede
0: oud
1: quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je,
1: oh, ja?
0: Van wie is hij? Hey, godsnaam aan het trompetteren.
1: Oh, ja, hij moest het ook leren, hè? Dat, hij was erbij aan het begin.
0: En zo maar, is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè? Die milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Woesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een, dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Het is alleen klarinet en piano.

0: Raw Beans met dat prachtig klarinet. Je hoort hem bijna niet meer, de klarinet.
1: Nee.
0: Die is aan het afsterven.
1: Nou ja, misschien komt hij een beetje terug. Maar
0: daar kan jij voor zorgen natuurlijk.
1: Ik doe natuurlijk mijn
0: je
1: best.
0: Doet je best. Je ja. doet je best. Je ja. We gaan naar het laatste nummer. Maar dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van Ruud Voesten. Natuurlijk, dat is jammer. Voor de tweede keer zit je hier.
1: Nou,
0: het is weer prima bevallen, denk ik.
1: Het was heel leuk, toch?
0: We hebben mooie muziek meegemaakt. Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Nee, ja. Maar ja, goed, we stellen daar even Miles Davis tegenover. We gaan jou zien komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest. Dan ga je alles spelen van Ambrosia 2. Dus ook dit nummer, Raw Beans, echt prachtig.
2: Dit is Eemland 1.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Somerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Blues & Friends. Het is weer maandag. Maandag van 9 uur tot 11 uur normaal gesproken. Maar nu van 9 uur tot 10, twee goede artiesten in de studio. Rick Hogendoorn en Anke Piersma, twee artiesten. Ze spelen niet helemaal de blues, maar Blues & Friends, het zijn vrienden van de blues. Rick Hogendoorn en Anke Piersma. Ze gaan hier nummers spelen en daarna een kort interview. Daar komen ze aan.

Ja, dat was... Ja, dank u wel. We hebben één man publiek. Wat fijn. Dat was Roeien en Ruiten. Dat is ons credo-nummer. En credo is Latijn. En dat betekent letterlijk ik geloof. Maar het staat eigenlijk voor je geloofsovertuiging. Voor je geloofsbelijdenis. En in mijn geval is dat dus dat ik hier belijd dat ik een liedjeszanger ben. En dat de drang in mij om liedjes te maken nogal sterk is. Dat die echt overal dwars doorheen gaat. Die liedjes die moeten er echt uit. Je vindt nog wel wat credo's in gedichtenbundels. En in dat verband het leukste credo dat ik ken komt uit de bundel 1 per pagina van Barend Servet. En dat is natuurlijk geschreven door de onlangs overleden Wim T. Schippers. En dat gaat zo. Credo, daar kom ik ook nog eens aankakken met wat wazig materiaal. Ja, Wim T. We gaan hem missen. Echt een hele geestige man. Goed, het volgende nummer wat we gaan doen is een eerbetoon aan Cornelis Vreeswijk. En dat is een Zweeds-Nederlandse singer-songwriter die naast Bram Vermeulen een van de zangers is die mij hebben geïnspireerd om zelf nummers te gaan maken, liedjes te gaan maken. En Vreeswijk was vooral in Zweden erg populair en erg bekend. En het nummer wat we nu gaan zingen, dat kunnen ze in Zweden allemaal meezingen. In het Zweeds dan. Maar goed, wij houden het ons aan het Nederlands.

Ja, ja. Ja, de liedjes die we vanavond zingen, die komen uit ons theaterconcert Eerbetoon. En eerbetoon, dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van tribute. Maar in tegenstelling tot veel tributeconcerten die er nu zijn, spelen we niet alleen nummers van anderen, want van die tributeconcerten zijn er eigenlijk al genoeg. We spelen ook nummers van mijn hand. Dan zult u zeggen, ja, maar dan is het toch geen tributeconcert meer, maar dat is het wel. Want mijn nummers zijn vaak weer tributes aan mensen uit mijn directe omgeving. En veel directer dan het volgende lied wordt het niet, want dat gaat over de vrouw met wie het voor mij allemaal begon.

Ja. Ja, als je zoals ik bent opgegroeid met de onvoorwaardelijke liefde. Met ouders die je dag en nacht voor je klaarstaan. En die je echt alles vergaven wat je ook deed. Ja, dan denk je dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Pas toen ik verkering kreeg en bij andere mensen thuis kwam. Wat vaker bij andere mensen thuis kwam. Toen pas kreeg ik door dat zoals het bij ons thuis ging. Ja, dat dat eigenlijk helemaal niet normaal was. Dat dat niet de norm was. Maar dat dat meer de uitzondering was. En ja, dat vanzelfsprekend nemen van iets waar je je in bevindt, dat is trouwens een valkuil waar ik wel vaker in mijn leven ben ingetrapt.

Ja, en het volgende nummer, dat gaat eer betonen aan een vrouw die dat in mijn ogen meer dan waard is. Al is het alleen al omdat ze al bijna 42 jaar het met mij uithoudt. En het dan ook nog presteert om nog steeds mijn zonnetje in huis te zijn.

Ja. Ja, ik ben een kind van de jaren 70. En wij hielden in die tijd van protesteren. Ik kan me nog herinneren dat wij in 1973 in Spijkenisse, daar zat ik op de middelbare school, met de hele middelbare school de straat op gingen, leraren en leerlingen, om te protesteren tegen Franco. Minister-president Ten Uyl heeft dat toen georganiseerd. En het heeft nog geholpen ook, want niet lang daarna overleed Franco. Maar goed, een protestsong. We gaan eerst even stemmen. Misschien kent u wel het begin van de plaat die George Harrison heeft gemaakt voor Bangladesh. Dan hoor je Ravi Shankar, die is dan aan het stemmen. Of nee, oh shit, dat vrouw. Die is dan aan de gitaar aan het spelen. En dan duurt 30 seconden, dan is die klaar. Dan gaat iedereen heel hard klappen. En dan zegt hij: "If you enjoyed the tuning so much, I hope you enjoy the playing even more." Ik had gehoopt dan klaar te zijn, maar nee hoor. Gelukkig hebben we tegenwoordig die apparaatjes. Nou. Het is hier nogal warm, zegt mijn gitaar. Ja, daar doen we het voor. Het is moeilijk bescheiden te blijven, was jaren geleden een hit. We leven in andere tijden, niemand die daar nog mee zit. Acteurs, regisseurs, zangers, schrijvers, iedereen weet hoe het zit. Zij die verkopen zijn blijvers, alle andere shit.

0: Ja. Tijd voor een diepte-interview. Ik ga even de studio in.
1: Rick Hogendoorn en Anke Piersma, die speelden hier in de studio. Straks nog een beetje muziek en nu komen ze de studio in. Het is en nu komt Rick de studio in voor een dieptegesprek. Hey. En daar is hij. Hoi.
2: Doe ik een koptelefoon op?
1: Nee, we doen het zonder.
2: Oké. Ah, het raam staat hier open. Dat is wel heel fijn.
1: Lekker, hè?
2: Ja, heerlijk spelen in die hitte. Ja.
1: Gelukkig nou, ik zou je zo zeggen dat
2: heb
1: ik net
2: Bura Talco, dat is een hele goede deodorant. En dat is
1: heel mooi. Nou, de camera is erbij.
2: Ja, die kan het komen. Oké.
1: Ik kan in ieder geval al zeggen dat Tess al luistert. En
2: okay.
1: Nog die mensen.
2: Oké, okay. Heel goed. Door. Hallo Marjan. We spreken elkaar. Ik bel morgen even.
1: Ja. En dankjewel. Het is mooie muziek allemaal.
2: Ja. Jij bedankt voor deze kans.
1: Ja, leuk dat jullie hier zijn.
2: Ja.
1: En je bent acteur, maar ook muzikant. Dus?
2: Ja, nou, ik begon eigenlijk op mijn 15e met kreeg ik een gitaar van een vriendin van mij. Toen begon ik via vrienden heb ik gitaar leren spelen. En op de middelbare school hing op een gegeven moment een briefje op het grote bord. Cabaretgroep zoekt pianist die geen piano hoeft te kunnen spelen. En dat vond ik zo geestig. Heb ik me aangemeld en toen zeiden ze, ik speelde toen gitaar, zeiden ze, kan jij niet wat nummers schrijven? Toen begon ik met het maken van nummers. Nou, ik schreef er echt, nou weet ik wel, 20 per week of zo. En ik vond ze ook allemaal fantastisch. Willem Wilm, ik zei later van de grootste vriend van de tekstdichter is de prullenband. Maar dat wist ik toen nog niet. Dus, maar die vrienden waar ik mee speelde, die haalden daar de beste tekst uit. Dus binnen 3 maanden hadden we toen een soort avondvullend programma. En dat trad ik mee op school, maar ook jongerencentra. Ik heb in Horen gespeeld, toen woon in Spijkenisse. Ik heb in Utrecht een folkfestival gedaan. En toen zei de schooldecaan bij ons, heel braaf, van waarom ga jij niet naar de Academie voor Kleinkunst? En eigenlijk wou ik altijd architect worden. Maar toen ben ik toch daar gaan kijken met mijn vader bij de Academie voor Kleinkunst. En toen heb ik daar auditie voor gedaan. En toen werd ik aangenomen eigenlijk vanuit het idee dat ik zanger zou willen worden. Alleen op de academie kwam ik met acteren in aanraking. En dat ging mij goed af. En ja, vaak gaat het in je leven wat anders dan je van tevoren bedacht. En
1: het liep zo.
2: Ja, dus ik kreeg allerlei leuke kansen. Voornamelijk als acteur. Niet zozeer als zanger. Tot ik een jaar of 60 werd. En toen dacht ik, ja, weet je. Ik ben wel altijd muziek blijven maken. Ik heb ook. Mijn nieuwe plaat ligt nu nog in Tsjechië vanwege de oorlog. Dus die is nog niet klaar. Dus dat duurt al lang voordat die terugkomt. Maar het is mijn 7e plaat alweer. Weet je, maar ja, toch heb ik voornamelijk mijn geld verdiend als acteur. Ja. Ja.
1: En nou, misschien even een grapje tussendoor. De kleine kinderen, die opgroeiden rond 2007 of zoiets?
2: Nou, ik denk dat toen ik ermee begon was mijn dochter 4 en die is van 87. Dus het is 91 toen begon ik ermee. Okay. En ik ben er in 2008 uitgegaan. Mm-mm. Je hebt het over Sees
1: Ja. En ik wou zeggen, de kleine kinderen die kennen jou van het gitaarspel op 1 snaar. Op de E-snaar.
2: Ja, dat klopt.
1: En zelfs de A-snaar. Het was een mooi nummer.
2: Een van de leukste scènes was dat met Tommy. Met Plagman, ja, ik mag dat misschien niet vertellen, maar wij in die tijd bloot ik nog en hij ook. Dus als je er een beetje zo naar kijkt, dat is echt een wietscène, vind ik die. Dat we zo ontzettend stoned zitten te, wow, zitten weg te dromen op de klanken van 1 snaar. Ja, dat klopt. Ja,
1: dat is mooi. En dan komt Frank geloof ik nog langs en die gaat echt helemaal. Ja,
2: ik ken hem. Hij staat op YouTube die scène. Dat klopt.
1: En maar wat, hoe vind jij jezelf meer acteur, muzikant of gewoon alles?
2: Nou, ik vind mezelf eigenlijk een maker. Dus ik heb ook altijd theaterprogramma's gemaakt. Dus het heeft met schrijven te maken. En de laatste jaren ben ik toch wel voornamelijk bezig met liedjes. In december 2024 bijvoorbeeld brak ik mijn enkel. Toen moest ik 2 maanden gedwongen op de bank zitten. Dat is natuurlijk een ramp. Alleen er kwamen wel 4 nieuwe nummers uit. Mm. En zo maak ik het dan voor mezelf weer draaglijk. Dus dat vind ik eigenlijk ook, ik ben nu 68... Ik vind het zo leuk. Ik heb de laatste 4 jaar heb ik 3 LP's gemaakt. Ik heb 43 nieuwe stukken opgenomen. Kijk, dat is wel. Daar ben ik zelf dan heel erg trots op. Dat vind ik heel erg leuk dat ik dat nog kan.
1: Zo productief. Ja.
2: En
1: er komt dus een nieuwe aan ook nog.
2: Ja, er komt een nieuwe aan. Die gaat Geluksvogel heten. En ik hoop dat die half augustus klaar is. Ja, door die oorlog van Trump. Normaal deze LP daar 6 weken over om klaar te zijn. Maar nu bijna 4 keer zo lang. Ja. Olie gerelateerd.
1: Ja, er zit olie dus in een plaat.
2: Ja, zeker. Vaniel is plastic eigenlijk. Hè?
1: En wat ik nog wilde vragen, je hebt ook heel veel acteurwerk gedaan, dus theaterstukken. Onder andere over je moeder. Dus die,
2: klopt, Zwarte Miep.
1: Zwarte Miep.
2: Ja.
1: Maar ik vind jouw nummers, dus wat zal het zijn, 2-3 minuten per stuk.
2: Ja.
1: Ook een soort van kleine theatervoorstellingjes.
2: Ja, dat is ook zo. Dat is ook vaak weer het moeilijke als je een theaterstuk maakt waar muziek in zit. Dat vind ik ook vaak het moeilijke van musical. Kijk, theater heeft een bepaalde cadans en dingen. En als je dan een liedje doet, een liedje is eigenlijk een mini toneelstukje. Ja. Dus dan het is heel moeilijk, vind ik dan, om de lange lijn vast te houden. Ik heb wel in die theaterstukken die ik onder andere met echte mannen ook solo heb gedaan, deed ik dan wel altijd 2 of 3 liedjes. Ja. Maar nu draai ik het eigenlijk een beetje om. De liedjes staan centraal en dan vertel ik daaromheen lulverhaaltjes.
1: Ja, want je praat ze aan elkaar. Maar heb je ook een soort van conceptalbum gemaakt of zo'n idee dat alle nummers ook nog met elkaar te maken hebben?
2: Nou, die nummers hebben natuurlijk allemaal altijd wel met een idee te maken. Mijn tweede plaat heet Als Jij Gaat. Dat is mijn 6e album dus. Maar mijn 2e plaat die ik op vinyl heb uitgebracht. Want toen ik begon, toen was vinyl eigenlijk dood. Toen was alles op cd. En toen een cd weer dood was. Als je nu tegen mensen zegt, wil je een cd? Zegt, ja, ik heb geen cd-speler. In de auto, ja, ook niet. Toen dacht ik, nou, dan ga ik weer op vinyl uitbrengen. Want dat formaat is veel groter. Dus... En dan mijn hele droom van toen, weet je, toen ik 16 was, een schilderij op de voorkant en een fotocompilatie op de achterkant. Mooier, ja. Ja, dat kan je dan allemaal doen. Dus mijn 3e LP, die komt dus uit een... Ja, mijn 2e LP, daar had ik het over, die heet Als Jij Gaat. En die heeft dan wel als thema afscheid en dood. Het is een hele vrolijke plaat, maar ik probeer het wel weer licht te brengen, ook tijdens die concerten. Snap je, het kan wel over iets zwaars gaan, maar het is niet de bedoeling dat het alleen maar tranen is. Je moet er ook wel af en toe een beetje om kunnen glimlachen, vind ik. Ja.
1: En daarom zit je hier Blues & Friends, hè?
2: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik.
1: Dat is de blues.
2: Ja, dat is ook de blues. Ja, inderdaad. Ja, dat je toch een beetje om het levensleed...
1: Heb je trouwens ook ooit wel eens gewoon de echte, zeg maar, de technische blues gespeeld?
2: Ja, allemaal hebben we dat gedaan. Dat is toch de 1-2-5 of de 1-2, zeg ik het, 1-4-5 is het. Ja, natuurlijk. Dat hebben we allemaal. Zo leer je natuurlijk ook gitaar spelen. Ja. Dus dat hebben we allemaal gespeeld. Ik vond vroeger ook John Mayall heel mooi. En QB is een beetje voor mijn tijd eigenlijk. Dat ben ik pas later een beetje gaan waarderen. Mm. Dus je kan een goede blues natuurlijk wel waarderen. Ja. Ja, zeker.
1: En nu je dat zo zegt, moet ik denken aan het nummer wat je net ook speelde. Het is niet van The Who. Maar Touch Me, Feel Me, wat je dan...
2: Ja, dat zit er een beetje in. Ja, ik vind het wel leuk om af en toe een beetje te verwijzen naar dingen uit mijn jeugd. Of dingen die mij weer hebben geïnspireerd. En, dat heb je er heel goed uitgehaald. Ja, dat klopt.
1: Mooi.
2: Tommy is dat, hè? Touch Me, Feel Me. Ik wandel elke dag een uur, anderhalf uur. En dan zet ik altijd muziek op. Dus ik heb, denk ik, een maand of 2 geleden had ik ook weer Tommy eens een keer helemaal op de koptelefoon. Vind ik wel leuk om te doen, ja. Dus oude platen van Pink Floyd, de Beatles, noem het allemaal maar op. Dus om al die dingen weer eens een keer voorbij te laten komen. Ik heb ze ook nog wel op vinyl, maar ook heel veel dingen natuurlijk niet. Alles van Joni Mitchell bijvoorbeeld, zulke prachtige nummers allemaal.
1: Ja. Dus, je bent hier niet alleen?
2: Ik ben hier met Anke. Ik zal dadelijk nog iets meer over te vertellen. Dat zit er nu nog niet in, maar dat komt nog.
1: Oh, dus dat nu...
2: Maar ik kan het nu wel doen, maar dan verpest ik het een beetje.
1: Ik kan wel vertellen
2: dat Anke heeft haar hele leven in musical orkest gespeeld. En daar had ze op een gegeven moment een beetje genoeg van. En toen zei ik tegen haar, waarom kom je niet lekker bij mij spelen? En dat leek haar wel leuk. En Anke is dus heel erg uitvoerend. Dus toen ik met mijn eerste LP op vinyl bezig was, die heet Donkerblauw Hotel. Toen hadden we een nummer wat we dadelijk ook nog gaan spelen, Wintergedicht. En toen zei ik tegen haar, van, kan jij hier nou niet eens een partijtje bij verzinnen? Toen zei ze, maar zij is heel uitvoerend. Dat kan ik niet. Ze is ook nog eens Fries. Dat kan ik niet. Ik zei, nou probeer het nou eens. Nou ja, en dan. En zo heeft ze meerdere nummers, ook doen ook nog een nummer op fluit. Weet je, die fluitpartij is gewoon van haar, weet je wel. En, dus hij is eigenlijk ook wel een maker, alleen het is nog niet zo goed tot haarzelf doorgedrongen.
1: Misschien vanavond.
2: Ja, nou ja, ik zeg het al steeds tegen, dus elke keer probeer ik van, maak jij nou wat? Want je bent er gewoon goed in. Zij heeft natuurlijk 40 jaar lang in die orkesten gezeten. Dus voor mij, weet je, dat is leuk als je in een band zit, dan zit je in een trein. Die gewoon doorgaat, kan je een foutje maken. Maar zij is eigenlijk een trein in haar eentje, snap je? Ze heeft zoveel ervaring dat ik kan er heerlijk op leunen. Ik kan eens een nootje missen. Zij gaat over het algemeen ijzeren heinig gewoon goed door. Ja.
1: En ook leuk in het... Dus ik heb jullie dan in Texel gezien, op Texel. Hoe jullie met elkaar omgaan.
2: Ja, vanavond proberen we dat een beetje, ook vanwege de tijd. Dus ik heb het een beetje gecomprimeerd. Maar ze kan af en toe wel eens wat zeggen tegen mij. En dat vind ik ook niet erg. Dat houdt het ook levendig en... Dus dat is prima.
1: Nou, leuk. Even kijken, het is nog 25 minuten. Denk je dat je daar muziek voor hebt?
2: Ja, zeker.
1: Dan kunnen we ook een beetje doorpraten.
2: Nee. Laat ik gaan, want ik weet zeker dat we 25 minuten volgen.
1: Oké, dankjewel.
2: Bedankt voor het interview.
1: Dankjewel. Was,
2: en zo fijn dat we hier mogen zijn.
1: Leuk. Rick Hogendoorn en Anke Piersma. Hij rent nu uit de studio. Ze rennen alle twee terug naar hun instrumenten. Ja. De camera's gaan op hun plek staan. En... ze gaan zo weer beginnen. Rick Hogendoorn en Anke Piersma.
3: Ja, begin maar.
0: Ik zal even beginnen. Op 1 juli jongstleden was het 30 jaar geleden dat onze jongste dochter Roos op 4-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame vorm van kanker. En het volgende nummer speelt zich af op 10 februari 1998, de dag waarop ze 6 zou zijn geworden.

Ja. Ja, dankjewel, dank u. Ja, Mahmoud Darwish is een Palestijnse dichter die in 2009 is overleden. En die was zelfs in Israël uitermate populair. Hij was zelfs zo populair dat de Israëli's hebben overwogen om hem op te nemen in de kanon van de 20e eeuwse Israëlische poëzie. Uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan. Bleef toch een Palestijn natuurlijk. Maar zijn gedicht Denk aan anderen is viraal gegaan toen Richard Gere, de Amerikaanse acteur Richard Gere, het op YouTube voorlas. Maar bij mijn weten is het nog nooit op muziek gegeven.

Een ander gedicht dat ik op muziek zette is Wintergedicht. En dat is een gedicht van de Drentse psychiater / dichter Rutger van den Hoofdakker. Die beroemd is geworden onder de naam Rutger Kopland. Hoofdakker Kopland. En zet ik dat al ruim 50 jaar geleden op muziek. Want reeds op mijn 15e raakte ik in de ban van zijn poëzie. En het gedicht dat heet Wintergedicht.

0: Anke Piersma.
1: Ja. Ik eerde al eerder mijn vrouw. Die trouwens Hinke heet. En ja, dat wist hij nog niet. Maar dat is de zus van Anke. Dus ik ben aan het toeren met mijn schoonzus. Dan denk je, ja leuk, we gaan weer optreden. Seks, drugs en rock'n'roll. Maar dan moet je natuurlijk niet je schoonzus meenemen. Maar goed, mijn vrouw, waar ik die eigenlijk het meest om bewonder, is haar vermogen om, nou wat er ook gebeurd is, en u heeft al doorgekregen dat wij best wel wat hebben meegemaakt, om wat er ook gebeurt, om altijd weer met verse zin en moed er tegenaan te gaan. Terwijl ik zelf nogal de neiging heb om ergens lang en melancholisch in te blijven hangen. Nou, het volgende nummer is wat dat betreft een poëtische schop onder mijn eigen kont.

Ja. Kwam er alweer wat Latijn voorbij? Iemand die weet wat het betekent? Ik worstel en kom boven. Ja, het staat in het wapen van Zeeland. Heel goed, heel goed. Nou, oké. We gaan nu bijna het laatste nummer spelen. Want we moeten ook een beetje rekening houden met de tijd. En dat is iets van Bram Vermeulen. En die andere zanger die mij dus heeft geïnspireerd om zelf liedjes te gaan maken. En nadat Bram en Freek van het duo Nederlands Hoop in Bange Dagen in 1979 uit elkaar gingen, toen koos het Nederlands publiek eigenlijk massaal de kant van Freek en dreigde Bram een beetje in de vergetelheid te raken. Gelukkig dachten ze daar in Vlaanderen heel anders over en daar kreeg hij de eer die hij verdiende. En laten we wel wezen, Freek heeft prachtige programma's gemaakt, maar ik denk toch over 10 jaar kan niemand hier meer na vertellen. Terwijl Bram vele nummers heeft geschreven die dan ook nog steeds de moeite waard zijn, die de tand destijds hebben doorstaan en in mijn ogen dat ook zullen blijven doen.

Huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat

0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, dan zijn we nu al toe aan onze toegift. Dat gaan we nog net halen. Ja. En ja, we zijn dus aan het eind gekomen van dit liveconcert. Hier op Radio Eemland 1. En ik wilde graag Bertwin bedanken. En Luc van de televisie. En Robert, jongen, zit toch zijn jeugddementie. Het was steeds erger. En Sybrand natuurlijk. Heet jij nou Jan?
1: Wim.
0: Sorry, erg. Nou, en de technicus daar?
1: En Kees,
0: natuurlijk. En die wilde ik namens Anke ook bedanken. En persoonlijk wil ik heel graag Anke bedanken. En ik wil jullie vragen om één keer voor Anke te klappen. Rasmuzikant. Ik ben zo blij dat ik met haar mag spelen. Ik weet zeker dat ik nu weer thuis kan komen. Als ze elkaar dan bellen, dan komt het weer helemaal goed. Waar gaan we naartoe? Eens even kijken. Oh ja. We eindigen natuurlijk, hoe kan het ook anders, met een protestsong. Ik ga die toch even weghalen, want je wil het niet, maar het staat de hele tijd te trillen.

Dat waren Rick Hogendoorn en Anke Piersma. Nog een keer de naam Rick Hogendoorn en Anke Piersma. Ze komen helemaal hier naartoe. Studio van Eemland 1 voor een mooi interview en...

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden en daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

De I-10 Hurricane Blues, dat was Uncle John Turner. En Uncle John Turner was een zingende drummer en hij werd geholpen door Johnny Winter. Dat was nog voordat Johnny Winter bekend werd met Woodstock en zijn eigen band had. Uncle John Turner, hij bleef er heel lang mee optreden trouwens. Leuk dat je luistert. Ik kom er helemaal niet meer uit. Leuk dat je weer luistert naar het tweede uur van Blues & Friends. Nog een uur lang de blues hier op Eemland 1. En als je het mist, elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur kun je luisteren. Ik ga verder met een heel oud album van Government Mule. Deja Voodoo heet dat nummer. Of heet het album. En het nummer is Little Toy Brain.

De band Government Mule van hun album Deja Voodoo uit 2004, al een hele tijd geleden. Maar ze zijn nog steeds bezig, Government Mule. Ik ga verder met twee bluesmannen, twee legendarische bluesmannen van vroeger. Het zijn grote mannen en daarom in de blues-traditie krijgen ze de toevoeging groot voor hun naam, Big. De een is Big Pete Pearson en die andere Big George Brock. Ik ga ze achter elkaar draaien hier bij Blues & Friends.

Big George Brock. Het nummer kwam uit 2006, dus ook alweer een tijdje geleden. En daarvoor nog zo'n grote man, Big Pete Pearson. Is die? Dat hoorde je allemaal hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga verder met The King of the Blues. En ja, je hebt de verschillende kings die dat als achternaam hebben. Maar dit is de echte King of the Blues, B.B. King. Met het nummer You're on Top. Ik heb ooit in een bluesband gespeeld en dat nummer speelden we toen ook. Dus dat is een bijzondere herinnering ook nog. B.B. King.

Dit was dan weer een van de vrienden van de blues, C.C. James. Ik had er ooit een telefoon voor een interview. Hier bij Blues and Friends op Eemland 1. McKinley Morganfields. Misschien rinkelt er een belletje, maar waarschijnlijk, ja, ik ben toch echt een purist. Dus voor mij is dat gewoon Muddy Waters. Dat kan ik wel beter zeggen. Muddy Waters komt eraan. Mean Old Frisco Blues. En de Mean Old Frisco, dat is een trein. Dat is de bijnaam van een trein. Want treinen spelen een hoofdrol in de blues, een belangrijke rol in de blues. Want of ze boden juist vrijheid, want met de trein kon je de armoede ontsnappen naar het noorden, naar de grote steden, en het racisme ontsnappen. Of ze waren juist somber omdat de vriendin of de vrouw met de trein meeging en nooit meer terugkwam. The Mean Old Frisco Blues, Muddy Waters.

Eind jaren 70 en vooral jaren 80 waren twee muzikale broers erg belangrijk voor de blues. En dat waren Stevie Ray en Jimmy Vaughan. Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. Stevie Ray met Double Trouble met zijn eigen band. En Jimmy Vaughan met de band The Fabulous Thunderbirds. Ze gingen elk hun eigen weg. Ze hadden alle twee drugsverslavingen, drankverslavingen. Maar ze kwamen er te boven. Stevie Ray Vaughan die had net, was net afgekikt van alles. Had een nieuwe plaat uitgebracht met zijn eigen band. En daarna bracht hij deze uit, Brothers. Dus Jimmy Vaughan samen met zijn broer Stevie Ray Vaughan. Ze waren van plan om te gaan toeren. De producer Nile Rodgers van de band Chic. Maar toen gebeurde dat grote ongeluk waarbij Stevie Ray Vaughan neerstortte met de helikopter bij een tournee na een optreden. En hij verongelukte. Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan waren dat.

Met een beetje fantasie hoorde je waar het nummer over ging. Het heet People in Traffic. Je hoorde de auto's voorbij razen en een ambulance en van alles en nog wat. Dat was de band L. Fish uit België, 1999.

Een van mijn helden en vriend van de blues, dat is Tom Waits van zijn album The Heart of Saturday Night, Diamonds on My Windshield. En wat zo mooi is, hij was heel goed in improviseren. Dus hij pakte dan tijdens het optreden of zo, of tijdens dit nummer in de studio, gewoon een krant. En hij begon al die krantartikelen door te lezen en te vertellen. Op muziek natuurlijk, zoals je net hoorde. Dus dat is echt mooi. Tom Waits, The Heart of Saturday Night.

Een van de nieuwe opkomende blues- en soul-artiesten in de jaren 90, dat was deze man, Artie Bluesboy White. Met zijn album Tired of Sneaking Around. Dat was erg populair in die tijd, in de jaren 90 dus. Artie Bluesboy White.

Hier bij Blues & Friends. Dat was Ian Seagal en zijn band. Ik zag hem in de jaren 90, was dat ergens geloof ik. Eind jaren 90, toen hij bekend aan het worden was. Zag ik hem tijdens een bluesfestival in de Meervaart. Een aantal keer zelfs. En de volgende man zag ik ook een paar keer. Dat is John Mayall, de vader van de Engelse blues. En met de gitarist Buddy Whittington. Want die gitaristen die wisselden steeds. Net als andere muzikanten. John Mayall was echt een springplank voor talent om verder te gaan. De band van John Mayall dus. Hier komt hij aan het laatste nummer bij Blues & Friends. Luister volgende week ook elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. Dankjewel voor het luisteren.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.